0: for God's sakes, turn around.
1: Dit is Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen afgelopen dag 6 doden. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen, melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Op het WK voetbal heeft Argentinië met veel moeite gewonnen van Kaapverdië. De Argentijnen kwamen in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte voor Kaapverdië de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. Met de overwinning gaat Argentinië door naar de 8e finales. De tegenstander is dan Egypte. En dat won gisteravond na penalties van Australië. Het weer, in het noorden wat regen. Het is ongeveer een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder in het land veel zon en maximaal 26 graden.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je deze week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt. 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar een doelwit zweven. Eerder gisteren voerde Rusland ook al aanvallen uit op Oekraïne. Daarbij kwamen 6 mensen om het leven. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog steeds niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten tienduizenden mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. Onderzoekers stellen dat de drones die vorig jaar werden gespot boven vliegbasis Volkel en Eindhoven hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen kwamen. Die lagen destijds voor de Nederlandse kust. Volgens de onderzoekers van een Britse denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. Daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. Het weer, steeds meer bewolking, met vooral in het noorden kans op regen. Het is een graad of 12. Komende dag in het noorden nog steeds regen bij 20 graden. In het zuiden volop zon en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. 3 mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op een Noord-Ierse journalist zijn vrijgesproken. Lyra McKee werd in 2019 doodgeschoten toen ze werd aan het filmen was bij rellen in Londonderry. Haar dood maakte in het Verenigd Koninkrijk veel los. De 29-jarige McKee werd gezien als veelbelovende journalist. De mannen die terecht stonden hebben de schutter volgens justitie aangespoord, maar volgens de rechter is daarvoor niet genoeg bewijs. 7 jaar na de dood van McKee is nog altijd niemand veroordeeld. Na de 2 verwoestende aardbevingen van vorige week in Venezuela is het dodental opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. Argentinië heeft met veel moeite de 8e finales van het WK voetbal bereikt. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waarna verlenging nodig was. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-2. Argentinië speelt dinsdag in de 8e finales tegen Egypte. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je deze week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt en 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Colombia heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het land won met 1-0 van Ghana. Eerder vannacht heeft ook titelverdediger Argentinië zich geplaatst. Dat ging met veel moeite. De Argentijnen kwamen tegen Kaapverdië in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. In de 8e finale speelt Argentinië tegen Egypte. De tegenstander van Colombia is Zwitserland. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust en 27 in het zuiden.
2: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
3: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
4: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Kurk24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk24.
1: Kurk24.nl.
3: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar werden gezien boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer het doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen de afgelopen dag 6 doden. In een flat in het centrum van Sneek heeft vanochtend een grote brand gewoed. Omdat het om een oud gebouw ging, schaalde de brandweer snel op. Het vuur brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van omliggende appartementen zijn uit hun huis gehaald. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn bij de brand in Sneek. En popster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Voor het huwelijk in Madison Square Garden in New York waren zo'n 1000 vrienden uitgenodigd, onder wie Ed Sheeran en Steven Spielberg. Acteur Adam Sandler trad op als ambtenaar van de burgerlijke stand. Het bruidspaar had de details van het huwelijk voor een groot deel geheim gehouden. Het showbizhuwelijk wordt in de VS koninklijk genoemd. Swift is wereldberoemd en werd in 2023 door Time Magazine uitgeroepen tot persoon van het jaar. En het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon. Bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
6: Schat. Schatje, ben je er nog?
7: Oh. Waarom maak je me wakker?
6: Ik hoor geen schaapjes.
7: Ik sliep net zo lekker op mijn bed van Dekker.
6: Oh, gelukkig. Slaap lekker.
8: Lekker slapen. Dekker slapen.
9: De beddenspecialist van het noorden. Dekkerslapen.nl.
10: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
9: Nu nog gekker. Sale bij Dekker.
8: Lekker slapen. Dekker slapen.
9: De beddenspecialist van het noorden. Dekkerslapen.nl.
4: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je deze week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
1: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
2: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
3: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Aan tafel!
5: Zo.
6: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
5: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
6: Heb je een nieuwe vriend, oma?
5: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
7: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
3: Altijd wassen met korting met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
9: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt ook niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. En donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een deel van de stoffelijke resten van het hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het is Kaapverdië net niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. Argentinië bleek in de verlenging te sterk. Het werd uiteindelijk 3-2. En ook Colombia is door. Het land won met 1-0 van Ghana. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
11: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
12: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
13: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
8: Radio Drenthe.
14: De Boer op.

0: The Rubettes en You're the Reason Why.
1: Radio Drenthe.
2: De Boer op.
0: Een hele goede morgen en ja, fijn weekend natuurlijk. Op deze zaterdag 4 juli. Welkom bij De Boer op. Nog één keer zonder Wim Boer. Hij zit volgende week weer op deze plek. Dan is hij weer terug van vakantie. Thomas hier voor de allerlaatste keer. En ook echt de allerlaatste keer ooit. Want ja, misschien heb je het van de week wel gehoord. Ik ga deze omroep verlaten. Ik ga iets totaal anders doen. Volgende week nog één weekje invallen voor meneer Steenbergen. Tussen 3 en 6. En dan is het klaar. Maar het recept voor dit programma blijft onveranderd. Hè? Ik neem je heel graag mee naar leuke evenementen in onze provincie dit weekend. Zometeen gaan we nog heel even praten over het Festival de Aarde. Heb ik vorige week ook al over gekletst hier in deze uitzending. Maar ik ga het nog heel even met je bespreken. Ik neem je ook mee naar het Stadsfestival in Hoogeveen. En we trekken de boerenklompen aan om naar Ruinerwold te gaan. Ja, wat we daar precies gaan doen, ook dat vertel ik je heel graag zometeen. Er is ook heel veel fijne muziek voor je. Wat dacht je van The Beatles, Gino Vanelli en ook Tina Turner komt voorbij. Maar nu eerst de Nolan Sisters. I'm in the mood for dancing. Nou, ik ook wel.

0: De Nolan Sisters en I'm in the Mood for Dancing. Ja, ik heb het vorige week al even met je gehad over het festival daar in Schipborg was dat. En is dat nog steeds. Afgelopen week belde ik er ook nog eventjes over in Koffie en Keuvelen. Dit weekend is het weer tijd voor een mooi festival in onze provincie. In Schiphorst vindt het intieme festival der A plaats. 3 dagen lang wordt het Drentse Stroomdallandschap omgetoverd tot een bruisende ontmoetingsplaats voor liefhebbers van theater, kunst en muziek. En op het podium vinden we ook Teun Superhit. Maar op dat podium staat hij beter bekend als Teun met een H. Hij zingt, schrijft, drumt en speelt gitaar en werkt ook nog in de bouw. Hij was oprichter en frontman van de succesvolle Groningsband Anthony Spooch. En na een half leven achter de drums was het tijd voor eigen no-nonsense nederpop. Teun, een hele goede morgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij Teun met een H en ik Thomas zonder H. Leuk duo.
1: Ja, Thomas met dubbel M zou ik zeggen.
0: Ja, klopt. Ja, en al zonder H.
1: Ja.
0: Hey, Teun, voor de mensen die jou nog niet zo goed kennen. Ja, wie ben jij precies?
1: Ja, dat vraag ik mezelf al meer dan 40 jaar. Nee. Ja, ik ben begonnen als drummer. Ik heb conservatorium drums gedaan in Groningen. En op een duur bemoeide ik mij steeds meer met de zanger of zangeres van dienst. En toen werd mij steeds vaker verteld, jij moet het zelf gaan doen.
0: Ja?
1: Dat heb ik toen maar gedaan. Toen ben ik in 2012 begonnen met het uitbrengen van Engelstalige muziek. Met mijn band Anthony Spooch. Daar ben ik in 2017 weer mee gestopt. En sinds 3 jaar breng ik nu muziek uit in het Nederlands. Want ik heb mijzelf destijds de vraag gesteld van zou ik mijn Engelse teksten ook in het Nederlands kunnen zingen? En toen was het schokkende antwoord nee. En toen vond ik het een grote uitdaging om toch mijn eigen taal te gaan vinden.
0: Ja, want is het zeg maar als artiest, hoor ik wel eens vaker, moeilijker om in je eigen taal te zingen dan bijvoorbeeld in het Engels? Is het dan een soort van alsof je meer, weet ik veel, naakt op het podium staat of zo? Een beetje dat gevoel als je in je eigen taal zingt?
1: Nou, dat snap ik van sommige mensen, maar bij mij is het eerder andersom.
0: Mm-hmm.
1: Want ik probeer echt het zo te zeggen zoals ik ook spreek. En dan is het eigenlijk meer alsof ik gewoon een verhaaltje vertel. En dan voelt het wat minder pretentieus, snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ik snap wat je bedoelt.
1: Dan doe ik minder een trucje of zo.
0: Je hebt Groningse roots. Daar zing je ook in je nieuwste liedje.
1: Ja, ho, ho, ho, ho,
0: ho,
1: ho, ho. Mijn ouders die komen allebei uit Coevorden.
0: Oh, oké. Okay. Ja, maar opgegroeid in Groningen, toch?
1: Ja, dat klopt. Dat klopt.
0: Ja, dat bedoelde ik. En daar zing je, daar mijm je ook een beetje naar terug in je nieuwe liedje, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Yes.
1: Dat is toch, ik woon er inmiddels niet meer, al, nee. Al wel 14 jaar niet meer of zo.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik heb toch, als ik zo bij Noord-Groningen langs de Van Starkenborg het Hoge Land oprijd, dan dat voelt zo vertrouwd. Dat is dat blijft toch wel altijd het meest thuis voelen of zo.
0: Hoe kom jij op het festival der A uiteindelijk terecht? Want dat is een heel intiem, leuk festival in tegen een prachtig decor, kunnen we ook wel zeggen.
1: Ja, het is fantastisch. Ik heb daar in 2014 dus ook met mijn vorige band gespeeld. Dat is alweer heel lang geleden. En ik vond het nu tijd, hadden we zo met mijn eigen nieuwe muziek om het nog een keer te proberen. En dat vonden ze daar ook een goed idee. Dus zo kom ik daar weer terecht.
0: Ja, wat voor festival is het precies? Want het is theater, ja, muziek, kunst, het is een beetje van alles wat, toch?
1: Ja, ze noemen het af en toe ook wel het oerol van het vasteland.
0: Ah.
1: En het is gewoon een ontdekkingsfestival. Je kan er heel veel. Ze hebben een vrij eigenwijze programmering. Echt om mensen kennis te laten maken met muziek die ze nog niet kennen, maar waarschijnlijk wel leuk vinden. En daar hoop ik er één van te zijn.
0: Absoluut. Nou, dat vinden wij hier wel in ieder geval. Want je staat al gewoon met je nieuwe liedje hier op de playlist. Dus die stap is al gezet. Dus zo leren de mensen jouw muziek een stukje beter kennen. Wat zijn de plannen dan voor de rest? Wat kunnen mensen zeg maar verwachten van jou op het podium daar?
1: Nou, we spelen wel in een vrij vreemde bezetting, want ik sta te drummen en ik zing en ik speel ook nog gitaar tegelijk. En naast mij staat Christophe Bouwens en die speelt geen gitaar, maar die speelt een baritongitaar en daar speelt hij de bas op.
0: Okay.
1: En aan de andere kant van mij staat nog een gitarist en die doet ook dingen met samples en gekke geluidjes. Dus het is sowieso een trio, maar een vrij vreemde bezetting eigenlijk. En het wordt een energieke optreden waar mensen veel de stembandjes moeten warm zingen voor de rest van de dag.
0: Ja.
1: Nou, zo.
0: Ja, want jij bent, even kijken, op zaterdag, de zaterdag dus 4 juli, tussen vanaf 2 uur sta je op het podium, hè?
1: Ja, klopt.
0: Yes. Hey, en wat zijn voor de rest nog de plannen deze zomer? Zijn er nog meer festivals of zijn er nog andere dingen die op de rol staan qua muzikale leuke dingen?
1: Nou, we spelen de volgende dag op het Hoochie Koo Festival in Varsseveld. Dat is eigenlijk een beetje een vergelijkbaar festivalletje.
0: Mm-hmm.
1: We spelen ook nog 17 juni in Nijend 24. Dat is een soort theaterboerderij in Anderen, ook in Drenthe.
0: Zeker.
1: En daar gaan we een soort unplugged versie doen van onze live set. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. Nou, en na de zomer staat er nog weer van alles. Dus we gaan lekker door op deze manier.
0: De agenda, die stroomt wel lekker vol. Want je combineert dit allemaal nog met een baan in de bouw, toch?
1: Ja, ik maandag en dinsdag, vaak ook woensdag nog, werk ik voor een aannemer in Hengelo, Gelderland.
0: Mm-hmm.
1: En dat is heel wat anders, maar ja, daar ben ik weer, daar leer ik weer heel veel. En toch een leuke combinatie zo.
0: Ja, ik wou zeggen, is dat een beetje te combineren dan op die manier? Of wel dan, lijkt me.
1: Het enige wat lastig is, dat zijn de tijden.
0: Oh ja, want het is vaak vroeg, hè, de bouw.
1: Het is heel vroeg. Ja, dus zondagavond kom ik laat thuis en dan is het even omschakelen in de weekenden en door de week.
0: Ja, snap ik. Maar de droom en de wens is er vast om je volledig op de muziek te storten uiteindelijk, denk ik.
1: Ja, natuurlijk.
0: Juist.
1: Natuurlijk. Maar kijk, ik ben ook. Ik wil dat wel helemaal op mijn manier doen. Dus ik wil niet een soort knieval maken voor een commercieel succes. Ik wil gewoon deze muziek uitbrengen en daar mijn best voor doen. En vanaf hier zien we het wel.
0: Stapje voor stapje inderdaad. Ik wens je dit weekend ontzettend veel plezier. En ook natuurlijk voor de mensen die nu zitten te luisteren. Ga lekker genieten daarvan van Teun. Met een H hè, natuurlijk. Jouw muziek staat zoals gezegd hier op de playlist bij Radio Drenthe. Teun, dank je voor je tijd. En veel plezier nogmaals.
1: Dank je wel, Thomas.
0: Oké, hoi hoi.
1: Doei doeg.
2: Van de ondergaande zon naar een warme zomernacht. 6 vrienden op de brommer, hoogmoed, paardenkracht.

0: The Beatles, A Ticket to Ride. Daarvoor ook nog Teun met een H, hoe het was.
1: De agenda.
0: Ja, en als ik die agenda pak, dan zie ik bijzondere evenementen in Ruinerwold. Ja, deze zaterdag ook weer een uniek evenement in en rondom museumboerderij De Karstenhoeve. We gaan namelijk 100 jaar terug de tijd in, al daar. Je loopt als het ware door een toneelstuk wat de hele dag gespeeld wordt door meer dan 40 vrijwilligers. Nou, wat kun je dan allemaal verwachten? Nou, in het voorhuis wordt druk gewerkt door de meisjes.

bij werk en andere druk te hebben. Ja, zo komt er iemand langs met het nieuws. De handel, de dominee komt ook polshoog te nemen. Want ja, hij vraagt zich toch een beetje af waarom boer Karsten niet vaker naar de kerk komt. Dat ging toen zo, hè. Ja, als dan ook nog de kalverschetser, de veearts en de petroleumventer langskomen, is het een hele boerendrokte. En zo heet dit evenement. Kinderen die kunnen helpen met de klussen. En er is een boerenschule. Kinderen die kunnen dan les krijgen. De kinderen uit de buurt krijgen dan les in ieder geval van meester Worst. En dan kunnen de kinderen ook weer bij aansluiten. Op de deal zijn ouderwetse gerechten te verkrijgen. Zoals bloedworst, watergrul, pannenkoeken en, niet te vergeten, bruine boon met spek. Ja, elke zaterdag in deze zomer heeft een ander thema. Er zijn een aantal zaterdagen waarop deze boerendrokte in Ruinerwold plaatsvindt. Drie zaterdagen om precies te zijn. De 23e mei is al geweest. Dan deze 4 juli, vandaag dus. En er komt er dan nog eentje op 22 augustus. Ja, kortom dus, ja, vind jij het leuk om je onder te dompelen in geschiedenis? Zoals ik bijvoorbeeld. Ik vind dat echt te gek. Ik ben echt een geschiedenisfreak. Ik luister ook allerlei geschiedenispodcasts. Ja, dan is dit een heel leuk evenement om eventjes naartoe te gaan. Museumboerderij De Karstenhoeve dus in Ruinerwold. Daar ga je gewoon 100 jaar terug de tijd in. Terug naar vervlogen tijden. Zeker een kijkje nemen waard. En ook heel veel leuke muziek gaat er nog aankomen voor je. Gino Vanelli zometeen met Wild Horses. Maar eerst Sienna Spiro hier op Radio Drenthe.

Giovanelli op Radio Drenthe. Wild Horses. Ja, dan van festival naar festival kunnen we wel een beetje zeggen. Maar ja, het is natuurlijk ook een zomer, hè? Dus ja, daar ligt het ook wel een beetje aan. Veel meer festivals in de zomerperiode dan in het voorjaar. En in het najaar vooral. En in de winter natuurlijk helemaal bijna niks in onze provincie. Nou, het Stadsfestival Hoogeveen viert vandaag hun 5-jarige jubileumeditie in het Steenbergenpark in Hoogeveen natuurlijk. Ja, dit jubileum wordt extra bijzonder. Ik zal de line-up eens even opnoemen, want ja, daar krijg je bijna de hik van. Zo mooi is die line-up. Chef Special, Little Kleine, Russo, onze eigen Hannah May natuurlijk, The Dirty Daddies, Bauke en de Elvis Matters Band, Bilal Wahib, Frans Duits, Stuk TV, Sam Hofman, Noah, Nieuw Bloed, Golden Earring by The Clarks en Queen by The Crazy Little Things. Ja, nog heel veel andere artiesten gaan er ook gewoon komen. Ja, het wordt een hele dag vol met ongeremd genieten, gezelligheid. Een vernieuwd VIP-deck is er, een gezellig stadscafé en een geheel nieuwe dance area waar je natuurlijk ook helemaal los kan gaan. Het festival is uitverkocht, maar hou vooral even die website van het Stadsfestival Hoogeveen in de gaten. Want af en toe komen er wel kaarten beschikbaar via annuleringen. En volgens mij kun je ook altijd wel even kijken op Ticketswap of dat soort websites. Ja, daar zijn ook eigenlijk altijd wel weer kaarten te vinden. Wil je dan nog kans maken op dat kaartje? Kijk dan even op de website van het Stadsfestival. Want dan kun je vast nog wel even kijken of daar nog iets beschikbaar is. Ja, en ga je nou allemaal niet heen, dan zou ik gewoon lekker hier naar Radio Drenthe luisteren. Want ja, deze dame, die is daar dus aanwezig vandaag. Hannah May. Je hoort haar nu samen met Maxime op Radio Drenthe. Ik wil dat je liegt.

Daryl Hall en John Oates en Man Eater. Ja, dan door naar een heel ander festival. Ja, niet iets met muziek, maar iets wat met mode te maken heeft. Vandaag staat het centrum van Emmen in het teken van duurzame mode, creativiteit en circulair maken, oftewel gewoon recyclen. Ja, tijdens het Duurzaam Mode Festival ontdek je hoe mode en duurzaamheid elkaar eigenlijk gewoon versterken. In het innovatiestraatje en op het Mondriaanplein kun je meedoen aan allerlei gratis workshops, inspiratie opdoen bij innovatieve makers en rondstruinen langs vintage en upcycle collecties. Je kunt experimenteren met verschillende technieken, nieuwe vaardigheden leren en ontdekken hoe bestaande materialen een tweede leven krijgen. Van upcycling en textielbewerking tot creatieve maakactiviteiten en interactieve presentaties. Overal draait het om ontdekken, proberen en samen creëren natuurlijk. Het festival is er voor iedereen die nieuwsgierig is naar duurzame mode, graag creatief bezig is of op een laagdrempelige manier zelf kennis wil maken met circulair denken, circulair denken en maken. Circulair denken en maken, moet ik het wel goed zeggen, Thomas. Kom gezellig langs, zou ik zeggen. Doe mee en ontdek hoeveel mogelijkheden er zitten in duurzame mode en textiel. Let op, locatie is dus het Innovatiestraatje, dat is de Kleepassage, en het Mondriaanplein in Emmen. En de toegang is geheel gratis.

Tina Turner. En daarvoor nog een duo, Marvin Gaye en Tammy Terrell. Ain't nothing like the real thing, baby. Ja, dit was hem alweer voor deze De Boer Op van deze 4 juli, zaterdag 4 juli. Ja, ik heb een aantal tips voor je op een rijtje gezet. Wat dacht je inderdaad van dat mooie festival in Emmen, waarin alles in het teken staat van mode en ja, recyclen met kleding natuurlijk. In Hoogeveen kun je natuurlijk terecht voor een heel mooi stadsfestival met heel veel leuke en mooie artiesten. Lekker veel muziek en dansen, dat is hartstikke leuk. Het Festival de A, allemaal festivals waar je lekker naartoe kunt. En je kan ook nog eens terug

0: voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
1: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
3: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in een van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met het opruimen van blokkades in de stad Erfurt in het midden van het land. Er wordt gedemonstreerd vanwege het partijcongres van de radicaal-rechtse partij AfD. Demonstranten hebben geprobeerd om wegen te blokkeren. Volgens zender ZDF hebben sommige demonstranten zich vastgelijmd aan de tramrails in de stad. Een regionale omroep zegt dat het lokale partijkantoor is aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. Er worden zo'n 50.000 demonstranten verwacht in Erfurt. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een flatgebouw in Sneek is vanochtend ontruimd vanwege een grote brand. In een appartement op de 4e etage brak de brand uit. De brandweer schaalde op omdat het een oud gebouw is. De brand in Sneek was snel onder controle. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking vanmiddag toe. Er is er ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
7: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
8: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
9: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
10: e-boekhouden.nl.
8: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
10: e-boekhouden.nl.
9: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
11: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
12: Ik koos wat mij raakte.
10: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
13: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
10: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: Radio Drenthe.
14: Hemeltiet.

0: mooi dat je weer luistert naar Hemeltiet van zaterdag 4 juli. We hebben vandaag een zomerse Hemeltiet met veel vaste onderdelen. De belrondes, de piratenknijten, de sjouwplatten en een aflevering van Dorpshuis ons genoegen. Maar we vragen jullie ook om Hemeltips en we geven een RTV Drenthe zomerpakket weg met ons spelletje. En ook gaan we bellen met Henry de Roo, want de Dutch Boys hebben een nieuwe single. Kortom, een gezellige Hemeltiet die ons te wachten. Maar eerst is het iets veel wat serieuzere zaken, want eerst creëert regionale nijs van Herma Boer.
1: Goedemorgen. Ja, het lijkt er sterk op dat het buitencentrum bij het Boomkroonpad bij Drouwen dicht gaat. Staatsbosbeheer wil per 1 januari stoppen met het concept buitencentra. Sinds het Rijk in 2014 stopte met de financiering, heeft Staatsbosbeheer steeds meer moeite de kosten van de buitencentra te dragen. Voor het buitencentrum bij Drents-Friese Wold in Appelscha geldt hetzelfde voorgenomen besluit. Ruim 200 autobanden zijn de afgelopen weken gedumpt op verschillende plekken bij de boswachterij Ruinen en het Dwingelderveld. De banden werden op 4 verschillende locaties achtergelaten en per keer ging het om tientallen banden. De massale dumping stelt de boswachter voor een raadsel. Via sociale media hoopt ze nu te achterhalen wie de banden dumpte en vooral ook waarom. Aan de Spaanse Costa Brava zijn 5 Drentse vrienden overvallen door grote bosbranden. Guido Tuin uit Emmen viert vakantie met zijn kameraden uit onder meer Barge Combascum. Vanuit zijn appartement ziet hij hoe donkere wolken over het strand trekken. Bewoners zijn opgeroepen binnen te blijven, al heeft Guido daar nog niets over gehoord. Hij ziet dat de brandweer hard werkt en hoopt nog tot 14 juli te kunnen blijven om vakantie te vieren. Nou, meer over zijn verhaal lees je in onze app en op rtvdrenthe.nl. En zanger Bouke uit Emmen heeft gisteravond het tv-programma Stars on Stage niet weten te winnen. In een spannende finale moest hij zijn meerdere erkennen in Sosja Duisker. In Stars on Stage op RTL 4 zingen bekende Nederlanders musicalliedjes en het publiek bepaalt via stemmen wie de winnaar is. Naast Bouke en Sosja Duisker stond Roxanne Hazes in de finale. En tot zover een overzicht van het nieuws, maar al het nieuws is natuurlijk ook terug te vinden via onze app en op rtvdrenthe.nl.
2: Dan gaan wij natuurlijk nog even naar het weer. Gert Voerman, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Aldert.
2: Gert, dit noemt ze ook wel gematigd zomerweer, zo heb ik mij laten verteld. Nou, dan doe mij nou maar een dag of wat van dat gematigde zomerweer. Lukt dat?
3: Dat gaat zeker lukken de komende dagen.
2: Mooi.
3: Ik snap waar het vandaan komt. Na al die hitte die we de vorige week hebben gehad. Dan is dat gematigde zomerweer, dat doeweer, toch wel heel mooi.
2: Ja, precies.
3: En momenteel ook in de provincie. Kijk je in de provincie actueel, dan zie je bewolking in het oosten. In het westen was het een half uurtje geleden nog bewolkt. Daar is het nou opgeklaard. Een frisse nacht, temperaturen 11 tot 12 graden. Dieven bijvoorbeeld 11,2. Maar wijst er een paar minuten geleden, die zat wel op 15,4. En wat je ziet is, de biedt in Utsum, dat is een laag drukgebied om Scandinavië. Een hoge drukgebied in de omgeving van zuiden van Ierland. En daar zitten wij een beetje tussenin. Dus af en toe proberen zwakke fronten over de provincie te trekken. Nou, vandaag dus ook, dat betekent dus wolkenvelden. Af en toe wat zon, dat wisselt elkaar wat af. Soms kan er een beetje regen vallen. Ik denk niet dat het al te veel is en dat het ook heel plaatselijk is. Maar het zou dus kunnen. En temperaturen in de provincie zo'n 22 graden op veel plaatsen. Misschien in de omgeving van M nog 23 graden. En dan vanavond en vannacht wolkenvelden. Een paar opklaringen. Soms een spatje regen en de temperatuur zo rond 16 graden. Dus een gematigde zomerdag. En ja, dat geldt ook voor Mun. Want ja, als ik Mun pak de zondag, dan komen die fronten nog wat dichterbij. Dus nog wat meer bewolking dan vandaag. Vrij veel bewolking. Soms een beetje zon. Die temperatuur levert wat in. 20 tot 21 graden. De kans op lokaal wat regen neemt wat toe. Het is allemaal heel plaatselijk. De grootste kans in het noorden, wat minder in het zuiden van de provincie. En vandaag trouwens een matige westenwind die wat vlager van karakter is. En Mun overdag een zwakke tot matige westenwind.
2: Nieuwstem. Kijk, en dat is dan dat gemorgen zomerweer. Ik zeg al wat mij op zich wel past. Maar ja, ik heb ook begrepen, Gert, dat het in het zuiden van Europa, dat is het beestachtig warm, 40 graden hier en daar. Is er nog kans dat het hier naartoe komt?
3: Die kan er zeker niet uitgesloten dat die warmte vroeg of laat onze kant weer opkomt. Ah. Want dat hebben we al een paar keer gezien. Hè. In mei is het heel warm in West-Europa. Ook veel recordtemperatuur. En toen hebben we ook landelijk of weer een paar tropische dagen in Nederland gehad. Dus ook al komt lang niet altijd voor in mei. En over juni hoeven we niet hem. Hebben we de hittegolf gehad. Dus er zit een bepaalde trend in. Dus het zou zomaar kunnen. Ik zeg niet dat het gebeurt hier, echte hitte. Maar het zou kunnen. Wat er wel gebeurd is, dat er maandag en dinsdag nog weinig verandert. Die zwakke front die trekt af en toe over wolken. wolkenvelden. Dan is er een beetje zon. Soms een beetje regen, maar die regenmeters die waren niet echt gevuld. Temperatuur maandag en dinsdag zo rond de 21 graden gemiddeld. Dinsdag misschien alweer 22 graden. Maar dan kun je het hoge luchtgebied in beweging. In de loop van woensdag kun je onze kant op richting de Noordzee. Dan kun je vroeg of later liggen. Later misschien wel boven Scandinavië. En dat betekent woensdag, donderdag, vrijdag steeds meer zon. Uiteindelijk denk ik vrij zonnig weer, oplopende temperaturen. Woensdag zo'n 3, 24 graden, donderdag al plaatselijk 25 graden. En vrijdag komen we de boom. En of het daarna nog warmer wordt, is nog een beetje onzeker. Maar een deel van die warmte probeert toch weer terug te stromen in onze richting.
2: Ja. Nou, 24, dat was mij meer als zat. Maar toen maar, dat houdt niet voor het zeggen.
3: Maar niet voor het zeggen. Nee. En dat maakt ook nogal uit dat of de lucht droog en vochtig is. Die hittegolf, wat heel opvallend erbij was, dat die lucht voortdurend extreem vochtig was. En dat gaf dat hele, naast dat hele warme ook, dat hele benauwde weer.
2: Ja.
3: Nou ja, het kan best wezen, en het lekker ook wel een beetje op, dat in ieder geval die luchtvochtigheid een fractie lager ligt dan bij die 5, 26 graden. En dan is het ook iets aangenaam.
2: Ja, we wenden ons voorlopig nog even naar het gemorde zomerweer hier in het noorden van Nederland. Tot slot nog even, want collega Leonie, die wil vanmiddag een kinderfeestje organiseren en dat is in de buitenlucht. Ik hoorde je zeggen over wat gesputter mogelijk vanmiddag.
3: Ja, zo her en daar in de provincie. Ik zal op een mooi land deur gaan, goed naar het westen kijken en als het toch een beetje donker wordt, ach, die kinderen moeten ergens tegen kunnen.
2: Ja, ze willen
0: dat is ook zo.
2: Ja.
0: Nee, maar goed, ik wil er ook wel een beetje dreug bij lopen.
3: Ik snap het. Laat ik het zo zijn, als die kinderen niet af en toe de berg op fietsen, krijgen ze ook geen spieren.
2: Nee,
0: dat is zeker waar, Gert. Daar heb je gelijk in. Ja, dat is een hele mooie wijsheid.
2: Die rollen we erin.
0: Ja.
2: Gert, dankjewel. Fijn weekend. Tot de volgende keer.
3: Oké, hetzelfde. Hoi.

0: realiseren weer dat ze eigenlijk helemaal geen ABBA hier zullen moeten heen. Het is ABBA, Benny, Björn en...
1: Annie Vried.
0: Ja, en die andere was... Frida, ja. No, dus Abf.
1: Agneta. Ja, Abf. Ja.
0: Kun je dan toch?
1: Of? Ja, ja, ja. Zij, ja, Frida, Annie Vried. Ja, doe maar. En misschien is haar roepnaam wel Frida.
0: Ja.
1: En haar geboortenaam wel Annie Vried.
0: Of zo, dus zo mag het. Dagje? Ja. Oké. Goed. Nou, dan boot daarover uit.
1: Ja?
0: Dan is het toch ABBA.
1: Ja.
0: Ja, honey, de eerste muziek in deze aflevering van Hamilton. Het is kwart over negen, we gaan van allerlei dingen doen weer vanmorgen. Het is een beetje, ook wij binnen een beetje in de zomerstand, toch? Begrijp ik goed, hè, Leonie?
1: Ja, de zomervakantie is gisteren begonnen, hè, voor Noord.
0: Precies.
1: We hebben vroeg dit jaar.
0: Ja, en je zit meteen midden in de kinder vanmiddag, begrepen?
1: Ja, ja.
0: Kinderfeestje, is
1: dat ik heb nog geen vakantie.
0: Ja.
1: Ja. Ja, gisteren laatste schooldag, vanmiddag kinderfeestje van onze jongste dochter.
0: Ja, hoe jong is die intussen?
1: Die wordt, eind juli wordt ze 5.
0: Oh, en nou een feestje?
1: Ja, want ze hebben een heel jaar groep 1 hebben ze hard. Dus ja. Dan, wij hebben gezegd, als je 4 geworden, dan mag je voor het eerst een kinderfeestje.
0: Oké, okay, hier. En, wat,
1: en we bij ons
0: en wat ga je doen?
1: Nou, we hebben een springkussen.
0: Zal?
1: Ja.
0: Dus?
1: Ja, nee, die hebben we gehuurd, hè?
0: Ja, bij huis.
1: Ja, bij huis. Ja. En we gaan koekhappen en snoephappen en we gaan stoelendans doen. En
0: wel, ja.
1: De zandbak giet open en de schuur met speelgoed giet open. En we gaan nog schilderijjes knutselen, dus van alles te doen.
0: Je regelt dat allemaal zelf?
1: Dat heb ik allemaal zelf.
0: Je besteedt dat niet uit?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Ja, nee, ja, ik heb geen idee. Ja, nou ja, ik snap het. Je bent zelf heel creatief, dat weet ik ook wel. Maar ja, en dan ik zal dat zeggen van jongens, gewoon lekker met die kinderen, weet ik veel, maar eens hen.
1: Maar ja, weet je, als ze nog zo klein ben, dan vermaken ze zich thuis ook.
0: Ja. Dus ja, en je hebt mooie ruimtebuurs, begrepen.
1: Ja, en dan hoef je niet zoveel... eigenlijk, al die dingen die ik bedacht heb, ik weet niet wat er van u schiet komen. Ik heb ze achter de hand.
0: Ja.
1: Maar meestal willen die kinderen gewoon mooi met elkaar spelen.
0: Ja, en hoeveel kinderen komt er dan?
1: We hebben met 7 kinderen.
0: Oh, dat is dan van...
1: Ja, dat is wel te doen. Ja. Jazeker.
0: Maar van die ballasten van jaren 5, dan...
1: Ja, goed, daar ben ik wel gewend. Ja, ik heb groep 1 en 2.
0: Dat is ook zo.
1: Maar ja, ik ben nou geen juf. Ik ben nou de moeder, de mama van Wout. Ja,
0: hoe wordt dat?
1: Ja, dat is anders.
0: Toch?
1: Ja, maar je kunt ze ook niet zo aanspringen alsof je juf bent. Dat ga ik ook niet doen.
0: Nee.
1: Maar dat vind ik wel lastig.
0: Ja. Ja. En die kinderen maakt er dankbaar gebruik van. Want die kent dat zo deur. En als ze je later weer treft op school, dan is nu een andere juf.
1: Nee. Ik werk niet op de school waar mijn kinderen zitten. Dus die kom ik waarschijnlijk niet in.
0: Oh, oké. Okay. Nee, dat scheelt dan wel weer.
1: Ja, maar ik wil ook graag chipjes rijken.
0: Wat wil je?
1: Chips rijken. Maar ik zal het merk niet noemen, maar een bepaalde chipssoort. Had van die ringigies.
0: Ja, ja.
1: En die kon je mooi om dropfeer te rijken.
0: Ja.
1: En die chipsies, die ben nu het assortiment.
0: Hé, meneer, dit is dit toch?
2: Ja, worden die dus, siepels ook in zit?
1: Nee, die ben er nog wel.
2: Oh,
1: maar die vinden kinderen meestal niet lekker. Nee, jij hebt van een bepaald merk heb je ringetjes en van die staafjes.
2: Ja, ik snap
1: geel, oranje, rood. Ja, die.
0: Ja, die. Ben je er niet meer?
1: Die ben er niet meer. Ja.
0: Serieus?
1: Echt.
0: Oh, maar dat, oh.
1: Die bent uit het assortiment haalt. De sticks ben er nog wel, maar de rings ben er niet meer.
2: Nou, ik vind dat...
1: Ja. Elk kind moet toch een keer chips ringen hebben in zijn leven?
0: Yo, ja, nou, ik ben er wel geloofd met worden dat het niet lukt is. Maar
1: nee? Dat is wel een gemis altijd.
0: Ik deed ze wel zo op mijn vingertop.
1: Ja, precies, dat is ook mooi. Maar om mijn nekken met zo'n dropveer en een mooie smikhond ervan.
0: En dan... Nam.
1: Ja, dat is ook mooi.
0: Dat deed toch met die staafjes ook, van hetzelfde mark. Weet je nog?
1: Ja, precies. Ja, zo kan. Net zo'n hamster die ben.
0: Ja, precies dat.
2: Ja, jongens, van giet het erover.
0: En mijn omgeving was blij dat het er niet meer is, want dan moet je alleen maar lawaai.
1: Ja,
0: zoveel lawaai zin gedaan.
1: Moet je ook op de chips zoeken.
0: Ja, ja.
1: In plaats van knabbel.
0: Ja, dat is zo jammer.
1: Ja. Dat is de hele beleving weg.
0: Ja. Nou, in ieder
1: chips
0: geval,
1: zit te kraken.
0: Dat grootste vreugde van heel veel mensen binnen het niet meer. Zo
1: dat is een aandoening, hè, door niet in kunting eetgeluiden.
0: Oh ja? Oké.
1: Okay. Ja.
0: Dat is vast een naam.
1: Ja, maar ik weet niet meer wel.
0: Nee, hoe dan ook.
1: Dat zoeken we op.
0: Nou, ja, waar giet hij nog over? Zo is hem kieken dat we een belronde doet?
1: Ja, zullen we dat hem doen?
0: Ja, misschien nou een verstandige praat krijgt.
1: Ja, dat zou wel verstandig winnen. Ja, dan luisteren wij wel hem nog naar Neil Diamond. Dan kunnen mensen ons ook hem op
0: 0592-33-1188. Ons bekende nummer. Wees erbij, de belronde.
3: One side of me is warm and quiet. The other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant. Loud and rowdy and hard to hold.

0: Neil Diamond, hij zal stopwezen nadat hij die diagnose Parkinson kreeg. Dat was al in 2020 en toen is het er met stop. Maar dit is weer een nieuwe single van hem.
1: Ja, in meer is dus nu het komen.
0: Ja, dus het bloed krupt wordt het niet gaan kan.
1: Ja, zeker, maar dat is mooi weer voor de fans, toch?
0: Hartstikke mooi. Wild at Heart was dit van Neil Diamond. 0592-331188, ons bekende telefoonnummer. Stiet weer wagenwijd lust voor je felicitaties, voor je uitgangstips, voor wat dan ook. Wij maar aan het Drentse volk en omstreek natuurlijk wilt vermelden.
1: Ja, en dat is ook het nummer waar je ons op kunt appen. En voor mensen die het een beetje spannend vinden om in de belronde te komen, je kunt ook een appie sturen. Het is precies hetzelfde nummer, 0592-331188. En dan lezen we daar een vuur. En de appronde doen we straks wel, maar ik wil wel even op dit appie terugkomen, want ik had het net over geluiden en eten. En,
0: ja.
1: En toen reageerde Bernardus, die zegt misofonie heet
0: dat. Ja, ja.
1: Nee, als je niet in eetgeluiden kunt. En
2: ja.
1: Ook ademhalen kan zoiets weten. En ik heb het ook. Kauwende en krakend etende mensen, ik loop weg.
0: Ja. Die hebben dus duidelijk last van misofonie. Ja, dat is duidelijk. Heel fijn.
2: Valt smakken daar ook onder?
0: Zeker.
1: Dat denk ik zeker wel. Want dat is echt.
2: Dat vind ik verschrikkelijk.
0: Dus hou je in.
1: Ja, maar smakken vind ik nog weer anders dan met de mond dicht bijvoorbeeld borrelnootjes eten.
0: Ja, dat is onvermijdelijk, zou je zeggen. Dus, ja.
1: En dan moet je erop sabbelen.
0: En adem, dat maar ook.
1: Dat moet ook gebeuren.
0: Nou, sommigen die hebben ook. Nogal een vrij luide vorm van adem. Ja. Zo die bellers, die wachten op ons. Ja.
1: Dat is goed.
0: Ja, waar hadden we het ook alweer over? We gaan naar Margie Schipper. Margie, goedemorgen.
3: Goedemorgen. We hebben weer wat
0: verjaardag. Ja, kijk, de verjaardagskalender kwam even weer van de wc, denk.
3: Ja.
0: Want het is weer juli.
3: Het is weer juli, ja.
0: Stik maar eens van wal.
3: 3 juli was Lintje Dekkerjarig. 4 juli Kinaya Schipper. 5 juli Brecht en Mirren Schipper. 9 juli Nova Bakker, 12 juli Maureen Bosgaard, 16 juli zijn Jolanda en Sebastian Hogekamp 4 jaar getrouwd, 17 juli Teun Broesema, 20 juli Dennis Krijgsman, 21 juli Henny Broesema, 23 juli Luke Schipper, 24 juli Fanny Oosterhoff en Lucas Hogekamp, 25 juli Finn Bakker, 27 juli Annie Vlokstra, 28 juli Vince Pol en 29 juli Ellen Schipper. Dat waren het weer voor jullie.
0: Oh, mijn lieve Tiet, je zult maar bij iedereen een verjaardag moeten.
3: Ja, we gaan overal niet belangen.
0: Nee, hè? Nee.
3: Maar
0: dat, voor het drak. Dan betaal je allemaal cadeautjes.
3: Ja.
0: Maar Margie, is dat allemaal familie van je?
3: Ja, dat is allemaal familie, ja.
0: Ja, dan heb je een grote familie.
3: Ja, die man die komt met een gezin van 12 en ik van 10, hè?
0: Ja, dat ga jij.
3: En dan komt er vanzelf meer bij.
0: Ja, dan ben je alleen al 22 broers en zussen met elkaar. Dat is wel heel wat.
3: Ja.
0: Margie, dankjewel. Doe de kleine maar even weer terug naar de wc en bel begin nog eens de machine weer.
3: Dat doen we weer, ja.
0: Akkoord. Yo.
3: Bye.
1: En van Margie gaan we naar de volgende beller. Goedemorgen.
4: Happy birthday to you, Linus, 9 juni jaar. Happy birthday to you.
1: Dankjewel, Gerrit, maar die kun je ook voor jezelf zingen.
0: Ja.
1: Gerrit?
4: Hallo, Madeleine.
1: Ja, hoor je mij?
4: Ja, je bent 40 geworden.
1: Ik ben 40 geworden, Gerrit.
4: En ik 70.
1: Jij bent 70 geworden?
4: Ja.
1: Nou, hebben we allebei een mooi rond getal, want ik weet dat jij op dezelfde dag jarig bent.
4: Op dezelfde dag, ja. En kun je ook de heurhuis draaien voor mij, als je kan?
1: Wij gaan eens inzoeken in het systeem, Gerrit.
4: Want ik ken de heurhuis van mijn vader altijd leuk om mijn verjaardag, in de buurt van mijn verjaardag te horen.
1: Dat snap ik. Hey, heb je een mooie verjaardag gehad?
4: Ik heb een mooie verjaardag gehad.
1: Goed zo.
4: Ik heb op mijn verjaardag een barbecue bij mijn zus.
1: Oh, lekker, ja.
4: En ik heb dinsdag bij de Chinees gegeten met twee kameraden.
1: Nou, dan heb je het goed gevierd.
4: Ja, goed gevierd, ja.
1: Ja, nou, hij is 70 geworden, dan moet dat ook, toch?
4: Ja, en als je kan, de heurhakkers.
1: Dat gaan we proberen, Gerrit.
4: En hoe is het met je buurman, met die naast je zit?
1: Aldert, dat gaat goed met hem.
0: Kom in,
4: goed. En met Martin ook goed?
2: Ja hoor, alles prima.
4: Oké, de heurhakkers.
1: Ja. We gaan ons best doen, Gerrit.
4: Oké.
1: Een hele fijne dag.
4: Doeg.
0: Jezus, de 70-jarige Gerrit.
1: Ja.
0: We gaan even naar de dadenbeller. En wie is dat? Goedemorgen.
5: Goedemorgen, ben ik dat?
0: Ja, dat ben ik.
5: Oh, dat is hartstikke mooi. Leni Been, Opaars.
0: Dag Leni, goedemorgen.
5: Hi. Ik wil bij deze onze mam, Omi en oma, Grietje Geersing, ook Opaars, onze lijve zorgzame optimistische mam, even van harte feliciteerd met het 93ste verjaardag.
0: 93?
5: 93.
0: Doe maar één.
5: Ja. Goh. Ja, het is een mooie leeftijd. Ja, en, ik ben al lang niet flauw van het leven. Ik vind het nog allemaal veel te mooi hier. Dus ik hoop dat ze ook nog heel lang in ons midden zal wezen.
0: Ja, en is er nog meer die goed te passen in de zin van dat ze nog wat mobiel is en zo?
5: Nou, ze loopt wel achter een rollator. Dat is dan wel weer steun en toeverlaat. Ja. Maar doordat ze eigenlijk alles met.
0: Ja.
5: Maar verder, ze geniet nog van heel veel dingen. Ze is vrolijk, ze is optimistisch, ze is heel ondenkend om de andere mensen even bellen of even kieken, even langslopen.
0: Ja.
5: Dus dat vind ik heel knap.
0: Ja, en woont ze ook nog zelfstandig?
5: Ze woont zelfstandig.
0: Ja, moet je nou. Ja.
5: En ze kan er van heel veel van genieten als wij met elkaar als kinderen op de zondagmiddag bij je komen en even een kopje koffie en even een bolly drinken en even gezellig kletsen.
0: Ja.
5: Nou, daar geniet ze van.
0: Ja, dat snap ik. Ja, en dat zal helemaal mooi komen met de verjaardag natuurlijk. Dat wordt groot feest, hè?
5: Ja, zeker.

0: de buurt is, die kwam daar wel in langs. Ah, en, ja, nee. Ja. We mogen er gewoon iets leuks van.
1: Nou, ik hoop dat ze het bed kregen, hè?
0: Ja, ik heb tegen gezegd. Oh. Ik zeg, mijn vrouw ook bellen naar Radio Drenthe. Ah. Dus, en ik zeg, tegen 9:30 probeer ik.
1: Ja.
0: Dus ik hoop dat ze het lust
1: gehoord hebben. Dat gaan jullie altijd liggen hebben in ieder geval.
0: Nee,
1: en artiesten hebben ook niet, dus dat komt ook wel erg goed.
0: Ja.
1: Goed, Leni, dankjewel. Maak er een mooie dag van.
0: Ja, jullie ook een mooie dag.
1: Okay, hoi.
0: Bedankt. Doei.
2: Nou, dat was een vrolijke Leni.
1: Toch?
2: Ja.
1: Hartstikke mooi.
2: En hoop dat de volgende beller ook zo vrolijk is. Goedemorgen, met wie?
3: En ik dat?
2: Ja.
3: Oh, met Jenny.
2: Mooi, Jenny. Ja, we hebben een nieuw systeem hier. Een nieuw telefoonsysteem. Maar we kunnen niet zien wie er belt.
3: Oh. Ja, ik kreeg toch niet het nummer dat je de nieuwe nummer van je hebt, nummer 5 en niks.
2: Nee, dat is allemaal in wennen en allemaal in kijken of het allemaal lukt. Maar we kunnen nou je naam wel opslaan, dus nou zit er wel Jenny Santing in. Maar ik weet niet of wij van tevoren kunnen zeggen, de bellers van je bent de volgende.
3: Nee, nou ja.
2: Het is allemaal in wennen.
3: We zijn erop voorbereid.
2: Ja, precies. Maar ja. Vertel, wat bel je voor Jenny?
3: Al mijn jongste achterkleinzoon die, Esra.
2: Ja.
3: Van Arenbeek uit Darp.
2: Ja.
3: Dus die wordt morgen 6.
2: Ah.
3: Ja, hartstikke leuk.
2: Ja.
3: En een kleindochter, Celinda Zanting, die is spijkenisse, die wordt donderdag 24.
2: Ach, ook een mooie leeftijd.
3: Die wil ik even van harte feliciteren.
2: Nou, dat heb je bij deze dan.
3: Jij een mooie dag had.
2: Ja, maar we gaan het nog vieren. Maar we hebben wel al met ons eigen gezin een mooie dag gehad zondag.
3: Goed zo.
2: Ja, het was maandag, maar ja, toen moest ik gewoon werken.
3: Ja, dat is altijd zo.
2: Ja.
1: En wie viert je verjaardag nou op maandag?
2: Ja, nou ja. Er hangen wel slingers in mijn lokaal. En er hangen ook mooie veertigjes in mijn lokaal. En ik heb een spandoek gekregen, dus het is wel goed vieren, hoor.
3: Ja, maar. Mooi zo. Nou, fijn weekend allemaal.
2: Ja, dankjewel. Jij ook.
3: Volgende
2: keer. Goed zo. Doeg, Jenny.
1: 0592-33-1188. Zolang de voorraad strekt. Wie is de volgende beller? Goedemorgen.
4: Goeiemorgen.
1: Zo.
4: Ja.
1: Doe maar even.
2: Over vrolijke bellers gesproken.
1: Ja,
4: ja. Ja, tuurlijk. Ja, ik weet het nooit waar ik er toe kom, hè.
1: Nee.
4: Nee.
1: Met wie, maar even voor de andere lustra's, met wie hebben wij het genoegen?
4: Janti.
1: Ja, Janti.
4: Janti.
1: Ja, nou, dat weet niet iedereen, hè?
4: Ja, nou ja, Janti werd vandaar.
1: Zo is dat. Janti, zeg het eens.
4: De film, jullie is Cor Slachterjarig.
1: Wie?
4: Cor Slachter.
1: Cor Slachter is jarig.
4: Ja, en die wordt 90.
1: Zo, 90 maar liefst.
4: Ja, ja.
1: Ook als zo'n respectabele leeftijd.
4: Ja.
1: En wat is Cor van je? Is dat familie van je?
4: Nee, daar kom ik nog wel eens. Daar ging weer de Zuidwoelen en ik kwam ze wel eens. En daar kom ik nog elke keer. Op de fiets op een vergok in de Malvinnen toen.
1: Ja, je gaat nog eens in mijn Zuidwoelen, zeg maar daar.
4: Ja, Zuidwoelen, ja.
1: Ja, ja, zeker. Dus... Mooi spelletje is dat.
4: Ja, ik dat doe ik al jaren.
1: Ja.
4: Ja.
1: Daar ben je toch wel een beetje goed in, denk ik, zo zag je aan, Jantie.
4: Ja, maar ja, ik heb wel met de arm of zo, dus ja, dat mag ik allemaal doen.
1: Ja, ja. Maar je hebt gelukkig nog een arm.
4: Ja, ja, maar links wil dat niet.
1: Ja, dan moet je hem trainen, dan moet je hem oefenen.
4: Oh nee, dat doe ik niet.
1: Oh.
4: Dat ga ik niet doen, dat ga ik niet doen.
1: Oh nee, nou, dat hoeft niet per se.
4: Nee,
1: dat is
4: mijn
1: idee.
4: Ik heb er nog één, hè.
1: Wat? Heb je drie arms? Of
4: Fjorda. Ik heb geen drie
1: arms. Nou, we hadden het over arms. Nou goed, ja, oké. Okay. Wie is er nog meerjarig daar?
4: Gree Spraakman.
1: Gree. Ook geen familie?
4: Nee.
1: Ook een Zuidwoeler?
4: Nee.
1: Ook niet.
4: We gingen al de fiets weer daar. Dat doen we niet meer.
1: Oh nee. Het houdt een keer op, hè?
4: Ja, nou.
1: Ja. Maar goed.
4: Dus,
1: En dat waren ze?
4: Dat waren, ja.
1: Nou.
4: Allemaal gevisiteerd van mij, dan weten ze het wel.
1: Nou. En dan wens ik een mooi weekend en bel eens weer, hè?
4: Ja, doe ik wel. Volgende augustus doe ik het weer.
1: Ja, helemaal goed.
4: Goed, hè?
1: Jo, beste.
4: Mooi.
1: Mooi.
2: En dan hebben we nog een beller. Goedemorgen, met wie?
5: Met Hilly.
2: Mooi, Hilly. Ook een vaste beller van dit programma Hilly Histeruit Run.
5: Ja, precies.
2: Zeg het eens.
5: Nou, zeg het eens. De 10e. Dan is jarig Lammy Kelly. Die woont in Runen, is een vriendin van ons. Gerda Geul in Hovelde is een nichtje. En Willem Strieker is een goede vriend.

0: die woont ook in Runen, met allemaal de 10-jarigen.
1: Oh, nou.
0: Nou, drieën. En dan, je hebt nog wel even tijd, hè?
1: Jawel, hè?
0: Nou, goed. En dan de 12e is Annemarie Schuil. Die woont in De Wiek. Annemarie is, die ken ik al heel lang vanaf dat ze aan de school gaat. Maar dan wil ik toch wel even zeggen dat Annemarie ook 60 jaar wordt.
1: Ah, mooi, ja.
0: Mooi, hè?
1: Ook de 10e?
0: Nee, de 12e.
1: Oh, de 12e, zie jij, sorry.
0: Ja, dat heb ik al gezegd.
1: Ja,
0: nou, en dan komen we bij de 13e. Dan is onze zwager Koop Hester van Runewold. En dat is onze jongste zwager. En die wordt, is de broer van mijn man. Maar niet gewikkeld, hè?
1: Ja.
0: Ja, maar Koop wordt 75.
1: Oké.
0: Okay. Nou, dat mag toch ook wel eens echt van.
1: Zeker.
0: En dan Ankie Lubbingen, nou, goede vriendin, die is dan ook jarig. En dan de 14e, dan is onze kleinzoon Luc Slachter, die woont op dit moment in Dwingelo. Nou, en Luc die krijgt ook een hele mooie leeftijd van 25 jaar. En dan hebben we nog zwager Albert Hester, de 14e, nou, die woont in De Wiek. Weet niet zo goed als die jarig is. Geloof van 79. En dan hebben we nou onze dochter Aletta, de 15e. Die woont in Runen. Ook gefeliciteerd. Dan ben ik al mooi klaar.
1: Nou, dan heb jij dus deze week weer mooi gevuld, Hilly.
0: Die ben ik mooi klaar met, hè?
1: Ja, nou, het is toch gezellig?
0: Ja, is ook zo.
1: Zo is dat.
0: Als je niks hebt, is niks, hè?
1: Nee, dat is zeker waar.
0: Nou, zo is maar net. Nou, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer, Hilly.
0: Doei.
2: Ik denk dat duurt nog alleen. Ik denk misschien moet ik hem koffie halen, maar dat was ook weer overdreven.
1: Nee, Henny zeg je Hilly dat per week, hè?
2: Ja. Nee, dat is ook een optie.
1: Ja, niet de hele maand, maar gewoon de week.
2: We hebben nog een beller. Wie is dat? Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Henny Lutjes.
2: Henny? Verstaan ik
3: niet? Henny Lutjes.
2: Dag Henny, goedemorgen.
3: Hi. Ik ben hetzelfde Henny Lutjes die nog wel eens een keer door Irene groet wordt bij jullie.
1: Ja, want zij heeft al een appie stuurt.
3: Ja, vast en zeker.
1: Ja, want ze stuurt al goedemorgen Leonie, mooie uitzending groen van Irene. En voor jullie en Henny Lutjes en Peter Janna, daar ga ik straks heen. Henny voor mantelzorg die hierbij.
3: Ja. Oh, nou, dat is ook leuk. Maar daar bel ik ook over.
1: Ook niet.
3: Ja, jullie hadden het begrip van de uitzending, hadden jullie het over smakken en geluid met eten en zo wat. Nou, daar gaat dit ook over. Wij hebben namelijk volgende week vrijdag voor de mantelzorgen. Een barbecue. Hm. Ik hoor steeds muziek trouwens op de achtergrond. Heel veel lawaai. Kan dat bij jullie liggen?
2: Nee. We hebben dan heel klein zacht muziekje op de achtergrond. Maar dat is wel heel zacht. Dus
3: nee,
2: dat kan...
3: ik lig aan mijn radio.
2: Ja, misschien moet je gewoon in muur doen.
3: Ja.
2: Ja. En straks weer aandoen, hè? Niet vergeten.
3: Ik word straks stafzoek, dat we daar.
2: Dat doet me
1: ook.
3: Ja. Ik ben voorzitter van Contact met Mantelzorg in Noordenveld. En wij organiseren heel veel activiteiten voor mantelzorgers. Dat kost dan ook helemaal niks. En dat volgende trend is de barbecue, de jaarlijkse barbecue. En dat is bij de Scheepstraatschool. Ik rook helemaal in de war van die muziek van jullie.
2: Ja, juist. Ja,
3: Dus volgende week vrijdag, we gaan even weer op naaien. Volgende week vrijdag hebben wij dus een barbecue voor mantelzorgers in Noordenveld. Dat is bij de school, bij de Scheepstraatschool. De mantelzorgers weten wel waar het is. Lekker in de tuin, tot mooi weer heb ik begrepen. Dat is van 5 tot 7. En je moet je wel even opgeven. En dat is bij Stichting Welzijn. Dat is 050-317-6500. Of via de mail. En dat is service@stwin.nl.
2: Ja. Ik denk niet dat dat zo snel te beklijft, Henny. Misschien dat we alleen dit nummer nog even noemen gehad. Voor mij die rad in mijn pen pakt. 050-317-6500.
3: Ja, dan moet je hem opgeven. Het liefst uiterlijk maandag, want wij moeten dinsdag doorgeven om hoeveel mensen naar het gaat.
2: Oh ja, ja. Nou,
3: helemaal
2: duidelijk.
3: Dat
2: was het.
3: Okay.
2: Ja, en nog last van muziek?
3: Nee, helemaal niet meer.
2: Oh.
3: Nee. Jullie wel moeten zetten of zo.
2: Ja, wij weten niet zo goed wat we proberen in de dag te halen waar dat vandaan komt. Wij voelden ons nog niet echt schuldig. Dus je hebt geen muziek in je eigen telefoon zitten. En dat kan tegenwoordig ook.
3: Ja, nee. Ik bel gewoon, weet ook er ook niet met.
2: Oh, nee.
3: Nee, oké. Dat was het hoor, en bedankt.
2: Nou, akkoord. Fijn weekend.
3: Oké, okay. Jo.
4: Oh ja, heerlijk. De zomer kan beginnen.
5: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
4: maak je deze week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
5: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
4: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
5: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
4: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
5: Altijd in de buurt.

0: Time Bandits, I'm specialized in you.
1: Zullen we nou van zin school ook om? Of gewoon hoor, waar kwam we van?
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Of we dan nog wel eens komen?
1: Ja.
0: Vast,
1: ja.
2: Hallo, hallo, test 1, 2, luisteraars en amateurs
1: ja,
2: van
1: Apple
0: Tips. Ja,
2: het is weer tijd voor de piratenknijter van de week.
1: Oh, dus.
0: Ja.
1: Oh, is ook zo, piratenknijter.
0: Oh, zo van de band afdrukt.
1: Ik geef graag het woord aan je.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Gewoon waarom toch, Albert?
1: Dat weet ik niet, doe maar.
0: Hey, nou ja, de piratenknijter, een vast onderdeel in ons programma. Martin en ik, die ben altijd aan het overleggen welke het moet worden. En Martin dacht dat wij van de week al contact aan hadden via de app, maar dat is alweer een week geleden. Dus we hadden voor deze week nog geen piratenknijter.
1: Had nog zeg.
0: En we lopen eruit, want ik ging hem kijken of er nog post aan en jij ging hem koffie aan. En er klonk één noot en ik zei, ja, die doen we.
1: Zo.
0: Ja, de Rhapsodies. En die zingen over die kleine merel.

0: dit was muzikaal wel verantwoord. Goede boel, kijk eens aan.
1: Ja, zo kan het ook aan.
0: Ja, kijk eens, hoort dat. Ja. Mooie productie ook inderdaad van hoe heet die jongen weer? Bert Louise en Sven Jansen. Bert Louise woont in Engeland, toch tegenwoordig?
1: Ja.
0: Ja, dat meen ik. Ja, die kwam oorspronkelijk van Hogeveen. Maar die woont tegenwoordig in Engeland. Dat weet ik ook niet, maar in ieder geval muziek maken. Ongeveer.
1: De vrouw, hè?
0: Oh ja, de liefde. Ja, ja. Dat wil nog wel eens zo wezen.
1: Ja.
0: Hoe dan ook. Wat zullen we doen? Muziek erin?
2: Ja, we hebben Cardi.
0: Ja, Cardi. Ja, die hebben we Flinderik niet.
2: Nee, we maken ons al zorgen.
0: Ja.
2: Maar Jantina die stuurt ons eigenlijk elke week een Cardi. En soms is het zo dat de Cardi niet bij ons aankomt, omdat het dan nog niet bij de post
0: gesorteerd
2: is. En dat het dan nog niet in ons postvakje ligt.
0: Dan krijg je er twee, hè, een week.
2: Dan krijg je de week daarna twee. Maar deze week hebben we gewoon één Cardi.
0: Ja.
2: En dus de beste Harm.
0: Ja. Ja, dat is logisch.
2: Ja, Leonie en Martin.
0: Ja.
2: Graag een leuk plaatje draaien voor iedereen. Familie en vrienden. Graag de nieuwste hit van Jannes.
0: Oh.
2: Groeten van Jantina van Visio het Landkaartje.
0: Ah, ja.
2: En dan stuurt ze een mooi glittercardi.
0: Maar dan maak ik mee wat meer zorgen. Maar dan heeft ze dus flin week dus inderdaad geen cardi stuurt.
2: Nou ja, misschien
0: zouden we van de week twee moeten hebben.
2: Ja, nou ja, het kan ook weer dat het een keer niet lukt is, hè?
0: Ja, nou ja. Ja, nou ja, ja.
2: Ik ben ook teleurgesteld.
0: Ja, nou ja, alles wel meer. Ik denk, goh, hoe kan dat nou? Maar ze stuurt altijd een Cardi.
2: Ach, deze keer niet. Maar van de week aan, wel vorige week niet. Nou, we hebben wel weer een Cardi. Gelukkig. En dan kunnen we rustig luisteren naar de Dolly Dots.

De Dolly Dots die zong Tell It All About Boys. En wij zijn al bijna aan het einde komt van het eerste uur Hemeltiet. In het volgende uur gaan wij nog een aflevering luisteren van Dorpshuis Ons Genoegen. Oh ja. En we gaan kijken wat door allemaal weer aan de hand is. Je kunt een dikke prijs winnen, een RTV Drenthe zomerpakket. En we hebben een vraagstuk waarbij we van jullie Hemeltips vragen. Goed, dat allemaal in tweede uur Hemeltiet. We gaan dit eerste uur eruit met Late at Night van Maywood.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
3: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe. Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
4: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
7: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
8: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
11: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft ingegrepen bij grote demonstraties tegen de AfD. De radicaal-rechtse partij houdt het partijcongres in de stad Erfurt. Duizenden mensen komen daar demonstreren tegen fascisme en vreemdelingenhaat. De betogers proberen de stad onbereikbaar te maken voor aanhangers van de partij en het openbaar vervoer te ontregelen. Omdat ze met veel zijn, is het de politie nog niet gelukt alle wegen weer vrij te maken. Vanochtend vroeg werd het lokale partijkantoor van de AfD al aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Bij een brand op een boot in Amsterdam is iemand om het leven gekomen. De brand brak rond 5 uur uit op een bootje in de wijk De Baasjes. Op foto's is te zien dat de boot voor een groot deel verwoest is. Volgens stadszender AT5 is de omgeving afgezet voor politieonderzoek. Een deel van de stoffelijke resten van het Heulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook een onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. Inmiddels is de schedel weer gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking toe, is vanmiddag ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
14: Zo,
1: ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
14: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
15: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hummel, Badkamers en Tegels in Assen.
16: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
17: Ik koos wat mij raakte.
16: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
18: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
19: Vers aan tafel. Vers aan tafel.
20: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
19: Vers aan tafel.
21: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
20: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
19: Vers
20: aan tafel!
21: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
22: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
12: Radio Drenthe.
23: Hemeltiet.

0: Paul Carrick met Don't Shed a Tear. En hij opende het tweede uur Hemeltiet. Het tweede uur waarin je een dikke prijs kunt winnen. Een zomerprijs met allerlei mooie zomerhebben dingetjes erin. En we gaan om Hemeltips vragen. Ja, en wat dat precies is, ja, dan moet je vooral verbliem lusten. Maar eerst is het iets voor wat anders, hè, Albert?
1: Ja, we gaan weer naar ons dorpshuis, hè, toch?
0: Zeker.
1: Ja. Altijd wat te beleven bij Dorpshuis Ons Genoegen.

0: Er is eigenlijk altijd wel werk voor vrijwilligers in en rond het dorpshuis ons genoegen. Maandag is altijd de poetsdag. En op woensdag is de buitenploeg altijd bezig rondom het dorpshuis. Het snoeien, de hegen knippen, schoffelen, vegen, kleine reparaties of wat er ook maar voor klusjes ben. En om 10 uur is het stevast koffiedrinken aan de stamtafel. En dan passeren allerlei onderwerpen de revue.
1: Zwart, oud, hè?
2: Ja, met een beetje suiker. Ja,
3: ik alleen met melk, Herman, hoor. Ik moet er geen suiker in.
1: Nou ja.
4: Luister eens, wel is er eigenlijk in dat hoes van Kuipers in de steeg komen te wonen?
3: Ja?
5: Ja, dat ben de mimissen uit Rotterdam, heb ik gehoord. Oh. Hij waakt bij de naam. En zij hebben een of de ander schoonheidssalon, geloof ik, aan huis. Oh, ja, geloof ik. Heb ik gehoord, hoor.
2: Oh, dan ben ik nog zeker nog niet aan West.
5: Ach, ga ja. Doe huis de hele mondheid naar touw, toch? Maar aan die kan er ook weinig meer aan verbeterd worden.
3: Oh, ga ja.
4: Maar het bent wel aardige mensen, hoor. Zij was hier verleden week al even. Of ze een folder die ophangen mogen. Reclame voor de salon.
3: Oh ja, nou ja.
1: Ze moet nog wel slim wennen, zei ze. De mensen letten hier veel meer op elkaar dan in zo'n grote stad.
3: Ja, dat is,
4: ja, dat is een mooi woord voor, Herman. Ja. Sociale controle noemen ze dat, Herman. Ja. Ja.
2: Of het is een gewoonterecht te zeggen. Koekeloen.
3: Ja, ja, dat is.
2: Die tegenover woont er ook in, die daar geweldig slag van heeft.
4: Wel bedoel je dan met dat? Alida Stangbarg?
2: Ja, ja,
3: dat denk ik
2: wel. Wel aas.
3: Ja.
2: Die zit vol met de hele dag achter het glas te loeren of er hier nog niet wat bijzonders gebeurt.
3: Ja, en dan voet erop af, hè, als dat wat is. Altijd met de neus ervoor aan.
4: Ach jongens, ik moet niet zo negatief over Alida doen, hoor. Nee, ze is altijd wel erg betrokken bij van alles en nog wat.
2: Ja, ja, ja. Ze is gewoon barre nieuwsgierig.
3: Ja, ja,
5: maar moesten ze me opletten wat er gebeurt als die stokmans van een gemeente hier binnenloopt? Dan is het maar even of dan heeft vrouw Stangbarge hier ook alweer staan.
3: Oei, oei, ja, zeker, ja.
4: Ach, dat valt wel met. Oh. Het heeft wel veel slimmer geweest dan de laatste tijd, hoor.
3: Oh, joh, hier was ze even nog uit over de duvel heeft, dan schraap hij hem op de steert. Goed, dat zou je stokmans net hebben.
1: Hé, harde gat. Wat zullen non weer hem tussen werden?
3: Ja.
2: Zo is een wetenschap hier afsluiten, jongens.
3: Wetenschap, zeg je, wat? Wat zei je, jongen?
2: Nou, ik wed met je dat Alida binnen 5 minuten na Stakmans hier ook in Darpshoes is.
3: Oh, oh ja, ja, oh, die had nog. Nou, ja, dat is mooi. En wat wed wij dan hem?
2: Nou, een dreuge worst.
4: Oh, ja, dat is goed. Dus als zie er niet is na 5 minuten, krijgen wij van je dreuge worst.
3: Ja, ja.
4: En is zie er dan wel?
2: Dan is de dreuge worst voor mij. Wel dat met mij met.
3: Oh ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. No. Maar wacht eens even. Ja. Dan heb ik nog wel een ander plan. Wacht maar eens even.
5: Ik doe ook met jou, Matt. Dan kunnen we die worst duilen. Weet
3: ja.
4: Ja, maar ik zeg je dat die worst niet wint. Zo nieuwsgierig is zij nou ook weer niet.
1: Nee, ik sluit mij bij D aan, Mina. Hoor. Volgens mij valt het wel wat met.
3: Oh,
2: dat is dus 3-2. Ik ben beneden.
6: Ja, goedemorgen allemaal.
3: Ja.
1: Stokmans.
2: En de tijd giet nou in.
6: Wordt het over.
2: Wat ga je nou doen dan, Cassie?
3: Oh, ik trek de gardien naar de voorkant in. En dan giet nog gauw. Let mij eens op. Ik trek de gardien.
6: Nou, ik praat in raadsels voor mij.
2: Oh, ik begrijp dat. Dan moet je zeggen dat er een overleden is of zo.
3: Ja, ja, ja, juist daar, jongen. Dat giet nog even gauw.
1: Koffie, Stokmans.
6: Ja, doe maar. Beetje melk.
4: Hoe is het met je moe, Appie? Leg ze nog aan in het ziekenhuis?
6: Ach, nee, man. Gelukkig niet meer. Gisteren is ze weer komen.
4: Nou, en liet alles goed?
6: Ja, hoor. Ze is de galblaas kwijt.
3: Oh, zo,
6: maar daar stelt hij morgen ook niks meer voor, hè?
3: Nee, nee.
6: Mama heeft 4 kleine gatjes in het boek. Het zit zo mooi dicht alweer, maar ik zeg tegen mama, ik zeg mus. Mag wel even kalm aan doen, mama, hoor. En niet tilden, want dat kan echt nog niet, hoor. Oh, oh. Nou, want zien we vanmorgen alweer.
5: Ja, goeiemorgen. Ik denk, ik moet hier maar eens in, hè, want oh, oh, oh, wat is hier toch weer verschrikkelijks los?
2: Oh, verder niks, hè, vrouw Stangbarg. Maar Mina en haar man hebben een dreuge worst verloren.
5: Wat, hè? Hoezo een dreuge worst verloren? Hij daarom de gedien dichttrekken?
4: Nee, het is net aan ze. Omdat Kas de gedien dichttrekken heeft, hebben wij een dreuge worst verloren.
3: Ja, sociale controle worst. Lekker hoor.
7: altijd.

0: Eli en Vessel?
1: Jazeker.
0: Jawel. Mooi,
1: met clipje erbij.
0: Videoclipje er ook bij, ja, precies. Ja. Moet je wel de televisie aan hebben natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: En kom de weken, dan moet je eigenlijk ook de televisie aanzetten.
0: Zul ik wel doen.
1: Want kom de weken, dan ben jij aan de beurt.
0: Ja.
1: Want dan gaat de trekkertocht beginnen.
0: Ja.
1: Dus niet de trektocht, nee, maar de trekkertocht.
0: Ja, dat is toch wel een wezenlijk verschil. Want er zijn heel veel mensen die reageert al op die berichten die op allerlei social media staat.
1: Ja.
0: Zo, de trektocht komt er weer aan. Nou, dat is niet helemaal waar. Het is een beetje gedeeld. Want we hebben de trekkertocht bedacht. Ja. Nou, eindelijk even Robert Oosting dat dan. Want die kwam er mee. Hij zei, waarom gewoon niet met de trekker de positie op Tjak? Is dat niet wat?
1: Ja.
0: Met de zomerdag is dat best wel mooi. Dus ja goed, dat is allemaal leuk en aardig. Maar dan moet je dat, je kunt het wel bedenken. Maar dan moet het nog uitvoerd worden.
1: Ja, zeker.
0: Moet je eens een trekker hebben. Maar die bent er zat in Drenthe, dat scheelt een stuk. Maar ja, ook ben je een trekker wezen die veilig is. En toch ben je een open trekker. Hè, ben je karakter heeft. En, die hebben fun.
1: Gerrit Hing
0: heeft zijn
1: trekker beschikbaar
0: gesteld. Voor jullie, toch? Die heeft een van die trekkers. Want die heeft er nog meer.
1: Ja.
0: Die van die ja, goed, het moest nog wel even. Ja, want Gerrit is zuinig op die trekkers. En terecht.
1: Ja.
0: Maar goed, een hele mooie Olle Kormik. Ja, international is het geloof ik allemaal. Een Olle Kormik, zoals wij ze dan nog kennen. Die al vleugend tien. En we hebben een corrie geregeld. Dat heeft hij dan ook gedaan. Zo'n mooie Miedema-corrigie erin achter.
1: Een wat voor ding?
0: Een corrigie.
1: Corrigie?
0: Een corrigie.
1: Een corrigie. Wat is een corrigie?
0: Een corrigie, dat is een wagen. Een veerwielige wagen.
1: Een soort karrigie.
0: Een korre.
1: Ja, het is een korre, maar het is een soort karre?
0: Ja. Als hij dat een karre
1: vindt. Aanhangen die.
0: Als hij dat een karre vindt, dan is het een karre. Dat een korre.
1: Een aanhanger die.
0: Ja, een aanhanger. Bouw dan met moed, dat werden we nog niet zo goed. Het overlok wat is laat.
1: De cameraman moet erin.
0: Nou, dat mag dan weer niet. Want die mag op een korre maar geen mensen vervoeren, officieel. Nee, we moeten ons wel een klein beetje aan de regels houden.
1: Ja.
0: De cameraman is er wat bij. Die giet met, in dit geval Mark, althans in mijn week, volgende week.
1: Mm-hmm.
0: En die redt er met de auto achteraan. En die, door wat te blijven is, dan start hij gauw uw auto. En dan maken we er het mooiste van, tenminste, dat is het idee.
1: Ja.
0: En we beginnen natuurlijk in Sleen. Want Gerrit woont in Sleen en dan halen we daar maandag daar halen we de trekker op.
1: En hoe laat maandagmorgen ben je in Sleen?
0: We beginnen om 10 uur.
1: Om 10 uur? Dan is de aftrap van de trekker.
0: Aftrap is om 10 uur, aankom maandagmorgen. En vroeger, in oude tijd, toen we naar de trektocht, toen waren mensen gewoon om soms naar een compilatie te kijken van hetgeen dat zich overdag afspeelde.
1: Ja.
0: Dat is dit keer niet.
1: Oké.
0: Dat is wel jammer.
1: Ja.
0: Maar goed, dat heeft met personele bezetting te maken, et cetera. In ieder geval, het is vakantietijd. Dus zet overdag vooral de televisie aan.
1: Ja, juist.
0: Ja.
1: En dan ben er gewoon sfeerbeelden van onderweg.
0: Het is, we laten ons aankomen. Daar komt een klein beetje op neer. Het enige wat we weten is de route. Ja, en dat is voor de mensen ook wel handig te weten. Van waar kon je dan langs?
1: Ja.
0: Nou, de eerste dag kan ik je wel alvast verklappen. Dat weten wij al. We komen uiteindelijk van maandag van Sleen in Dolden uit. En we gaan dan via Erm, Veenoord naar Amsterdam, Dollerveen op Dolden, man.
1: Ja, juist.
0: Dat is het eindpunt. En we kunnen best een klein beetje van die route afwijken. Als je denkt van, ja, maar je moet even bij ons langskomen. Want weet wat bijzonders. Nou, dat kan best wel. Maar niet zo'n heel einde van de route. Want het is met elkaar wel een 30 kilometer.
1: Ja, en die trekker loopt natuurlijk niet zo heel hard.
0: Nee, die loopt niet hard. Punt 1. En punt 2. Wij moeten natuurlijk ook de gelegenheid hebben om hier en daar even wat te kijken. En wat stil te staan, en et cetera. Dus we kunnen wel een beetje van de route afwijken. Weer niet zo'n heel einde. Maar ach, ik kan me voorstellen dat we onderweg nog wel wat tegenkomen. En hol ons vooral aan.
1: En hoe laat verwacht je dan uiteindelijk in Dalen aan te komen?
0: Rond een uur of 3.
1: Ja, precies. Zeg maar, dus van 10 tot 3 heb je de tijd om je te verplaatsen en allerlei mooie dingen.
0: Ja, en
1: langs
0: de afstand
1: de kant
0: is dagelijks zo'n 30 kilometer ongeveer, alle dagen. En uiteindelijk, ik weet niet of ik even zo snel in vinden kan waar de rest van de route dan nog langs ging. Want uiteindelijk komen wij in Rune uit aan het einde van de week.
1: Oké.
0: Okay. Dus we gaan dinsdag van Dolden naar Nieuwlanden. Van Nieuwlanden gaan woensdag naar Zuidwolde. Van Zuidwolde gaan wij donderdag naar Nijenveen. En dan vrijdag gaan wij van Nijenveen naar Rune. En Robert, die staat dan een week later in Rune. En
1: ook wordt weer op maandag om 10 uur.
0: Weet ik niet, maar die giet in ieder geval dan wat zeg, naar de noordelijke kant van. En verzoek gewoon heel Drenthe met die deur. Dat is het idee.
1: Dus jij hebt een week, daarna heeft Robert een week.
0: Ja.
1: En Harm die sluit de trekkertas af, want die heeft dan ook nog weer een week.
0: Kijk, dat is handig, want die eindigt ook weer in Sleen.
1: Oh, kijk, en dan stuurt de trekker weer
0: bij
1: Gerrit. En dan is Harm weer thuis.
0: Ja, dat is Harm weer thuis.
1: Dus overnodig, mensen.
0: Is dat slim bekeken of is dat slim bekeken?
1: Mooi.
0: Ja.
1: En als mensen er nou meer over willen weten, ik heb al in keek, als je op de website van ons kijkt, tvdrenthe.nl, dan staat er meteen een kopie De Trekkertocht door Drenthe.
0: Ja.
1: Nou, en als je door dan op klikt, dan krijg je allerlei informatie. De route staat erop van de eerste week en van de tweede week en de derde week nog niet, zie ik. Oh, wacht. Als je verder klikt op de pijltjes wel. Juist. Oh, er staat precies op welke datum hij op welke plek is. Maar vooral ook de televisie dus overdag aandoen. Niet alleen de radio, maar ook de televisie. Ja, want dan heb je de mooie beelden er ook nog bij. Ja. En niet wachten op Sam's op een compilatie, want die komt er niet. Gewoon overdag live kijken.
0: Ja, misschien een klein stukje. Nee, dat zullen we kunnen.
1: Wel, maar niet een samenvatting zoals
0: dit. Nee. Dat zal er niet in zitten, helaas. Nee. En dat was op zich wel jammer. Maar toen maar, we weten natuurlijk ook nog niet wat tegenkomt. Maar dat wisten we met de trektocht toen tenslotte ook niet.
1: Die is ook uitgeruid. Die is iets groters dan waar ze met begonnen.
0: Dat was ook een kwestie van gewoon de landkaart erbij pakken en van A naar B lopen de hele dag. En dan kijken wat tegenkomt.
1: Ja, nou, maar hartstikke mooi dus.
0: Het is een op tjak, zeg maar, en strun en trektocht ineens. Zo moet een beetje zien.
1: En dat heet de trekkertocht. En dat begint maandag hier bij RTV Drenthe. En om 10 uur moet je dus zeker de televisie aanzetten. Want het is echt de muiden weer.
0: Ja.
1: Mooi.
2: Ja?
1: Ja. Muziek.
2: Je wil niet weten hoeveel mensen mij van de week al en in de afgelopen weken hebben gevraagd van, ben jij er ook weer bij? Ik zei nee.
0: Nee.
2: Het is ook geen trektocht, maar een trekkertocht.
0: Ja, precies, een trekkertocht. U hoeft niet te lopen. Dat scheelt wel.
2: Ja, hè?
0: Ja, toch? Ja, maar toen hadden we ook nog midden met de weermaten. Maar jij zat toen eens in de auto.
2: Ja,
0: als audioman.
2: Ik heb niet veel kilometers lopen.
0: Nee, en je moet ze nou naar de Masi naar boven zetten. Maar ik ga die zware zender op de rug heen. Die weg kilometer.
1: Mensen langs de kant met dreuge worsten, die liepen er toen nog af. Maar tegenwoordig zit je dan op de trekker en naar dan dreuge worsten kriegen.
0: Dat neemt niet weg dat het niet verbeurd is om toch met dreuge worsten aan de weg te
2: gaan. Maar je loopt nog steeds scheef vanwege die zware zender.
0: Ja, absoluut. Ja. Kun je zien? Ik ben er nog gewoon van.
1: Dus dit is een oproep aan alle mensen in Drenthe, waar de trekkertocht langskomt. Altijd lust graag dreuge worst.
0: Absoluut.
1: Goed.

0: Ze neemt afscheid, de Everly Brothers, met Bye Bye Love.
1: In het NTV Drenthe zomerpakket.
0: Ja.
2: Oh ja, en wat zit erin?
0: We gaan een spelletje doen.
2: Ja, dat is altijd mooi, hè?
0: Ja, je hoort wel van spelletjes. Nou, als het niet te lang duurt over het algemeen.
2: Wat is je favoriete spel?
0: Monopoly valt dus af.
2: Ja, dit vind ik wel mooi, maar dit duurt inderdaad
0: wel
2: lang.
0: Ja, dat duurt lang.
2: Ja,
0: even kut, even spelletje. Oh, gewoon, ik heb eigenlijk geen favoriet spel.
2: Een dubbelspelletje of zo.
0: Ja,
2: een
0: soort spelletje. Ja, precies, in de gauwigheid even.
2: Ja, en dat is wel mooi. Ik hoor ook wel van spelletjes. Maar dit is een radiospelletje, dat is toch even wat anders. En hier kun je ook echt wat met winnen. Ik heb een Monopoly, daar kunnen we een paar straten winnen, maar doe maar.
0: Wat kan winnen? Laten we daarmee beginnen.
2: Een zomerpakket. En wat zit erin?
0: Ja.
2: Een pet.
0: Ja.
2: Ding de zonne.
0: Ja.
2: Een zonnebril.
0: Ja.
2: Ook ding de zonne. Een luchtbad, maar ik denk een luchtbed.
0: Ja.
2: Een beachbal met pomp en een bidon.
0: Met pomp?
2: Ja.
0: Dat is wel handig.
2: Dat is wel handig. Kun je misschien je luchtbed ook nog weer maar oppompen?
0: Niet blazen.
2: Nee, een beachbal opblazen, dat wordt wel een beetje lastig.
0: Nou, maar.
2: En een bidon, dan kun je hem lekker als zomers drankje in doen.
0: Mm-hmm.
2: Wij speelden ervoor een spelletje met alle zomerhits. Je hoort zo meteen een alle zomerhits. En daarna hoor je er nog een. En je moet raden of het tweede liedje eerder of later uitkomt mis dan de eerste. Een beetje à la hitster, dat spelletje.
0: Oh ja.
2: Ja. Dus, en als je dat wint, dan... nou ja, dan heb je die bed, die zonnebril, het luchtbed, beachbal met pomp en een bidon te pakken. Ja,
0: misschien moet ik maar even zo'n sediment nemen, ook op een karre maandag.
2: Op een karre?
0: Ja. ik denk, ik maak je makkelijk. Wat denk je? Maar je leert gewoon bij.
2: Ja, dat, ja, goed, dat is wel mooi. Zo gedaan. Ja. Maar goed, het RTV Drenthe zomerpakket kun je dus winnen. Hier komt het eerste fragment.
0: Jij wel leert van de vermarking. Hou er ook bij, zegt.
2: Dat mag niks zeggen.
0: Nee.
2: Nee, je mag ook niet zeggen welk jaar.
0: Toen hij bij zegt, hè, waar voor jou over
2: van? Nee, volg mij niet.
0: Nee, het is het dan.
2: Dit is dus nummer 1.
0: Ja.
2: En nou komt nummer 2. We'll tell it all
0: about boys. Ja.
2: Voor
0: mij ben je helemaal oud.
2: Nou, dat vind ik
0: niet. Hè?
2: Dat
0: niet.
2: Dat is niet waar.
0: Nee.
2: Is het tweede plaatje nou eerder of later uitbracht dan het eerste plaatje? Als je dat antwoord weet, kun je ons nou opbellen 0592 33 11 88. En wie weet is het RTV Drenthe zomerpakket dan wel voor jou.

0: Herman van Veen met zijn beroemde Hilversum 3.
1: Win het RTV Drenthe zomerpakket.
2: Ja, wij hebben een spelletje aan het spelen. Ja. En door met kun je een RTV Drenthe zomerpakket winnen, waar onder andere in zit een pet, een zonnebril, een luchtbed, een beachbal met pomp en een bidon.
0: Ja. En die bidon moet ik zelf vader in doen, denk
2: ik. Ik denk niet aan een gevulde bidonkring, want dan wordt het pakketje wat zwaarder en wat duurder.
0: Ja, dat weer.
2: Ja. Dat kun je beter niet doen. Maar ja, wat moet je ervoor doen? We hebben twee fragmenten laten huren en de vraag is: is het tweede liedje nou eerder of later uitbracht dan het eerste liedje? Nou,
0: ja.
2: En er zijn al mensen die ons opbelt, hè? En hebben we al hier aan de lijn, Martin?
3: Nee dan.
2: Ja, met wie hebben we het genoegen?
3: Julia Fieten.
2: Julia?
3: Ja.
2: Hoe oud ben jij, Julia?
3: Ik ben 11.
2: 11. En luister jij vaak naar RTV Drenthe?
3: Ja, bij mijn opa en oma.
2: Nou, wat mooi. En nou dacht jij, zo'n RTV Drenthe zomerpakket, dat liep mij wel wat.
3: Ja.
2: Nou, hartstikke mooi. Maar goed, nou is de vraag dus, was het tweede liedje nou eerder of later uitbracht dan het eerste liedje?
3: Ik denk later.
2: Helaas, Julia. We hadden je de prijs wel gunt, maar dat is niet goed.
3: Oh.
0: Nee, ja. Ze mag geen tweede kans, hè? Denk ik nou. Nee, zo wakt het dan weer niet, hè?
2: Nee, helaas.
0: Nee, dat giet dat, nee. Nee, dan, ja. Maar goed, hij heeft ook geen schuld. Hij heeft de liedjes ook niet met maken.
2: Nee, dat is ook zo. Dat geeft niks, Julia. We vinden het hartstikke mooi dat je ons helemaal opbelde, hem.
3: Ja.
2: Goed zo. En een fijne vakantie.
3: En jullie ook.
2: Dankjewel. Nou ja, dan hebben we nog een beller.
4: Goedemorgen, Lianca.
2: Mooi, Lianca.
4: Ik dacht eerder.
0: Goh.
2: Ja. Nee, dat is ook niet goed. Nee, grapje, dat is wel goed. Ja,
4: nou, want...

0: Het eerste fragment was Maywood, Late at Night, die is in 1980 uitkomen. En het tweede fragment, The Dolly Dots, Tell It All About Boys, is in 1979 uitkomen. Dus dan is het inderdaad eerder.
1: Super.
0: Ja.
2: Nou, het is hartstikke meer gelijk, want het is hartstikke meer hetzelfde.
1: Ik zeg nipt, hè?
2: Elf ja, nipt. Heel nipt, ja, precies.
1: Ja.
0: Ja.
2: Maar goed. Nou, de zomerpakket. Ga je nog aan vakantie?
1: We hebben het al gehad, maar ja, dan kunnen we het wel weer meenemen naar september.
2: Oh ja, hoor, dan ga je nog weer weg?
1: Dan gewoon nog weer weg.
2: Ja, waar ga je nou?
1: Dan gewoon vliegen.
2: Oh.
1: Dus dan moeten we wel even kijken of het een beetje compact is, want anders kan het niet met.
2: Ja, de lucht overal uitlaten, dan kan het haast ermee. Ik weet niet of het een opvouwbare bidon is, dat denk ik niet.
1: Ik wil net zeggen, als die bidon leeg is, dan kan het.
2: Nou ja, dan moet je zelf maar in bekijken.
1: Helemaal goed.
0: Nou, veel plezier in ieder geval met het pakket. Blijf hem aan de lijn. Dan gaan wij de prijs in Aju toekennen. En dan komen we zo snel mogelijk je kant op, Lianca.
1: Helemaal goed. Dankjewel, Leonie. Een goede uitzending.
0: Dankjewel.
2: Hoi.

0: In de film Mermaids was dit de Shoop Shoop Song, oftewel It's in His Kiss van Cher.
1: En jetzt is het tijd voor die Deutsche Schallplatte der Woche.
2: Oh also, joh, en al dat blijft helemaal op.
0: Nee.
2: Jawel.
0: Nou, in zoverre dat. Ja, dus muziek hoor je heel weinig op radio.
2: Nee, maar bij de Piratenknijter toen dacht je van ik ga wel hem koffie aan. En ja. Toen we deze jingle in staat en toen begon je ineens te stralen.
0: Hier nou, stralen is wat overdreven, maar ik vind het in ieder geval wat een ander niveau lag. Zo staan.
2: Maar jij hem dus nu zag, hè?
0: Nou, in zo, ja. Nou, want ik wist dat er aan kwam. Van, we een Duits plaatje hebben. En ik ben helemaal niet op de hoogte van Duitse muziek. Behalve dan dat ik weet dat mijn vader altijd nogal fan was van Vicky Leandros.
2: Oké, okay, en waar kwam dat u?
0: Geen idee.
2: Vond hij de stem mooi?
0: Ik denk dat het komt dus een keer met Songfestival aan dan.
2: Yeah.
0: Ja, ik weet niet wat we het dan over hebben. Jan Sumter, denk ik. Dus opa spreekt intussen. We houden over 50 jaar geleden of zo ongeveer. En dat was blijkbaar dermate goed bevallen bij hem. Dat was een schier lied. Ik weet niet meer wat lied hij ze met Don heeft.
2: Nee.
0: Maar ze had natuurlijk wel wat meerdere hits had, later ook. En voor mij is het niet zo dat ze nog altijd optreedt.
2: Maar nee,
0: dat moet ik even opzoeken. Dat durf ik niet hard op zeggen, maar dat kan ik nog wel even opzoeken.
2: Ja.
0: Maar Vicky Leandros, dat was hij wel verrukt van. Ik denk, ja, dat is ook wel een schier wichtje toen. En ze heeft ook wel een schiere stem.
2: Nou dus, ja, ach, in is twee.
0: Zo is doen?
2: Ja.
0: Maar ja, het plaatje is wel een beetje roege praat, leuk, hè? Steh auf, du kleines Murmel. Kan niet goed. Nou ja, goed. Martin, ik zou zeggen, Vicky Leandros.

0: Ach, ook dat Drentse Liedjesfestival was al een mooie koren voor mensen om wat hoger op te komen. Zoals voor Annemiek Goelema, wie jij bent. Ja, koren, dat is niet een koren.
1: Nee, dat, even goed... dat is wat anders.
0: Ja, kijk mee, ja. Zo, nee. Ja, het verschil tussen een koren en een korre.
1: Ja, dat snap ik.
0: Ja, ja. Ja. Nee, maar goed, oké. Okay. Een koren kun je niet achter de trekker doen. Ja, wat niet kan, maar dat is wat onhandig. Maar een korre, waar?
1: Ja, dat is waar.
0: Ja, ja. Je hebt appies.
1: Ja, jij ook.
0: Ja.
1: Ja, wij hebben appies.
0: Ja, is ook zo.
1: Vanmorgen om 17 minuten over 7 kwam de eerste al binnen. Toen zaten wij hier nog niet. Goedemorgen, stuurt Klaas Marwieringa ons toen al. En niet lang daarna kwam dit mooie appie met een mooi fotootje erbij van een koe langs de waterkant met een mooie witte wieben en een mooie mulden erbij. Goedemorgen allemaal. Iedereen heel fijne en leuke en gezellige zaterdag toewenst en geniet ervan. Groetjes van het Muzzelkanaal van Roelof en Evelina. En dan goedemorgen Leonie, Martin en Aaldert. Ik wil Peter en Herwin en hun kinderen feliciteren. Herwin heeft een kleindochter en Peter een klein zoon gekregen. En Herwin is 15 juli jarig. Gefeliciteerd met je verjaardag. En dat stuurt Agnes ons. Agnes Nekker uit Anzen. Dan, beste mensen van Hemeltiet, een fijn weekend toewens. Groeten van Erwin. PS, een fijne vakantie toewens. Dikke knuffel voor Harm en Martin. En dat stuurt Erwin Pals ons. Toen hadden we het over de kakende en de koude mensen. De krakende en koude mensen.
0: Ja.
1: Misofonie.
0: Ja.
1: Goedemorgen. Vandaag niet van u de vrachtwagen, maar Leonie nog gefeliciteerd. Aaldert snel weer in Burg kom.
0: Burg? Wat is er in Burg?
1: Ik kom eten.
0: Om?
1: Morgen is er stiefkieken in Westerbork. Groet van Jan Willem.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ja.
0: Oh ja, dat is wel mooi, stiefkieken.
1: Ja, maar ben dat van die living statues?
0: Ja, ja, ja, precies, ja. Dat, ja, ja, ja.
1: Dat is morgen dus.
0: Ja, ja, blijkbaar.
1: Omdat niet geen rekening, want dan geeft de smink eraf.
0: Nee, maar dat is... Ik heb het ooit zelf een keer gedaan.
1: Oh ja?
0: Ja, ik heb het ooit een keer... Dat was toen met de zomer in Drenthe of zo. Dat was ook zo'n zomersprogramma hier op Radio Drenthe. En toenmalig regisseur Bert Rossing.
1: Ja.
0: Die showde ons, die trok ons overal met, hè.
1: Ja.
0: Ik moest naar de Highland Games in Appelscha. En ik moest stiefkieken en ik weet niet meer wat het was. Ik meen in Dalton, maar dat weet ik niet zeker meer.
1: Maar kon je wel zo lang stilstaan?
0: Ja, maar dat is heel makkelijk. Want ik kreeg zo'n pak aan, lange jas.
1: Ja.
0: En die was te stief uit.
1: Oh ja.
0: Was heel, echt, het was hals beton. Het was een muid aan erin te komen, bij wijze van spreken. En na een keer stun, nou, dat stun niet.
1: Ja.
0: Het wapperde ook niet in de wind of zo. Dus dat was helemaal niet zo moeilijk.
1: Nee.
0: Ja, maar niet met ogen knippen, dan was er niks aan de hand.
1: Precies.
0: Dat
1: en als je gewoon munt in het baggie werpt, dan mag je hem zwaaien.
0: Ja,
1: nog
0: ja,
1: in
0: ja. Ik kan meer muiden met bewegen als met stilstaan, bij wijze van
1: spreken. Zo liep ik vorig jaar in M-centrum. Want in M-centrum is dat ook altijd.
0: Ja.
1: Met mijn dochter, die nou straks 4 wordt. En er was ook zo'n standbeeld. En die begon niet eens te bewegen. En ze schrok
0: ja.
1: En ze schreide. Ze was helemaal van
0: pad. Ja,
1: en ze durfde er niet meer langs op het terugweg.
0: Nee, dat kan ook, ja. Dan denk je, je bent standbeeld langs gelopen, maar zo niet schiet dat bewegen.
1: Ja.
0: Ja, dat kun je wel.
1: Dat vond ze gigantisch griezelig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Zit wel wat in.
1: Ja.
0: Nou, uitkijk mensen, die stiefkikkers. Laat die kleine kinderen niet zo schrikken.
1: Nee, ja, precies.
0: Okay. In Burg dus, Marring.
1: Ja. Goedemorgen allemaal. Ik wens jullie een fijne uitzending. We genieten weer, zoals altijd, groeten van Gerrit en Klaasien uit Klaasieneveen. Oh, Leonie, bij deze nog van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.
0: Je bent wel jarig, hè?
1: Nou, niet meer, maar...
0: Nee, maar
1: wel best.
0: Nou, nogal.
1: Nogal, ja.
0: Ja, fittig.
1: Ja.
0: Je wordt ook al dagen niet fittig.
1: Nee, dat is zo.
0: Nou, eerlijk wezen.
1: Nee, maar dat was ook hartstikke mooi. Vind ik nog steeds mooi. Goedemorgen, Leonie. Mooie uitzending. Oh, dit heb ik al voorlezen, want het ging over Henny die belde. Ja. En Irene, die was er helemaal gefeliciteerd. Ja, 40 Aaldert. Goedemorgen, Leonie en Aaldert. Op 30 juni is onze zwager Albert 66 geworden. En op 2 juli onze broer Tiddo 75 jaar geworden. Beide van harte gefeliciteerd van de familie uit Hogeveen, Berghuizen, Meppel en Smilde. Dan, goedemorgen, Leonie, Aaldert en Martin. Gisteren was onze kleindochter Lieke jarig. Vandaag is uw broertje Lars jarig. En maandag is de moeder, onze schoondochter, Marieke jarig. En we hebben het gisteren al vierd. Fijn weekend allemaal en dat stuurt Roelie Talen ons. En dan, goedemorgen, ik wil Gerrit Zeveertim feliciteren met zijn 70ste verjaardag. Met vriendelijke groet en succes met de uitzending van Jan Ottens.
0: Nog meer?
1: Ja, nog meer.
0: Oh.
1: Anita die stuurt nog even dat het luchtbed een model voet is. Een teenslipper in ons zomerpakket.
0: Ah.
1: Nou, dat is wel grappig. Goedemorgen, hierbij willen wij onze kleinzoon Stef Uniken feliciteren, die op 9 juli 15 jaar wordt. Groeten van opa en oma Koel uit Zwarte Meer. En Ali die zegt ze is gestopt. En dat zal wel over Vicky Leanderos gaan.
0: Het is stopt? Wat is stopt? Oh, ze is stopt.
1: Ze is gestopt. Stopt.
0: Ja. Oh, dat kan kloppen. Maar ik heb hier wel wat informatie nog even opgevraagd over Vicky. Ja. Maar ze is geboren, zie ik hier, op 23 augustus 1949. Dat maakte dan toch al iets van...
1: In Griekenland?
0: Iets van 77 of zo. In Griekenland.
1: Ja, dat vond ik al bij haar achternaam passen. Ja.
0: En ze heeft inderdaad met Songfestival, met Après Toi.
1: Oh ja.
0: Après Toi.
1: Ja.
0: Maar dat is dan weer Frans, hè?
1: Ja.
0: Toch?
1: Het is een Griekse. Ja. En ze zingt in Frans en in Duits.
0: Ja, allemaal wat ingewikkeld. Maar hoe dan ook.
1: Goedemorgen aan het hele RTV Drenthe team. Ik wil graag de groeten doen aan mijn lieve moeder Ali Hartman. En ze krijgt een dikke smok van hun zoon Gerrit. En tot vanmiddag, ma. En dan het laatste appie. Kan ik een muziekverzoekje sturen? Kun je een plaatje draaien voor mijn nicht Melody? Die is jarig. Groeten van Julia. En ook een voor mijn oma die donderdag met pensioen is gegaan. Nou, we draaien alleen maar mooie platen, dus dat komt helemaal goed. Dat waren de appjes tot zover. Maar je mag tot 12 uur zeker nog je appjes sturen op hetzelfde nummer. 0592-3311-88.
0: Dit jaar ook. Ja, want het is een maand. Ja, nee, maar het valt gewoon op dat er veel meer mensen appt en belt ook dan in juni.
1: Weet je wel dat de meeste mensen op 25 september jarig ben?
0: Nee.
1: Weet je hoe dat komt?
0: Nee.
1: Dat is 9 maanden na kerst.
0: Ah, hoe romantisch.
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja.
0: Ja. Grappig. Maar goed, het is misschien nog wel een reden dan om straks in het dadenuur nog een extra belronde te doen.
1: Dat zou maar zo kunnen. Nou, hoor.
0: Ja, we moeten ze wel de gelegenheid geven.
1: Dat vind ik ook.
0: Ja.
1: We zijn er al, aan toe om er in u te gaan voor het nijs en de reclame.
0: Ja, nou waar, joh.
1: Ja.
0: Oh.
1: We gaan nog even luisteren naar River of Dreams van Billy Joel of Billy Joel. Ben je team Joel of Joel?
0: Ik denk dat het was altijd Joel, maar er is geen enkele reden om dat Joel van te maken.
1: Het is gewoon Joel.
0: Ja, precies. Nou, dan hallo. Op Joel. En volgens mij zeggen ze zelf ook Joel.
1: Oké. Nou, dan gaan we eruit met de River of Dreams. En dan ben we straks bij jullie terug voor het laatste uur Hamilton.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
2: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
3: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
2: Borgstee, Assen.
4: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanval op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerk en verfbommen. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. De politie doet onderzoek. Omliggende woningen werden ontruimd. De bewoners zijn opgevangen door de gemeente. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat melden, moet het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Het weer. In het midden en zuiden veel zon. In het noorden is er wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. Morgen is er een mix van zon en wolken en een lokale bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
15: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
16: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
17: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
18: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
19: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
20: Als je Vodafone mobiel
21: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
20: krijg je tot wel 20 euro korting.
21: Elke maand weer.
20: En hoe meer data en snelheid,
21: hoe groter die korting.
20: Dat is One van Vodafone
21: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
22: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
23: Tuurlijk wel!
22: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
24: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
25: Ik koos wat mij raakte.
24: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
22: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
24: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
12: Radio Drenthe.
26: Hemeltiet.

0: Ja, zo is. Het is het toch gelukt. Een brein op de brein. Ja. Ja, ik denk, lukt ze dat nou? Ja, het is lukt.
1: Linksom of rechtsom, maar het gaat lukken.
0: Mavericks met Dance the Night Away. De eerste muziek. Ja, dat zeg ik. In het derde gedeelte dan weer van Hamilton.
1: Jawel, we zijn alweer bij derde uur aanbeland. Man. Ja, en we gaan je straks om Hamilton-tips vragen. Ja. En we gaan ook nog... een belronde doen. En we gaan ook nog bellen met Henry de Roo, want de Dutch Boys hebben een nieuwe single.
0: Ah, kijk je hem hier?
1: Jazeker. Ja,
0: ook iets met een trekker, meen ik, of niet?
1: Dat weet ik niet. Ja, ik heb nog niet gehoord. Heb jij hem al gehoord?
0: Ja, iets met een trekker. Nee, ik heb het nog niet gehoord, maar ik heb er wel iets van gehoord. Dat het heeft met een trekker te maken.
2: Ze gaan dan met een vakantie naar het Boetenland.
0: Een trekkertocht.
1: Oh, ja, nou ja, juist, ik zie de titel al.
0: We gaan straks de details al hebben. Zeg maar de Hamilton-tips, wat is dat?
1: Nou, we zitten namelijk met een probleem.
0: Zal.
1: Ja.
0: Wat hij?
1: Nou, vieze raam.
0: Vieze raam?
1: Mm-hmm.
0: Nou, die moet je lappen.
1: Ja, maar wat dan is nou de beste manier om ze streeploos te lappen?
0: Oh ja, dat is wel in mijn dingetje, ja.
1: Ja, want als het zo stormt, weet je wel. Of als je van die Sahara-zandregens hem...
0: Ja.
1: Ja, of hij kinderen hem die net naar het wassen nemen... met de snuiting de raam aan stoom te kijken of je weer binnen bent.
0: Ja.
1: Dan is zo'n vies vettig neusje op je raam staan.
0: Ik heb het in mij nooit lukt, een streeploos raam schoon te maken.
1: Nee?
0: Ja, waar?
1: Nou, nee, maar was jij wel eens de raam?
0: Nee. Nee,
2: helemaal niet. Het is mij wel lukt.
0: Ja, hoe dan? Ja,
2: met een baksteen.
0: Streeploos schoon. Ja.
1: Dat is wel streeploos schoon, maar ja, dat is toch een beetje koud.
0: Ik beperk mij vaak tot de auto, daar hebben we een roetwisserveur.
1: Jawel, maar je maakt altijd een half rondie.
0: Heb je dat ook niet streeploos? Ja, dan moet je dan ook dan is het nog wel eens een ding. Maar toen maar.
1: Wij hopen dat de mensen tussen weten hoe je dat moet doen. Wat ben nou de tips voor streeploos schone raam? Hemeltips noemen we dat.
0: Hemeltip.
1: Streeploos schone raam. Hoe krijg je dat? Nou, je mag ons wel opbellen, maar je mag ook ons in appen. Want dan kunnen wij even de tips doorgeven. Einde ook last hem van vieze raam. Dan moet je vooral in blim lusten.
0: Ja.
1: Want ik denk dat er misschien wel goede poetsers zijn die weten hoe dat moet.
0: Ja, de missie is maar heel makkelijk. Dat zou maar zo eens kunnen. Maar ben ons dan even. 0592-33-1188. Ik ben wel nieuwsgierig.
1: Ja. Ja. Dat kan ook via de app, hetzelfde nummer.
0: Ja, of hoogdrukspuit erop. Zul ik doen. Maar
1: ja, maar dat niet te dichtbij om...
0: Dat is niet de goede methode.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: 0592-33-1188. Wat is de methode om je raam streeploos schoon te maken?

0: Van zijn album Linkse Hobby was dit ons eigen Leon Moorman met plattelandsgevoel. Het is al bijna 11:15 en er wordt al stormachtig beld van mij, Leon.
1: Ik denk dat je hele mooie schone raamkring alles.
0: Nou, laat het eens nee doen.
1: Nou, via de telefoon ben de mensen die bellen, maar ook via de app. Mij is altijd verteld met een dreuge krater.
0: Dreuge krater?
1: Dan kreeg je misschien wel letters op je raam. Nee, maar met dreuge kraan erover.
0: Ja, maar dan kreeg je toch inkt. Er zit toch inkt op de kraan? Ik heb wel eens kraan ronddraagd ooit.
1: Ja, maar als ze dreugen ben, dan kreeg ze de. Ja, ik weet het niet.
0: Nee.
1: Nou, eens proberen.
2: Ja. Ik heb ineens een conference van Urbanus in mijn hoofd.
0: Ja.
2: Nou, dat op een gegeven moment de Waalden en de Vlamingen. Een van de twee was slimmer, want die veegde op de wc met krantenpapier, zeg maar.
0: Ja.
2: Dat verhaal.
0: Oké. Okay. Ja, nee, precies.
2: Zeg je niks?
0: Nee, zeg me jongens, neem me die lauwe kip te zijn.
1: Ja. Je stiet een scheutje ammonia en lekker warm water en hiermee de raam wassen en echt waar, hiermee kreeg je ze glanzend schoon.
0: Ja, dat heb ik vaker gehoord. Ammonia.
1: Ja.
0: Ammonia. Ja, dat stinkt zo, hoor.
1: Ja, dat stinkt wel, ja. En Henny de Jonge die stuurt een foto van zo'n automatische raamtrekding. Die heeft ze een keer win met een spelletje bij ons.
0: Oh ja?
1: Ramen schoon en geen strepen.
0: Een ramen schoonmaakding?
1: Ja, dat is zo'n apparaat waar je met het water zo van je ramen afzoekt. Zo.
0: Oh!
1: Dan moet je ze eerst nat maken en dan.
0: Je ziet op batterijen?
1: Nou, accu.
0: Ja, maar in ieder geval, die zuigt het water dus van
1: die het water van de raam af.
0: Oké.
1: Oké, en hier ziet, ik heb twee speciale raamdoeken. Eén voor nat en één voor droog. Doe niks, geen schoonmaakmiddel in het water. Werkt perfect, kun je kopen via internet. Voor cousine gebruik ik een apart sopje. Dat stuurt Herma ons.
0: Oké.
1: En hier ziet, hier kreeg ik een appie binnen van Vree. En Vree die zegt, wassen met een spons en een trekker en met een krant frommen zonder foto's erop. Moet je nou afriepen.
0: Ja, ja.
1: Dus een spons en trekker en een verfrommelde krant zonder foto's.
0: Dat is weer die krant.
1: Het nou afriepen.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Maar we hebben ook nog mensen aan de lijn die ons wilden voorzien van hemeltips.
0: Nou, zal me eens net doen. Wie is onze eerste beller?
3: Ja, goedemorgen met Rika uit Emmen.
0: Dag Rika.
3: Nou, ik heb een wel een idee.
0: Doe eens.
3: Nou, wij laten ze schoonmaken.
0: Ja.
3: Dat doen ze met kalkvrij water.
0: Kalkvrij water, ja.
3: Ja. En ze komen één keer in de. Nou, ik ben de supermensen.
0: Ja.
3: En ze maken ze net boven ook. We hebben een heel grote woning.
0: Ja.
3: En je hoeft ze niet weer schoon te maken.
0: Nee. Nee, maar je kunt je permitteren om te laten doen, Rika. Maar dat kan niet iedereen.
3: Oh, die
0: paar centen,
3: kom nou
0: zo. Ja, we gaan het even niet over de kosten hebben, maar je doet het met kalkvrij water. En dat is eigenlijk, dat is eigenlijk het.
1: De hemeltip.
0: Het geheim van de smid, min of meer.
3: Nou, het is super.
0: Ja.
3: Daarmee hebben ze nou. Ik zie nou een nieuwe raam erin, maar. Nou, je bent nou net als naai, want ik woon hier nou 50 jaar.
0: Ja. Ja.
3: En er zit er geen streepje op.
0: Kijk, nou, hold dat vast. Rika, bedankt voor je belletje.
3: Ja.
0: En blijf mooi naar buiten kijken door die brandschone ramen van je.
3: Ja, ik kan alles zien, maar ik ben niet zo nieuwsgierig.
0: Oh.
3: Ik moet liever met de rug naartoe zitten.
0: Iets zegt mij dat niet helemaal klopt, maar dat is de aanname van mij. Nee, goed, Rika, dank je wel voor je belletje.
3: Ja.
0: Want we hebben heel veel bellers, dus ik ben wel nieuwsgierig of er nog andere tips tussen zitten.
1: Nou, inderdaad, ik ook wel. Wie is onze vongde bellen dan?
4: Was ik dat niet? Geef je compagnie?
1: Ja.
4: Ja, oké. Nou, ik zei nog niet met een droge doek uit de ramen was. Dat wil nog wel eens helpen. Maar mijn moeder, Klaasje, compagnie Engel Lucas, geboren te Staphorst, 1922, wordt dus binnenkort 104 jaar oud.
1: Oh.
4: En dan wil ik vragen of je dat plaatje mooier dan Rode Rozen van de Hei kreeg, of voor haar wil draaien.
1: Nou ja.
4: Dat denk ik. Het is misschien geen uur om nou nog plaatjes aan te vragen, maar anders bewaar je het voor volgende week dat verzoek.
1: Ja, we weten niet of dat deze uitzending nog gaat lukken, omdat we al zo in het laatste uur hemeltiet zitten. Maar 104 jaar, dat is wel een fantastische leeftijd. En bedankt voor de hemeltip. Met een dreuge doek dus.
4: Met een dreuge doek dus. Klaasje, compagnie, Engel Lucas.
1: Oké.
4: Ja. 104 jaar oud, 10 augustus. Bedankt.
1: Goed. Oké.
0: Ja, Radio Drenthe, goedemorgen.
5: Hallo.
0: Hallo.
5: Ja, ben ik aan de beurt?
0: Ja, en wie is ik?
6: Ik ben Maaike.
0: Maaike?
6: De brugwachter van Geesbrug.
0: Oh, kijk eens. Maaike, de brugwachter van Geesbrug.
1: Zit er in het brugwachtershockey ook een raam?
6: Ja, wel meerdere.
0: Ja, allicht jongens. Kunnen boom toch niet aankomen, Leonie?
1: Nou, maar ik kan toch ook winnen dat er gewoon een deur in zit?
6: Ja. Nee, ze hebben ons gisteren gefilmd op de brugwachters.
1: Oké.
6: Ze zijn gisteren een jaar van TV Drenthe naar Geesbrug geweest.
0: Oh, ja, je hebt gelijk, denk ik, Maaike. Maar dat heb ik hem niet zien. Dat wist ik hem niet.
6: Nee, want ik ja, daar bel ik helemaal helemaal om. Ik wou dat graag zelf terugzien. Waar moet ik zoeken?
0: Ja, ik weet niet, wanneer was dat dan, dat ze bij je waren? Gisteren?
6: Gisteren.
0: Hoe laat?
6: Rond 12 uur.
0: Was dat voor op Tjak of zo? Wat was dat?
6: Ja, op Tjak.
0: Was dat op Tjak? Ja, dan hebben we toch een dingetje, Maaike, maar dat kun je namelijk niet terugzien.
6: Ah, dat meen je.
0: Je kunt het wel teruglusten bij ons op de site, want het is tenslotte radio. Radio met een plaatje erbij. We noemen dat visual radio, met een mooi woord. Ja. Waar we stiekem zullen kunnen doen, Maaike, ik weet niet, heeft u misschien een abonnement bij een televisieaanbieder?
6: Ja.
0: Ja, die heeft vaak wel uitzending gemist. Hij door is hem kiekt.
6: Oh.
0: Ja. Meestal via de gids. Je hebt een tv-gids op je televisie, bij je aanbieder. En dan kun je ook terugzoeken.
6: Ja, ik zal het in proberen. Dus, maar goed, even op jullie vraag terug te komen.
0: Ja.
6: Ik doe gewoon een sopje met afwasmiddel.
0: Ja.
6: En dan heb ik een trekker en dan ga ik met keukenrol naar.
0: Met een keukenrol. Maar is dat niet pluzig? Kun je dat niet van allerlei van die...
6: Nee. Als je het goed droog trekt...
0: Ja.
6: Met, zeg maar, een terger heb ik dan. Nou maak ik even reclame. Dan trek je hem even droog.
0: Ja.
6: En dan moet het streepvrij zijn.
0: Maar wat heeft dan die dingen nog voor nut? Die keukenrol?
6: Gewoon voor de strepen.
0: Oh, daar had je echt de strepen met voor het nacht?
6: Ja.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Nou, duidelijk, Maaike. Een trekker dus, met water en keukenrol.
6: Ja, ik doe dan die kerkentrekker.
0: Nou ja, hoe is een trekker?
6: Op accu, waar we het net ook al over hadden.
0: Oh ja,
1: precies.
0: Die zag je het water op, ja die.
1: Ja.
0: Goed, Maaike, dankjewel.
1: Ja. We hebben nog bierbellers. En via de app komt nog binnen een microvezeldoek met osmosewater... en regenwateropvang en door de ramen met wassen. Dat werkt ook.
0: Ja, dat is ook kalkvrij, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar goed, althans, wij hebben nog een beller. Wie hebben we aan de lijn? Wie heeft nog een mooie tip?
7: Goedemorgen, met Doede.
1: Mooi Doede.
7: Ammoniak met lauw water.
1: Oké. Okay.
7: En de ramen liefst niet wassen in de zon.
1: Nee, precies, want het drukte te snel.
7: Ja, maar omdat er veel kalk in het water zit.
1: Justum. Dankjewel, Doede.
7: Ja, graag gedaan.
1: Goed zo.
7: Hoi.
1: Mooi. Er ben ook tweeën die appen een siepel in het water.
0: Siepel in het water?
1: Ja, siepel de middensnien en dat sap van die siepel... die zorgt er ook voor dat de ramen streepeloos zijn. Net twee die zijn een siepel in het water. Jo. Schoner als dat giet het niet.
0: Oké. Okay.
1: Nou, en wat hebben we nog meer voor tips? Goedemorgen.
8: Goedemorgen, met Dick Smellers.
1: Mooi, Dick. Heb jij ook nog een tip voor schone ramen?
8: Ja, heel waar.
1: Nou?
8: Nou, spiritus.
1: Maar
8: mensen vroeger schoon met spiritus.
1: Ja.
8: En dan met een spons overheen. En dan maak je het met schoon en rood. En dan doe je het met zeemleer overheen. Met trekker overheen.
1: Ja, precies. Ook een mooie tip.
8: En andere mensen die gebruiken ammoniak. Maar ammoniak is niet goed. Daar word je heel erg verkouden van. En een keer instik.
0: Je klinkt mij als een ervaringsdeskundige, Dick. Klopt dat ook? Maak je vaak je ramen schoon?
8: Ja. Ja, maar ik doe dat altijd met mijn spiriten. Dat lijkt het meer schoon en dat heb je dan ammoniak.
0: Ja, oké. Okay. Nou,
1: hartstikke goed, dankjewel.
8: Ja.
1: En dan hebben we nog één beller. Goedemorgen, met wie?
9: Ja, met Klaasje uit Alteveer.
1: Mooi Klaasje, heb je ook een goede tip om de ramen schoon te krijgen?
9: Ja, met regenwater en met schoonmakers in erin. En dan met een spons en een trekker. En dan die kant er me toe met een droge theedoek.
1: Nou, je hebt eigenlijk alles samenvat van alle mensen die belden hem.
0: Ja,
9: maar dan kun je vast nog niet mijn regenwater gebruikt.
1: Oh, wat grappig zeg.
0: Ja, dat heeft natuurlijk ook met die kalk te maken. Hè? Ja. Dus in de regenwater zit ook weinig kalk.
1: Ja, ja.
9: Dat is
1: ook
9: helemaal niks. Er is geen kalk in. Maar hartstikke mooi voor me. Mooi glad.
0: Maar je hebt nog niet een ontkalker in huis, begrepen, Klaasje, zoals heel veel mensen tegenwoordig
9: hebben. Nee, we hebben regenton bij huis, dus het water zat.
0: Ja.
9: Dus,
0: ja.
9: Ja.
0: Ja. Handige tip.
9: Ja, mooi goedkoop, kost niks of wat.
0: Is ook zo. Klaasje, dankjewel voor je tip.
9: Ja, alsjeblieft.
0: Bye.
9: Bye.
0: Nou, bedankt.
1: Nou, we hebben heel wat tips om de ramen schoon te krijgen. Ja. En de hollies die ben er ook bij de met.
0: Wat dan?
1: Look through any window, zingen ze.

0: puzzelen.
1: Wij spreken het ook altijd verkeerd uit, hè? Het is een puzzle.
0: Puzzle.
1: Zo,
0: ja, maar sommige mensen zijn puzzel en sommigen zijn puzzel. Ja. Wat zeg jij bij je team? Puzzel of puzzel?
1: Nee, puzzel.
0: Puzzel?
1: Ja.
0: Ja, en Martin dan?
1: Ja, puzzel.
2: Puzzel.
0: Ja? Ja? Ik zeg altijd puzzel.
1: Puzzel?
0: Een puzzel.
1: Hoezo? Dat zit toch helemaal niet? Ja, kom er dan bij.
0: Puzzel.
1: Ja, dit is met twee zetten.
0: Ja, nou, puzzel. We zeggen altijd puzzel.
1: Ja.
2: En wat zegt Henry dan?
3: Henry? Ik zeg ook altijd puzzel.
0: Puzzel?
1: Puzzel.
0: Kik.
3: Ja, puzzel.
1: Ja, dan is dat een
3: Zwarte meer, denk ik.
0: Dat, ja, dat denk ik.
1: Een Zuidoost probleem, denk ik.
0: Nou, dat probleem, ja. Ik niet.
1: Henry de Roo aan de telefoon. Henry de Roo van de Dutch Boys. Henry, goedemorgen.
3: Goedemorgen, jongens.
1: We gaan niet over puzzels hebben, Henry, met je.
3: Ja,
1: nee, we
3: gaan morgen puzzelen.
1: Ja, nee, we willen het niet over puzzels hebben.
0: En we gaan het ook niet hebben over de bekeuring van vorig jaar?
3: Nee, laten we dat, nou, nee, laten we dat sowieso niet over hebben.
0: Ik mag wel even vertellen, toch?
1: We zeggen, dat wil ik
3: ja,
1: wel.
0: De Dutch Boys die waren hier vorig jaar, ook rond deze tijd, ook zomertijd, waren jullie hier in de uitzending. En toen ben jullie hier te gast geweest en toen was hier een parkeerzone.
1: Ja, nee,
0: of, soms, ja, dat weet ik.
1: Ja.
0: Maar door aan ze parkeert.
1: Ai,
0: ja.
1: Mis.
0: Ja, vergunninghouders.
1: Ja. Ja.
0: Helaas.
3: Het was een duur kop koffie.
0: Het was een duur kop koffie, ja.
1: Nou, doe dan maar via de telefoon, dat is veiliger.
0: Dat is zeker veiliger.
1: Ja. Henry, mooi dat je aan de telefoon bent, want jullie hebben wat bijzonders met de Dutch Boys. Vertel eens even, wat is er aan de hand?
3: Ja, nou ja, de zomer die komt eraan en wat is er mooier om met een liedje te komen in de zomer?
1: Ja.
3: Dus we komen met een nieuwe single op de trekker naar de Costa del Sol.
1: Ja, dat hadden we weten moeten. Dan hadden we dan misschien wel onze trekkertocht aan vast kunnen knuppen. Maar jullie gaan veel verder nog als wij. Wij gaan alleen maar Drenthe deur. Maar je gaat naar de Costa del Sol op de trekker.
3: Ja, ja, ja.
1: Hoe kon je daarmee?
3: Ja, je kunt zo met de UFKR. Ja, dus net zo makkelijk. Ik bedoel,
1: ja,
3: geen probleem.
1: Ja. Maar, hoe kon je
3: erbij? Ja, hoe kon je erbij? Nou ja, goed. Die jongens die ben in het verleden, zoals Jans Kor en mijn pa natuurlijk, die ben dus in het verleden al naar Mallorca en ze zitten, waarom ze meer zitten in Spanje.
0: Ja. Om op te treden? Of
3: dus
0: om...
3: ja. Ja, ook om op te treden, ja, ja. Dus, maar ja, toen was ik zelf nog klein, voor mij loop ik toen nog in de luiers. Dus, maar goed, nee, die jongens die kwamen regelmatig in Spanje.
1: Ja.
3: En aangezien de Jans Hogeveen een vliegangst heb. En we besloten om met de trekker te gaan.
0: Is dit autobiografisch?
3: Ja, dit is autobiografisch, ja.
0: Maar Jans heeft dus echt vliegangst.
3: Ja, het is net BA van de E10. Je moet er gewoon een klap met namen geven en dan gaat het de vliegtuig wel in, denk ik.
0: Ja, precies. Ja.
1: Was er ook zien idee dan, Henry, om met de trekker naar Costa del Sol te gaan?
3: Nou, onze producer Jan de Man van de Berg natuurlijk, die kwam met een mooi idee, jongens. En die zei van, dit is een hele mooie plaat. Hè? En het stukje geschiedenis weer naar voren toe halen.
1: Ja.
3: En ja, zodoende.
1: Ja. Maar ja, heb je wel enig idee hoe wie dat vrienden is met een trekker naar Costa del Sol?
3: Ik denk behoorlijk aan.
1: 2.500 kilometer heb ik net in keken van Mark.
3: Ah, daar ben we 14 jaar onderweg. Heen nou, en terug, ja. Dat denk ik.
0: En wat een mooie belevenis. En onderweg allemaal optredens.
3: Ja. Ja, dat zou wel mooi wezen. Ja, dat zou echt wel mooi wezen.
0: Maar
3: ja.
0: Hoe stiet het met de optredens van de eenmalige gekker op een stokje? Hoe gaat het met de Dutch Boys?
3: Nou, we mogen niet klagen. Bijna elke maand kunnen we een paar keer op pad, zeg maar. Dus ja, het blijft al lekker deurstroom.
0: En dan vooral tentfeesten?
3: Tentfeesten, festivals, ja.
0: Mooi.
3: Eigenlijk van alles wat een beetje maat. Dus ja, dit is ongekend. Het blijft prachtig.
0: En dan zal het mooi wezen dat als jij over een poosje in de tent staat, dat de mensen dit liedje dan allemaal uit volle borst metzingen.
3: Nou, ik denk dat het wel een liedje is wat gauw oppakt kan worden. En nou ja, dat ze allemaal meedoen. Dat denk ik wel, ja.
0: Ja. Ja. En,
3: het is een heel makkelijk refrein, hè. Dus ik ben benieuwd. Jullie kunnen het ook wel, denk ik.
0: Dat gaan we straks eens in proberen.
3: Nou, ik ben benieuwd.
0: maar goed, hoe zet de nabije toekomst van de Dutch Boys eruit? Wat zit er op het programma?
3: Nou, wij gaan gewoon lekker door, zolang het kan. Ik bedoel, nou ja, Jans en Cor, die ben ook nog lekker fit genoeg om dit te gaan. En ik pas me gewoon bij de jongens aan.
0: Ja.
1: Ja.
3: Ja.
0: Dus mooie optredens in het verschiet.
3: Absoluut.
0: Nee, een single die nou uitkomen is.
1: Ja, maar hij zal Boer Harms niet overstijgen. Hoewel, je weet het maar nooit.
0: Nee, je weet het niet.
1: Nee. Nou ja, goed, we gaan
3: Nee, Boer Adam zat er gewoon in platen in België. Dus ik weet het niet, we weten het niet.
1: Nee,
3: we zien dat wel.
1: Nee,
0: ja,
1: maakt het niet zo heel veel uit.
0: Het is al lang mooi dat jullie weer naar je platen hebben, toch?
3: Absoluut. Ik bedoel,

0: De tweede nee single met de naam van mij erbij. En nou ja, goed, in alle eer naar mijn pa toe natuurlijk.
1: Ja.
0: En ja, hoe het allemaal voor blijft gaan, zeg maar. En hoe het allemaal doorloopt. Ja, echt super.
2: We gaan het zien, we gaan het luisteren. Ik ken het plaatje nog niet. Heb je hem al gehoord, Leonie?
1: Ik heb hem ook nog niet gehoord.
2: Op de trekker naar de Costa del Sol. Het is de fitte graden, het is 2.500 kilometer in. Je moet er maar aardigheden hebben. Maar in ieder geval, we gaan er wel in naar luisteren. Ja, Henry, dankjewel. Veel succes met de Dutch Boys en alles wat je doen gaat. En we gaan luisteren naar de nee van de Dutch Boys. Op de trekker naar de Costa del Sol. Allee!

0: Tingeling.
1: Tingeling. Tingeling, zeg.
2: Tingeling. Ja. Het is wel een liedje waar ik mezelf wel op in de feesttent een polonaise zie lopen.
1: Dat doet de Dusboys altijd, hè? Na afloop nog even. Kom, we gaan rustig.
2: Ja, precies.
1: Nog even zo'n dichtje na.
2: Ja, ja, mooi.
3: Die hele sound. De hele sound is gewoon Dusboys.
1: Ik klinkt ook net als Ivaya wat dat betreft.
3: Ja.
2: Prachtig. Ik vond het een geslaagde...
1: Ik voorzien me nog wel eens als piratenknijter voorbij komen.
2: Nou, ik vind het een mooi liedje. Ja, en inderdaad, wat Henry al voorspeld heeft, ik kan hem direct met zingen.
1: Ja, dat is natuurlijk niet zo ingewikkeld, hè, met dat.
2: Nee, maar goed, dat is wel mooi.
1: Ja, absoluut. Ja. 0592-331-188. We hebben nog even tijd voor een belronde.
2: Ja.
1: En dat mag gewoon een felicitatie wezen. Het mag een mooie uitgangstip wezen. Waar we ook wel nieuwsgierig naar bent, Leonie.
2: Ja, ben er mensen op vakantie momenteel in Drenthe?
1: Ja.
2: Daar ben wij wel nieuwsgierig naar. Vakantiegassen die ergens anders wegkomen en dan hier naartoe op vakantie. Of Nederlanders die op vakantie ben en toch naar RTV Drenthe lusten.
1: Ja, we laten een appje van Mark van iemand die is hier gewoon alle weken op vakantie.
2: Ja, alle weekenden.
1: Ja. Nou ja, en denk, waarom kun je nou alle weekenden? Nee. Ja, omdat hier zo mooi is, dan wil ik ook wel slapen. Ja, maar, doe maar.
2: Want dat is Rob Scheggetman. En die zegt, vanaf de camping wens ik jullie een goed weekend. Als wij iedere week vanuit Enschede naar Wittelte rijden, dan giet bij Friese Veen de radio op RTV Drenthe. Hartelijke groet. Van Rob Scheggetman uit Enschede.
1: Ja.
2: En die is dus ieder weekend op vakantie in Wittelte.
1: Wel mooie Twentse naam, Scheggetman.
2: Ja.
1: Toch? Ja.
2: Wittelte, daar kun je lekker uit bij een
1: framboze. Oh, ja. Mm. 0592-3188. Oh, dat wordt een beltje.
2: Ja, misschien ben dit wel mensen die in Drenthe op vakantie ben. Of ergens anders.
1: Ja. Wie is de eerste beller? Goedemorgen.
4: Goedemorgen, met Rika van de Meijer.
2: Mooi, Rika.
4: Ja, ik wil even mijn zus op u citeren, Rie Eimke van der Meer. Die moet in Hogeveen, die wordt aanstaande maandag, wordt ze 80 jaar.
1: 80?
4: En ik wil mijn zus, mijn dochter nog even feliciteren. Want die wordt een donderdag. Nou ja, dat liet ik zeggen niet, maar dat is mijn dochter Mars, dit jaar.
1: Je wilt niet vertellen hoe ze wordt?
4: Nou, ik geloof dat ze zelf niet zo graag wil. Oh. Maar dat geeft niks. Maar die is dus een donderdag, jarig.
1: Ja, precies. Nou ja, we kijken een jaar meer of minder. Maakt ook niet zo heel veel uit.
4: Ja, nee, maar ik wil toch geen feliciteren.
1: Helemaal goed. Maar dat doe ik wel in persoonlijk, toch? In dikke smok en zo.
4: Ja, maar dat gebeurt ook wel, hoor.
1: Ja, dat
4: gebeurt
1: zijn.
4: Ook wel.
1: Nou, Rieke, maak er een mooie dag van.
4: Het komt me goed, kom.
1: Bedankt.
4: Doeg.
1: Bye.
2: En dan hebben we nog een beller. Goedemorgen, Radio Drenthe.
5: Leonie, ben ik dat?
2: Ja, met wie spreken wij?
5: Jan Willem. Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen, ben je op vakantie?
5: Soort van, Leonie. We wonen natuurlijk in Westerbork en we staan nu bij Spenbrug met de caravan. Dus dat...
2: Ja.
1: Zo, dat is niet lijnen van Westerbork af.
2: Dan ben je met de caravan vanuit Drenthe naar Drenthe op vakantie.
5: Ja, voorkamperen noemen we dat, Leonie.
2: Voorkamperen, want jullie gaan nog verder... Het is een beetje proefdraaiend dit...
5: Dit is een proefdraaien, lady. We hebben net de stormbanden eraan zetten en de luifel. Want je weet het nooit, hè, wat er gaat gebeuren.
2: Heb je nog andere vakantieplannen dan?
5: We gaan nog naar Italië toe.
2: Ah, en is dit alvast in proefdraaien en dan ga je... Ja. En hoe lang ga je naar Italië?
5: 2 weken.
2: Oké, en ben je er al eerder west?
5: Jazeker. Vorig jaar ben ik bij Lago Maggiore.
2: Ja?
5: Al kennen misschien wel, of ken je het zelf ook wel?
2: Wat zeg je, sorry?
5: Ken je het zelf ook wel?
2: Nee, ik ben er nog nooit best.
5: Oh, het is echt daar aan de Leonie.
2: Oké.
1: Een watertje is het toch?
5: Wat zeg jij anders?
1: Een watertje is het toch? Een meertje.
5: Lago Maggiore, ja, zo'n groot meer. Ja. De goudkust van Italië.
1: Oh, ja. Ja, nee, het dorp is niet voor ons weggelegd.
5: Nee, daarom kom je ook bij de hart heen.
1: Ja, ik kom niet verder als weer mijn brug.
5: Nee, en dit jaar gaan we naar het Gardameer.
1: Ach, kijk eens. Ja, weer een watertje.
5: Meer een watertje.
1: Het is erg winderig op mijn Weesbebrug. Wat ben je aan het doen? Ben je aan het lopen?
5: Ja, ik loop even een stukje. De caravan moet even ingericht worden. Dus...
1: Okay.
5: Het waait hier nogal, daarom zeg ik. De stormbanden hebben net aan de luifel gezet. Dus,
1: ja, precies.
2: Je bent nog helemaal aan het hemmen door. Nou, hemmen nog maar in deur, Jan-Willem. En veel plezier op de camping door.
5: Ja, dank je.
2: Goed zo.
5: Doe.
2: En dan hebben we nog een beller.
1: Binderig, Weesbebrug. Radio Drenthe, goeiemorgen.
6: Ben ik dat?
1: Jawel.
4: Oh, oké. Okay. Ja, Dina Wiegenstegen.
1: Dag Dina.
4: Hoi. Wij zijn voor 2 weken terug in Frankrijk, Westen-Vertazie.
1: Ja.
4: En daar hebben we alle dagen de Rabin Dredd aanlaat.
2: Ah, wat goed.
1: Ja, dat kan tegenwoordig mooi, hè? Als je die internetverbinding hebt, is dat geen enkel probleem.
4: Nou ja, gewoon Bluetooth aan, hè?
1: Ja. Nou ja, ja ook, maar hij is niet helemaal genoeg. Hè? Maar in ieder geval, Dina, maar waarom luister je naar Radio Drenthe als je in Frankrijk bent? Want dat is juist met die luslaten toch, zou je zeggen?
4: Nou ja, we zijn toch wel eens hier en dat nee zijn wat hier allemaal niet gebeurt.
1: Ja, dat snap ik dan ook wel weer.
4: En de goede muziek en zo natuurlijk, hè? Ja.
1: En kreeg je commentaar op de camping van mensen die denken, wat hebben jullie dan nog voor de verzender, hè?
4: Nou, we waren niet op een camping, we zaten in een inwoning.
1: Oh.
4: Maar goed, dat maakt niet uit. Maar zoals in de auto ook. Ik bedoel, ja, lekker Radio Drenthe.
1: Ja.
2: Ah, en ja. Ben je die vertrouwd geluid, dat is ook wel fijn in een vreemde omgeving, hè?
4: Ja, de rum. Ja. Ja.
2: Nou, hartstikke mooi. Vooral blijf doen.
4: Ja, en dan wou ik ook nog even zeggen dat Mian dus, gisteren 24 jaar geworden is.
1: Oké, okay, hier. Oh man, is een groot feest. Nou, gefeliciteerd.
4: Ja, dankjewel. Ja.
1: Daar heb ik ook niet gebreid viert, neem ik aan, gisteren?
4: Nee, dat komt volgende week. Want ik ben dan wel van ons op vakantie.
1: Oh dus, ja, dat kreeg je in deze periode. Ja,
2: dat is natuurlijk lastig, hè?
1: Dina, dank voor je belletje.
4: Ja, oké. Okay.
1: En bel eens weer.
4: Ja, doe ik.
1: Hoi.
4: Yo.
2: En we nog een beller. Goedemorgen, met wie?
0: Goedemorgen, met Leni Gers.
2: Mooi, Leni. Ben je ook op vakantie?
0: Nee, omdat je alleen bellen naar vakantie bent.
2: Ah, nee hoor, je mag ook wel bellen naar ergens anders voor.
0: Nou, want ik hoorde die vrouw over de regenwater.
2: Ja.
0: Nou, daar zit ontzettend veel kalk in.
2: Oh, is zo?
1: Oh ja.
0: Nou, ik heb mijn raam in de serre. Ik kan ze niet meer wassen. Ik durf niet meer op het trapper te staan. Ik ben natuurlijk al een halfwief, hè?
2: Ja,
0: en,
2: dat ben je geworden.
0: Ja. Maar dus die hulp die ik heb, die mag niet meer buiten raam wassen.
2: Oh.
0: Nou, dan vraag ik mij af hoe zit die ramen schoonmaken. En dan moet je kijken hoeveel kalk erin zit. Want het is gewoon regenwater, hè? En het loopt dan naar beneden, de weet hoe dat gaat.
2: Nou, ja, maar is dat geen Sahara-zand wat er dan in zit?
0: Nou, daar heb ik ze niet onder gezegd. Nou,
1: regenwater is niet kalkvrij natuurlijk, maar dat er volgens mij zit minder in dan in kraanwater, dacht ik. In de regenwater.
0: Nou, dat kan wel weer, dat wil ik verder niet zeggen. Maar als je dus gewoon de raam wassen, dan maak je ze direct weer drugen. Maar als het buiten regent, ga ik niet direct meer aandrukken. Maar ja, dat kan ik ook niet, maar ik kan er niet meer mee komen.
1: Nee.
0: Kijk, en dat vind ik zo dom, want je hebt dan hulp. Maar ze maken buiten de raam niet meer wassen.
1: En waarom mag dat dan niet?
0: Ja, dat ben ze niet meer verzekerd, weet ik het wel.
2: Oh. Arbotechnisch
1: ja,
2: misschien.
1: Oh, ja.
0: Diene die zegt van, het mag niet. En de ander die zegt van, nou, ik doe het wel in.
1: Ja.
0: Kijk, maar mijn raam in de kamer is goed, die kan ik naar binnen doen.
1: Ja.
0: Maar die serre raam, die kunnen dat niet.
1: Nee.
0: En ik heb wel een raambasis verbuiten voor de kamer en zo, maar die gaan niet op het balkon om door die raam te wassen.
1: Nee. Maar je kan ook een raambasis inhuren, hè, als je dat zullen willen. Ja, dat kost geld, ja, dat klopt.
0: Die raambasis die komt wel, die doet mij buiten om een vuur toe wel,
1: ja.
0: Om de flat wel, maar niet op mijn balkon.
1: Nee, dat is ook wel een lastige plekje misschien dan.
0: Ja, dit is heel lastig voor de mensen die er zo oud worden, hè?
1: Ja, ik weet het. Doe maar, het is wat het is, Leni. Maar goed, we doen niet meer met regenwater. Als ik je zo proeven, dan moet dat maar niet doen. Nee. Zeg, bedankt voor je belletje.
0: Ja, goed zo.
1: Doei.
2: En in de tussentijd komen er ook nog een mensen die een appje sturen. We zijn in Grauw op vakantie en luisteren natuurlijk naar Radio Drenthe. Wij wonen in Schonebeek. Groetjes van Bertus en Dikkie. En ik woon in Duitsland en ik luister elke dag online. Ik woon in Kreis, Kochem, Zell. Veel succes met jullie programma. Vriendelijke groet van Nico Bolhuis. Nou, kijk, er wordt dus ook door luisteraars die in het buitenland wonen.
1: Ja.
2: Luistert naar RTV Drenthe.
1: Ik weet niet hoe je dat er over de grens ligt trouwens, dat plekje. Nou goed, want dat groeit nog wel in mijn kring.
2: Kochem?
1: Nee, Kochem, wat zei niet?
2: Kreis Kochem Zell.
1: Oh, ja, dat ligt er
2: dat wel over de grens.
1: Ja, behoorlijk.
2: Ja, zeker. Goed, hebben we nog meer bellers?
1: Ja, jong.
2: Oké, met wie spreken wij?
6: Ja, goedemorgen.
2: Met wie spreken wij?
6: Met Geesje.
2: Mooi, Geesje.
6: Ja, ik heb een huisje in Drenthe, dus ik ben hier regelmatig. Dus ik voel me niet echt een vakantieganger.
2: Nee.
6: Want ja, dat huisje heb ik al 40 jaar, of meer dan 40 jaar.
1: Oh, je bent groot huisbezitter.
6: Ja, ik ben gewoon huisbezitter, ja.
1: Hoeveel huizen hij dan, Geesje?
6: Wat zeg je?
1: Hoeveel huizen hij?
6: Nee, ik heb al hier een vakantiehuis en thuis gewoon een huis.
1: Ja, twee huizen.
2: En wat is dan je oorspronkelijke woonplaats?
6: Nieuw Lekkerland.
2: Nieuw Lekkerland, wat een mooie naam.
6: Nooit van gehoord, zeker.
2: Nee, maar wel een mooie naam.
1: Ja, ja, ja. Dat is
6: een... Je hebt wel vast van de molens van Kinderdijk gehoord.
1: Ja, precies.
2: Ja, precies.
6: Nou, daar is 5 kilometer vandaan. Daar woon ik 5 kilometer vandaan.
2: En hoe vaak kom je in Drenthe dan?
6: Nou, ongeveer zo'n, ja, wat zal ik zeggen, zo'n 6 keer per jaar of zo. Dat ik hier een poosje ben, zeg maar.
2: Ja.
6: En ja, we zijn ook nog met de caravan op pad. In het voorjaar en in het najaar. Dus ik woon een half jaar echt thuis. En een half jaar ben ik op vakantie.
1: Ik zou gewoon gerust naar Drenthe. Is dat veel makkelijker? Ja.
6: Ja, misschien gebeurt het wel. Hè? Dat weet ik niet.
1: Ah, dat gedoe al en hebben we dan toe is.
6: Ja, nee, maar ik bedoel, het is gewoon een leuke afwisseling.
1: Natuurlijk.
6: Ja, ik heb een dochter hier in Meppel wonen, dus ja, dan kom je dan ook weer wat dichter in de buurt. Hè?
2: Ah,
6: dus,
2: mooi.
6: Ik ben wel een trouwe luisteraar van Radio Drenthe, want ik heb van de week nog een pakketje gewonnen, een zomerpakketje. Dus,
2: nou, hartstikke goed. Hey, je moet eigenlijk je naam veranderen, Geesje.
6: Waarom?
2: Want je bent Geesje de Vogel, maar eigenlijk ben je Geesje Vrij als een Vogel.
6: Ja, zo Vrij als een Vogel. Ja,
2: dat toch?
6: Ja, inderdaad, Maar goed, in ieder geval, ik luister graag naar jullie altijd en helemaal niet. En overdag, maar ja, thuis kan ik jullie wel ontvangen, maar dan moet ik echt via het internet doen, zeg maar. Want jullie zitten niet op de zender bij mij, in ieder geval.
2: Nee, nou gelukkig dat internet bestaat.
6: Ja, daarom.
2: Nou, bedankt voor je belletje.
6: Ja, graag gedaan.
2: En een fijne tijd nog.
6: Ja, dat zal helemaal wel lukken. Zeg, bedankt, hè. Tot
2: Doei, Geesje.
1: Nog één, joh. Ja, er zijn veel bellers vandaag. Dat is mooi. En wie is de volgende beller? Goedemorgen. Hallo.
7: Ik ben wat
1: slecht te verstaan. Nog even van nee. Met wie spreken wij?
7: Met Thijs de Bal, met Emmen.
1: Ja?
7: Hoi, ik heb een hele goede tip voor de ramen schoon te krijgen.
1: Nou, vertel eens.
7: Dat is ossenmossenwater. Dan kun je, dat is kalkvrij. Dan kun je de ramen spik en span.
1: Ja, osmosewater, hè, is dat?
7: Ja, dat is een apparaat, is dat. En die zijn wel duur in aanschaf, maar dan kun je de ramen goed spik en span mee.
1: Justum. En dat doe je zelf ook altijd, begrijp ik.
7: Ja.
1: Ja. Nou, goed idee. Bedankt voor je belletje. Ja,
7: alsjeblieft.
1: Hoi.
7: Hoi.
1: Ja, nou, hou tips genoeg gehad volgens mij.
2: Dat denk ik ook.
1: Jawel, dus
2: ik denk dat jij de ramen gewoon wassen.
1: Nou, we hebben nog lekker in de deur.

0: A Little More Love was dat van Olivia Newton-John. En de...
1: Ja.
0: Oh, ik dacht even wat
1: rond. Ja, ze nog meer love, zeg maar.
0: We zijn alweer aan de einde kom van
1: dit uur.
0: Het is
1: klaar. Wat kan 3 uur voor rap gaan?
0: Het ging hartstikke snel.
1: Ah, mooi is dat.
0: We hebben hartstikke mooie tips gekregen om de ruimte te wassen.
1: De boel
0: mooi
1: aan.
0: Heel aan veel mensen gehoord die op vakantie in den vreemde ben. In den vreemde, hè?
1: Volgende week weer. Ja, wij niet.
0: Nee, jij niet, ik niet.
1: Nee, wie wel, dat weten we nog niet zo goed. Maar
0: ik denk Ellie en Wim.
1: Maar ik weet zeker dat er helemaal iets is.
0: Zeker weten. Martin, jij bent er wel?
2: Ik ben er wel.
0: De rots en de branding is er.
1: Vaste baken, dat komt dan wel weer mooi uit.
0: Ja.
1: Zullen we nog doen dan?
0: Ja.
1: Ten slot?
0: Ja, we gaan er nou wel uit, hè?
1: Ja.
0: Ja, met de 3 J's.
1: Zo is dat.
0: En kom.
2: Tot volgende week.

0: beste.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
3: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Amisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
4: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Ze zijn er weer.
6: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
7: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
10: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
9: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
10: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
11: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
12: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
13: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
14: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
15: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg, melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat meldde, moest het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Vanwege de hitte gaat in de VS een deel van het feest rond het 250-jarig bestaan vandaag niet door. Zo is de parade in de hoofdstad afgelast en gaat het festivalterrein later open. Het wordt meer dan 40 graden vandaag in Washington. Vandaag is er een grote vuurwerkshow. Verwacht wordt dat veel Amerikanen ook zelf vuurwerk zullen afsteken. Vanwege de droogte wordt gewaarschuwd voor branden. Ook op andere plekken in het land worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal een bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Zon.
0: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
16: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
17: Goedendag, mens en relatie, Radboud Visser.
18: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
19: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
19: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
20: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
21: Goedemiddag, het is 12:05. Dit is het regionale nieuws. Ik ben Herma Boer. De zomervakantie is begonnen in Drenthe, maar Marketing Drenthe houdt rekening met minder toeristen die in onze provincie komen overnachten. Het voorseizoen verliep al wat moeizaam volgens Drentse ondernemers en dat lijkt zich door te zetten naar het zomerseizoen. Volgens Marketing Drenthe spelen onder meer de hogere prijzen een rol en wachten mensen steeds vaker de weersverwachtingen af voordat ze boeken. Aan de Spaanse Costa Brava zijn 5 Drentse vrienden overvallen door grote bosbranden. Guido Tuin uit Emmen viert vakantie met zijn kameraden uit onder meer Barge Compascuum. En vanuit zijn appartement ziet hij hoe donkere wolken over het strand trekken. Bewoners zijn opgeroepen binnen te blijven, al heeft Guido daar nog niets over gehoord. Hij ziet dat de brandweer hard werkt en hoopt nog tot 14 juli te kunnen blijven om vakantie te vieren. Nou, meer over zijn verhaal lees je in onze app en op rtvdrenthe.nl. Dan opnieuw zilver voor Jorinde van Klinken uit Assen bij het discuswerpen tijdens de Diamond League. In het Amerikaanse Eugene werd ze 2e met een worp van 68,21 meter. Landgenote Alida van Dalen werd 3e en het goud was voor de Amerikaanse Valerie Sion. Vorige maand pakte van Klinken ook het zilver tijdens de Diamond League, toen in Zweden. En ook toen moest ze haar meerdere erkennen in Sion. De Tour de France begint vandaag. En voor Karsten Kroon uit Dalen wordt dit zijn 11e editie. Niet als renner, maar als commentator bij Eurosport. Kroon reed jaren geleden ook de Tour zelf, met als hoogtepunt een etappewinst in 2002. Nou, eigenlijk wilde Drent zich niet wagen aan een voorspelling, maar hij verwacht weer een mooie Tour, met waarschijnlijk Pogacar boven op het podium. En Hoogeveen en ACV uit Assen treffen elkaar komend seizoen in de 3e divisie. De competitieindeling is bekendgemaakt en de 2 voetbalclubs zitten beiden, zoals verwacht, in de 3e divisie A. De eerste speelronde is op 15 augustus en op 17 oktober dan staan de 2 Drentse ploegen voor het eerst tegenover elkaar. ACV degradeerde het afgelopen seizoen uit de 2e divisie. Gaan we naar het weer in Drenthe. Gert Voerman, goedemiddag.
22: Goedemiddag, Herma.
21: Ja, het is misschien wel wat grijs vandaag, maar eigenlijk helemaal nog niet zo'n verkeerde dag, toch?
1: Nee, en ook af en toe nog een beetje zon van het zuiden van de provincie. Hogeveen, ruim 2 uur zon vanochtend. Eelde, kleine kwartier, dus er zit echt wat verschil tussen. En temperatuur inderdaad niet verkeerd. Op veel plaatsen was het vanochtend eventjes 21 tot 22 graden. En die klein beetje motregen wat hier en daar valt, zakt hij wat terug. De kiel zat bijvoorbeeld net op 20,7. Nou, de rest van de middag wolkenvelden. Af en toe wat zon. Kan soms plaatselijk een klein beetje regen vallen. Veel stelt het niet voor, maar ja, het is toch even lastig. En temperaturen ergens tussen de 22 en 23 graden. Misschien ergens in de omgeving van Emmen nog eventjes 24 graden als de zon meewerkt. En een matige, wat vlagere westenwind. En vanavond en vannacht dan verandert er weinig. Wolkenvelden, een aantal opklaringen, hier en daar een buitje. Temperatuur 15 tot 16 graden. En ook morgen vrij veel wolken. Soms wat zon. De kans dat er lokaal wat lichte regen valt neemt iets toe. En temperaturen dan 21 tot 22 graden. En misschien het zuidoosten naar ergens 23 graden.
21: En nog even iets verder vooruitkijkend, dan blijft het eerst een beetje van hetzelfde, toch?
1: Ja, maandag en dinsdag min of meer hetzelfde. Die bewolking, soms een beetje regen, dan weer een streepje zon. Temperaturen steeds 21 tot 23 graden. Maar de kans wordt steeds groter dat vanaf woensdag, en zeker donderdag, nog het gebied boven Zuid-Engeland in beweging gaat komen en onze kant gaat opkomen. Woensdag al meer zon. Ik denk gemiddeld over de provincie graad of 23. En donderdag en vrijdag 25 plus. Dus dat betekent op vrijdag bijvoorbeeld 26, 27 graden op zijn minst. Met flink wat zon en droge condities.
21: Goed, Gert Voerman, dankjewel.
1: Hoi.
21: Het is inmiddels 9:09. Tot zover het nieuws en weer uit de regio. Maar alles is natuurlijk ook terug te vinden via onze website rtvdrenthe.nl en via onze app. Ik wens je een fijne zaterdag.
3: Het beste van

0: zeker Good Vibrations hoor. Lekker zeg, met The Beach Boys.
1: De Drentse Doezend.
2: Het beste van de Drentse Doezend.
3: Met Jeffrey Verdel.
0: Ja, wat klinkt het dan weer fijn. Wat klinkt het dan weer vertrouwd dat ik deze tune weer mag starten. De Good Vibrations zijn bij mij zeker aanwezig. Een hele goede middag. Het is het beste uit de Drentse Doezend. Eigenlijk een beetje zoals vertrouwd, want het is juli. De zomer is begonnen. En dat betekent dat we alweer richting het einde van het jaar kunnen. Nee, dat is een grapje. Nee, natuurlijk niet. We hebben het de hele zomer nog lekker voor ons. Maar het fijne daarvan is dat ik in de maanden juli en augustus hier weer mag aanschuiven. En elke zaterdag tussen 12 en 2 je weekenddag toch nog wat lekkerder mag maken met de allerbeste platen. Gekozen door jou, het beste uit de Drentse Doezend. En daarmee begonnen we met de Beach Boys, God Only Knows, die er al 4 jaar op rij bij is. Sinds 2022 te vinden in de Drentse Doezend. En hoe lekker is dat, dat je dan, dat je daarmee mag beginnen. Vorig jaar op 570, en ik ga vaker benoemen hoeveel jaren platen erin staan, want we hebben een speciale editie. We doen namelijk al 5 jaar lang de Drentse Doezend, en dus deze zomer het beste uit 5 jaar Drentse Doezend hier op Radio Drenthe. Nou, die galerij die pakken we er regelmatig bij. En we blikken dan ook een beetje vooruit op de lijst die komen gaat natuurlijk. Waar jij weer op mag stemmen aan het einde van dit jaar. Maar laten we daar vooral nog niet te veel naar kijken. Eerst maar eens al het moois uit de lijst van dit moment. En dus van de afgelopen 5 jaar. Sowieso moeten we nu nog niet te veel denken aan de kerst. Hè? Behalve dan als we het hebben over die ongelooflijk fijne muziek. Zoals deze plaat. Heb ik een tijdje geleden weer helemaal opnieuw ontdekt. Heerlijk om op te dansen, zeker in de zomer. Islands in the Stream, Kenny Rogers en Dolly Parton.

0: Hij is natuurlijk wel vaker te vinden in de Drentse Doezen, normaal gesproken. Deze plaat, Slow Down, is tot nu toe nog maar één keer te vinden geweest. Namelijk in 2023, toen op 789.
1: Rondje Nederland.
0: Ja, dat is het fijne aan vijf jaar Drentse Doezen. Dat je niet alleen maar de platen van het afgelopen jaar krijgt, maar zelfs die van daarvoor. En zo hebben we een behoorlijk archief. Goed, we gaan iets nieuws doen deze zomer. We gaan lekker opfietsen, zoals we dat zo goed kunnen hier in Drenthe. En we trekken door het hele land heen in Rondje Nederland. Er zijn namelijk ontzettend veel platen te vinden in de Drentse Doezen die niet alleen maar uit Drenthe komen, maar ook uit alle andere provinciën. En daarom dus de komende 12 weken 12 keer een plaat uit een andere provincie. Lekker is dat, hè? Wat doen we dat eigenlijk goed hier in Drenthe? Dat we niet alleen maar aan onszelf denken, maar ook aan al die andere provinciën. Nou, goed. Laat eerlijk zijn, zo zijn we hier, hè? Stukje nabuurschap naar de anderen toe. We beginnen natuurlijk in onze eigen provincie. En ja, hoe kunnen we dat dan ook anders doen? Met de plaat die ik eigenlijk net al een beetje heb benoemd. We gaan namelijk op fietsen door het land. Hoe kunnen we dat dan anders doen met Skik natuurlijk, met op fietsen? Een plaat die al jarenlang sinds het begin natuurlijk erbij is in de Drentse Doezen. Het begon op nummer 2 en is de laatste 3 jaar afgezakt naar nummertje 3. Maar stevast dus in de top 3. En misschien, zeker nu we dan dit jaar op fietsen door het land gaan, misschien is dit wel het moment en het jaar dat hij dan op nummertje 1 gaat komen. Wie zal het zeggen? Van mij mag het in ieder geval, want ach, wat een plaat. Blijft het nog steeds. Skik en op fietsen.

0: Dit is een goed begin van ons rondje, hoor. En we stappen dus op de fiets en volgende week dan gaan we naar een andere provincie toe. En ik ga je alvast verklappen welke provincie dat is. We gaan volgende week namelijk naar onderen. Naar Overijssel.
1: Heerlijk.
0: Maar nu is de Beatles en All You Need Is Love.

0: Door naar de muziek, want daar draait het om in dit programma. En ik kan niet vaak genoeg benadrukken dat het draait om de muziek die jij hebt gekozen. Want dit is 5 jaar Drentse Duizend in 1. En dan het beste daarvan eruit gepakt. En in het ABC'tje, ja, dan gaan we dus eigenlijk een beetje een reis door de tijd maken. Ik draai zo meteen aan mijn mooie digitale rad. Een soort rad van fortuin is het. Daar staan 1000 nummers op. En er komt dan elke week eentje uit. En dan gaan we van de afgelopen jaren wat nummers pakken. In dit geval maken we een tweesprong door de tijd. Maak ik het dan te ingewikkeld. We beginnen namelijk in 2021. Dan gaan we naar 2023. En dan naar 2025. De lijst natuurlijk van het afgelopen jaar. En zo gaan we dus door de tijd heen. Maar dan wel op hetzelfde nummer blijven. En dat levert altijd, heeft de afgelopen jaren bewezen, toch wel hele fijne plaatjes op. Dus hier gaat mijn mooie rad. Daar gaat hij. Hij doet het nog, hè? Zelfs na een jaar in de kast staan. Heerlijk is dat. Het voordeel van een digitaal rad natuurlijk. En er komt dan één nummertje uit.
1: Nummer 83.
0: Ja, nummer 83. Dat is behoorlijk hoog. Ja. En dat is fijn, want dat betekent dat er ook goede platen uitrollen. Met zometeen, het afgelopen jaar stond daar Bauke, I'll Never Fall In Love Again. In 2023 was de eer aan CCR en Bad Moon Rising. Ja, dit zijn echt goede platen. Zeker als je kijkt naar de eerste editie van de Drentse Duizend. Want toen stond er al helemaal een fijne plaat op nummertje 83, zeg. Legendarisch. En fijn om voor je te draaien. Het zijn de Dire Straits en de Sultans of Swing op Radio 3.

0: op nummertje 83. En daarom nu in het ABC'tje drie platen achter elkaar op nummertje 83. Je hoorde nu Bauke en I'll Never Fall in Love Again.
1: De Streekkist.
0: Ja, hij had zomaar in de Streekkust kunnen zitten natuurlijk. Want Bauke komt uit de regio, uit onze mooie provincie. En die Drentse Duizend, die is al jarenlang gevuld met ontzettend veel fijne muziek uit onze eigen provincie. En dat willen we heel graag zo houden. En daarom in de Streekkist, nou, toch elke week even een Drentse artiest in het zonnetje. Met nu een plaat die binnenkwam op het moment dat die werd uitgebracht. Dus datzelfde jaar kwam die binnen in de lijst in de top 15 op nummertje 13 in 2024. En vorig jaar steeg die door naar nummertje 9. En in zo'n andere grote lijst hier uit dit land staat hij ook gewoon. En dat komt maar door één ding. Het gaat Sky High met Hannah May. Ze staat op de mooiste plekken. Wat dacht je van haar eigen show in AFAS nog dit jaar? Maar ook heeft ze al, weet ik veel, bij het Koninklijk Paleis volgens mij opgetreden. Ze stond in het voorprogramma van Suzanne en Freek in het Gelderdoom dit jaar. 10 shows achter elkaar. Echt ongelooflijk. En ook dit jaar heb ik haar alweer gezien. Vorige week nog op Concert at Sea bijvoorbeeld. Nou, kortom, het gaat heel erg goed. En als we het dan hebben over één plaat die het bij iedereen heel goed doet, dan is het dat kleine, mooie liedje van haar. Vorig jaar dus op nummer 9, maar ik sluit niet uit dat hij dit jaar nog hoger komt in de Drentse Duizend. Deze van Hannah May. Heerlijke plaat. Dit is waterdicht in het beste van de Drentse Duizend op Radio Drenthe.

Ook al 5 jaar op rij erbij, deze van Queen. I Want to Break Free, vorig jaar op 491. Dat is net aan de goede kant van de medaille, hè, als je het hebt over halverwege de lijst. Wij zijn nu ook halverwege dit programma. Zo snel kan het alweer voorbij gaan. Zometeen na ene ga ik met je verder. Dan heb ik onder meer, ja, dat vind ik leuk, hè. We hebben zometeen een XXL klassieker, maar ook een eendagsvlieg in het programma. Nou, wat wil je nou nog meer? Dat zijn toch eigenlijk wel de twee uitersten, hè. Welke dat zijn, dat hoor je zometeen. Eerst nog eens even naar deze andere klassieker. Ook gewoon aanwezig in de Drentse Doezend. Omdat jij daar dus op stemt, hè? Hoe fijn is dat? Het is Ten Sharp en You.

0: Kattenvel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloeken.
1: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
2: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
1: Borgstee, assen,
3: voetganger,
1: bocht,
3: kinderen,
4: tegenligger,
5: fietser,
1: uitrit.
6: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
7: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
8: Hé, het licht doet het niet.
9: Ik heb geen bereik.
10: Hebben we nog wel water?
11: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
12: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
13: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
14: Goedendag, mens en relatie, Radboud Visser.
15: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
16: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
16: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
18: Iedereen begrijpt elkaar.
19: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
20: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
13: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
21: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energie-infrastructuur opgevoerd. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. In de loop van de ochtend werd op sommige plekken nog geschoten, maar was het op andere plaatsen weer rustig. Touareg-rebellen van de FLA bevestigden in een boodschap dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep ook nu weer meedoet aan de gevechten. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilinghuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een enkele bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
22: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem?
4: Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
5: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Kom nu naar een van de 8 Fortsa testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
22: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op Vitepro.nl.
23: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
22: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
24: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
25: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
24: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
26: Het beste van

0: vertelde je net al dat we dit uur, dus tussen nu en twee uur, sowieso een XXL-klassieker hebben. En deze, nou, dat had zomaar deze kunnen zijn, maar dat is het dus niet. Maar lang is hij en het is echt een klassieker. Het goede doel en België.
1: De Drentse Doezend.
2: Geur en deur Drenthe.
3: Het beste van de Drentse Doezend.
0: Ja, natuurlijk gewoon van de partij in de Drentse Doezend. Ook al gewoon 5 jaar op rij. Welkom op deze zaterdagmiddag nogmaals bij het beste uit de Drentse Doezend. En dit jaar het beste uit 5 jaar Drentse Doezend hier op Radio Drenthe. Al 5 jaar lang maak jij de lijst die wij aan het einde van het jaar draaien. En dus ook de lijst waar ik de pareltjes uit mag kiezen voor in de zomer. Om het allemaal nog even wat extra jeu te geven. Met dus zometeen in ieder geval een XXL-klassieker. Ik heb ook weer een jukebox naar binnen gerold. Ja, ook ik heb er eentje gekregen deze zomer. Dat vind ik wel fijn. Gevuld met meer dan 1000 platen. Want het is natuurlijk het beste uit 5 jaar Drentse Doezend. Er zijn nogal wat platen geweest die eruit zijn gegaan en er weer opnieuw in zijn gekomen. Dus nee, dat gaat helemaal goed komen. En ik wil jou even bedanken. Ja, bedanken voor sowieso het maken natuurlijk van deze lijst. Maar ook, en dat heb ik vaker gedaan, bedanken voor al die mooie platen die in de lijst staan. En het feit dat jullie aan de andere kant van de radio zoveel fijne muziekkennis hebben. Onder meer dat je dus ervoor zorgt dat Amy Winehouse ook gewoon in de lijst der lijsten staat. En niet al zomaar, maar al 5 jaar op rij met een van haar grootste platen. Het is een van mijn nieuwste aanwinsten in de LP-collectie. Ik heb het album Back to Black eindelijk aangeschaft. En ik had hem eigenlijk mee moeten nemen. Maar wat is die fantastisch. Wat een artieste. En wat jammer dat ze maar zo jong heeft mogen worden. 27 jaar oud. The Club of 27, daar hoort ze helaas bij. Maar ze laat heel wat moois achter. En jij hebt ervoor gezorgd dat hij al 5 jaar erin staat. Deze klassieker van Amy Winehouse. En vorig jaar op 458. En ooit in het eerste jaar op 224. Ik zou zeggen, stem hem er weer in. Amy Winehouse op Radio Drenthe. Dit is Back.

0: Simon & Garfunkel en Cecilia, daarvoor ook nog die prachtige Amy Winehouse en Back to Black.
1: Het beste van de Drentse duizend.
2: De jukebox.
0: Heerlijk. Een jukebox gevuld met meer dan 1000 platen. We hebben wel een opdracht meegegeven. Dat is mooi, hè? Met die moderne jukeboxen. Die hebben ook een beetje, laten we zeggen, een beetje AI erin. Dus het zijn slimme jukeboxen. Dat zijn de mooiste, hoor. Dan kun je namelijk zeggen van, hey, ik wil wel graag twee nummers met een muzikale link. Nou, dat wordt dan gewoon voor je geregeld. En dat is ook het geval wat ik net heb gedaan. De jukebox hier achter mij aangeslingerd om daar twee platen uit te goochelen. Met een link. Ja, en de eerste link van deze zomer is de naam Karst. Ik heb namelijk twee platen voor je. Van broer en zus. Zometeen ga je Erika Karst horen. Met het nummer Als je maar gelooft in mij. En nu heb ik eerst een plaat van René Karst. Wel in duo vorm samen met Stef Eckel. Ja, en vorig jaar, ik hoef het je niet te vertellen natuurlijk. René Karst hoog in de lijst. Door zijn overlijden. En ik denk ook dat dit jaar niet anders zal zijn. En natuurlijk ook omdat hij gewoon een fantastische artiest was. Hè? Laten we dat vooral ook niet vergeten. De plaat die ik voor je heb in de jukebox is Liefde te dik in de kist. Ik zei het al samen met Stef Eckel. In het eerste jaar van de Drentse Doersen, want hij was 5 jaar op rij gewoon bij deze plaat, stond hij op 39, wat al super hoog is. En vorig jaar piekte hij opnieuw op 22. De jaren daartussen ook wel aanwezig geweest, maar op minder hoge plekken. Maar dit jaar dus zeker aanwezig op plekje 22. En daarom ook gewoon te vinden in de jukebox. Toch even een beetje feest met René Karst. Zoals altijd. Ja.

Ja, prachtige uithaal, Erika Karsten. Als je maar gelooft in mij te vinden in de Drentse Douche. En drie keer, 2022, 2023 en 2024. Vorig jaar deze dus niet in de lijst. En daarvoor, want er was een muzikale link te vinden in onze slimme jukebox. Natuurlijk haar broer René Karsten met Stef Ekkel en Liever te dik in de kist. Zometeen heb ik een XXL klassieker voor je. Eerst deze man. Ja, heerlijke muziek maakt hij, zeg. Vaak te horen hier op Radio Drenthe. Natuurlijk zijn Rollercoaster. Maar ook andere muziek van Danny Vera is te vinden in de Drentse Duizend. Wat dacht je van deze? Sinds het bestaan van de plaat aanwezig. Vorig jaar op 704. Ja, daarvoor 471. En in 2023 op 86. Danny Vera, dit is DNA.

0: De Rivera en DNA. Dan komt nu wat voor mij als presentator van het programma misschien wel het makkelijkste onderwerp is.
1: Ja. Het beste van de Drentse duizend.
2: XXL klassieker.
0: Ja, want nu ga ik een plaat draaien die jullie toch allemaal al kennen. Maar dat is misschien wel met meer platen zo. Want het is altijd zo met platen uit een hitlijst dat je ze wel herkent natuurlijk. Maar deze, ja, sowieso. En die XXL klassiekers waarvan er veel te vinden zijn in de lijst. En dan hebben we het over echt 5 minuten plus, hè. Die maken een hitlijst ook wel een beetje een hitlijst natuurlijk. En fijn dat die ook gewoon in de Drentse duizend te vinden zijn. Want ja, die combinatie tussen uit de streek, uit de rest van het land en die XXL-klassiekers, ja, dat maakt het echt een fantastisch mooie lijst. Een van de mooiste lijsten van het land. Deze week voor je heb ik een plaat die ook gewoon al 5 jaar van de partij is. Een beetje zo rondom plekje 500 zweeft. Het vorig jaar op 557. Deze heerlijke plaat van de Simple Minds. Daar ga ik niet doorheen praten, want het is een XXL-klassieker. Dit is Belfast Child.

genieten geblazen. Simple Minds, Belfast Child, lekker. Een XXL klassieker en van dat ene uiterste zometeen naar het andere uiterste, wanneer ik een eendagsvlieg voor je heb. Die zijn er ook in de Drentse Doezen te vinden. Zeker in de afgelopen 5 jaren, hè? Heerlijk. Ook voor je onderweg status quo in the army now. Na dit bekende deuntje van Peter Gabriel. Dit is Salisbury Hill.

0: Status Quo, In the Army Now. Heerlijke plaat ook weer om te horen, zeg. Maar vier keertjes. Vier keertjes in de lijst, In the Army Now. Vorig jaar op het randje, hoor. 954.
1: De Eendagsvlieg.
0: Ja. Ik ga even sorry zeggen. Het kan zijn dat ik je er een beetje in heb geluisterd. Ja, dat is leuk, altijd als je iets nieuws doet. Zoals dat we dat eigenlijk dit jaar doen. Hè. Ook weer wat nieuwe onderwerpen hier in dit programma van het Beste van de Drentse Duizend. 5 jaar, hè, Beste van de Drentse Duizend alweer. Want 5 lijsten alweer geproduceerd. En als je het hebt over een eendagsvlieg, dan heb je het normaal gesproken natuurlijk over een plaat, weet je wel, die uitkomt van een artiest wat 1 keer een hit wordt en daarna dat je nooit meer wat van die artiest hoort. Dat zijn eendagsvliegen. Maar in de lijst hebben we natuurlijk ook gewoon eendagsvliegen. Namelijk van die platen die maar 1 keer erin staan en daarna niet meer terugkomen. En zeker als je het hebt over 5 jaar Drentse Duizend, nou, dan mag je toch wel stellen dat we een paar eendagsvliegen ertussen hebben. En dat vind ik ook wel mooi aan onze lijst. Onze, zeg ik altijd, hè. Die van jou, maar ook die van mij. Die van jou, omdat jij hem natuurlijk samenstelt. Vind ik het mooie aan onze lijst dat er best wel veel wisselingen elk jaar zijn. En soms komt een plaat weer terug en soms verdwijnt hij weer. En soms, nou ja, goed, je kent het riedeltje. Dus, elke week een plaat die er maar 1 keer in heeft gestaan. 1 jaar maar, van die 5 jaren. En we beginnen direct met een hele opvallende. Want een van de hofleveranciers, daar heb je het mooie woord. Dus een van de artiesten met de meeste platen in de lijst is elk jaar wel ABBA. Staan echt meerdere malen erin. En terecht, want het is natuurlijk een topartiest. En in de Drentse harten gesloten. Maar er is 1 plaat van ABBA die er maar 1 keertje in heeft gestaan. De allereerste editie in 2021. Op 659 stonden ze toen. Met Take a Chance on Me. En daarna niet meer teruggegaan. Dus misschien dat dit een mooi moment is dat je zegt van, hey, wacht even, ik pak pen en papier, ik schrijf hem op. Want deze hoort er toch eigenlijk wel in. De eendagsvlieg van vandaag dus. ABBA en Take a Chance on Me.
1: De eendagsvlieg.

Het voelt direct Drentse douche als je Abba draait. Ondanks dat het midden in de zomer is. Nee, gekheid, Abba is natuurlijk altijd goed. Take a Chance on Me, de eendagsvliegen van vandaag. Alleen dus in 2021 in de lijst met 659. Volgende week, dan doen we er nog eentje. En dan ben ik er sowieso weer met het beste uit 5 jaar Drentse douche. Want het zit er alweer op. Zo snel, ach, ongelooflijk. Zo snel gaat het voorbij. Niet normaal. Zometeen hier, de Zizo Zaterdagshow. Ruwe Koren zit voor je klaar.

0: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
10: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn, is niet bekend. Rebellen van de FLA bevestigen dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep er nu ook weer meedoet aan de gevechten. Bij Oekraïnse aanvallen zijn olieinstallaties in de buurt van Sint-Petersburg in Rusland geraakt. Een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De Russische gouverneur in het gebied spreekt van een grote aanval, maar zegt ook dat er geen slachtoffers zijn. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat er ook een Russische marinebasis is geraakt. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd, omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen ondernomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilingshuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Man, man, man, ik heb het voorjaar weer in de bal en wil de bloemetjes weer buiten zetten. Voor goede kwaliteit bloemen en planten ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Wat een keuze! Mijn handen beginnen nu al te jeuken. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerima's.
12: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
13: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
16: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
18: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
9: Radio Drenthe.
19: De Zizo Zaterdagshow.
9: Met Ruben Koren.

0: Roger Glover Drenthe, goedemiddag.
1: Dit is Radio Drenthe.
2: De Ziso Zaterdagshow.
0: Voor zaterdag 4 juli 2026. De TT ligt alweer een weekje achter ons. Vandaag begint de Tour de France. En mijn leven staat nog steeds, net als de afgelopen 4 zaterdagen, volop in het teken van klussen, verbouwen, verhuizen. Ik heb er al over verteld. Charlotte, mijn vriendin en ik hebben een huis gekocht in Westerbork. Dat zijn we behoorlijk aan het verbouwen. Maar het begint langzaam weer een beetje huis te worden. Dus dat is heel fijn. Deze week is er een prachtige nieuwe keuken geplaatst. En op dit exacte moment is klusjesman Leendert bezig met het behangen van de woonkamer. Dus er is wel licht aan het einde van de klustunnel. Al moeten de lampen nog wel opgehangen worden. Maar dat terzijde, tot zover genoeg over mij. Ik hoop dat je een fijn weekend hebt. Dat je een goede zaterdag hebt. En ik ga mijn uiterste best doen om in ieder geval jouw zaterdag muzikaal gezien een klein beetje naar een hoger level te tillen. Tussen nu en 3 uur sowieso deze muziek. Lekker zomer op de radio met

Toto op Radio Drenthe en Stop Loving You daarvoor. Een nieuw liedje van Stella Lefty, Boston is dat. Zometeen maak je kans op een RTV Drenthe zomerpakket. Daarin zit een bed, een zonnebril, een luchtbad. Dat moet een luchtbed zijn, denk ik. Een beachbal met pomp en een bidon. En vandaag en morgen is dat nog niet echt nodig natuurlijk, zo'n zomerpakket. Maar ik beloof je bij deze, vanaf volgende week komt de zon weer terug. Dus dan is dat hartstikke leuk om te hebben. Nou, zometeen maak je daar dus kans op. Hoe precies ga ik ook rustig aan je uitleggen. Eerst nieuwe muziek van de band Vive Veur. Dat is de band rondom Harmen Bols. Die van Austin, weet je wel. En het leuke is van dit nieuwe liedje, want je hoort hem al op de achtergrond. Ze hebben hem opgenomen tijdens Jammen. Het televisieprogramma van RTV Drenthe. Maar dit liedje dus is opgenomen en uitgebracht nu als single. Vive Veur heet hij. Nee, het liedje heet Dat Branden de Vuur.

0: dat brandende vuur, zo heet het liedje. En hij is van de band Vive Vuur. Ik moet het wel even in de juiste volgorde delen natuurlijk.
1: Win het RTV Drenthe zomerpakket.
0: Ja, daar zit dus een pet in, een zonnebril, een luchtbed, een bal met een pomp en een bidon. Nou, is het leuk om te hebben. Kun je winnen, moet je natuurlijk wel iets voor doen. Ik laat je zo een fragment horen met daarin twee oude zomerhits. En de vraag is... Is het tweede fragment, dus het tweede liedje dat je zometeen hoort, eerder of later uitgekomen dan dat eerste fragment? Dus is het tweede fragment dat je zometeen hoort, eerder of later uitgekomen dan het eerste fragment? Luister mee.
2: Oh!

Ja, dat is even graven. Die eerste die popt waarschijnlijk zo al op. Die tweede die draaien we in ieder geval iets minder vaak hier op Radio Drenthe. Nou, aan jou de taak om te raden. Dat tweede liedje dat je hoorde, is die eerder of later uitgekomen dan de eerste? Als je een idee hebt of je wilt gewoon een gokje wagen, kun je bellen op 0592 33 11 88. En je kunt ook een WhatsAppje sturen naar datzelfde telefoonnummer. Dus 0592 33 1188. Als jij mee wil dingen naar dat prachtige RTV Drenthe zomerpakket. Over zomer gesproken, dit is zomer in optima forma, muzikaal gezien dan. Zonder brilletje op, Lynyrd Skynyrd. Dit is

0: alleen op Radio Drenthe en Sitting Down Here.
1: Win het RTV Drenthe zomerpakket.
0: Ja, dan maak je kans op een pakket vol met zomerse attributen, zoals een pet, een zonnebril, een luchtbed, een bal met een pomp en een bidon. Maar goed, er kan er maar eentje zijn die dat wint. Er zijn een hoop mensen die dat willen overigens, want de telefoonlijn staat roodgloeiend. Maar Geke Wolters heb ik aan de lijn. Dag Geke.
2: Goedemiddag.
0: Hoe is het ermee?
2: Prima.
0: Ja? Heb je, heb je nog iets leuks meegemaakt vandaag?
2: Nou ja, gewoon geen bijzondere dingen. Gewoon zaterdag. Een beetje opruimen in huis. En ik ben staan nu op het parkeerterrein van de supermarkt. Maar ik moet nog boodschappen doen.
0: Oh, kijk eens. Ja, dat is dan wel inderdaad gewoon een heerlijke klassieke zaterdag. Autootje nog even wassen vandaag of dat niet?
2: Nou, nog niet. Maar moet misschien wel een beurt hebben, ja.
0: Lekker zeg. Hey. En dan hoor je zomaar een spelletje op de radio waarin je kans maakt op een zomerpakket.
2: Ja. Yeah.
0: Kun je dat wel gebruiken?
2: Toch vast wel.
0: Ja toch, dat is nou ja, een hoop en moois wat je in de zomer dus kunt gebruiken. Ja, op dit moment is het even minder, hè, zomertechnisch gezien.
2: Oh, maar er komt nog wel weer een mooi weer aan, denk ik.
0: Dat dacht ik. Ja, het wordt volgende week weer beter, geloof ik. En na al die warmte van vorige week is het in alle eerlijkheid ook wel lekker. Want de hitte er een beetje uit is, toch? Zo is het ook. Ja. Goed, twee fragmenten liet ik je horen. Twee verschillende liedjes. En aan jou de taak om dan te raden of het tweede liedje eerder of later is uitgekomen dan het eerste liedje. Zal ik hem nog een keer laten horen?
2: Ja hoor.
0: Komt-ie.

0: Ja, gek, ik moet je eerlijk zeggen, heel veel mensen hebben gebeld. En heel veel mensen gaven het onjuiste antwoord.
1: Oké. Okay.
0: En dat snap ik ook wel. Als je de liedjes zo achter elkaar hoort, want het was Steppenwolf met Born to be Wild en Tammy Wynette met Stand By Your Man. Ja. De een klinkt wel iets ouder dan de ander, vind ik.
1: Ja, maar volgens mij is het een beetje van dezelfde tijd.
0: Ja, dat klopt. Want welk liedje, of nou, nee, ik moet hem eigenlijk anders vragen. Die Tammy Wynette, is die ouder of minder oud dan Born to be Wild van Steppenwolf?
1: Stand By Your Man is later.
0: Ja, is inderdaad minder oud. Dat klopt hartstikke goed.
1: Oké.
0: Okay. Steppenwolf, Born to be Wild, komt uit 1973. En Tammy Wynette en Stand By Your Man komt uit 1975. Dus ze zitten dicht bij elkaar. Maar wel twee jaartjes minder oud.
1: Ja.
0: Hartstikke goed. Okay. Dat zo'n pakket van jou.
1: Helemaal mooi, dank je wel.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Heb je nog een voorkeur voor een van de twee liedjes die ik even kan draaien?
1: Doe die laatste maar, Stand By Your Man.
0: Ja, leuk. Dat hoopte ik al op, want die draaien toch minder vaak dan Born to be Wild. Al heb ik eerder vanmiddag wel beloofd dat ik Born to be Wild ook nog zou draaien. Dus weet je wat, ik draai ze gewoon allebei achter elkaar. Zullen we dat doen?
1: Helemaal goed, helemaal prima.
0: Ja, dat is mooi toch?
1: Helemaal prima, ja.
0: Maar dan begin ik wel met die Tammy Wynette. Fijne dag nog, Geke.
1: Dankjewel, fijne dag.
0: Doei.

1973. Daarvoor Tammy Wynette en Stand By Your Man. En het waren de twee liedjes in het spelletje net. Waarmee Geke een RTV Drenthe zomerpakket won. En die Stand By Your Man is dus 2 jaar jonger dan deze Steppenwolf en Born To Be Wild. Zometeen ga ik even bellen met Ruud Vieten. Wow, dat is lang geleden. Hij heeft samen met zijn Romee een nieuw liedje uitgebracht. Dat is ook heel lang geleden dat ze dat verloren.

0: Doe maar een Doris Day. Ken je de naam Holy Fools nog? Dat is even geleden, zeg. Muzikale act rondom Ruud Vieten en Romee Colers hebben na 4 jaar een nieuw liedje uitgebracht. Het heet A Long Time. Nou, it's been a long time talking to you, Ruud en Romee.
1: Ja, dat is even geleden, hè?
0: Ja. Hey, leuk dat jullie er weer zijn. Tenminste, jullie zijn nooit weg geweest, maar dat we elkaar in ieder geval weer even spreken op de radio. Hoe is het met jullie?
1: Ja, heel goed.
0: Fijn, fijn. Fijn, fijn. Man en vrouw, hè?
2: Ja, tegenwoordig man en vrouw en vader en moeder.
0: Ja. Ah, geweldig zeg. Want ik zag het inderdaad, ik zat natuurlijk even op jullie sociale media te scrollen eerder vanmiddag. Mm. Het leven heeft jullie in ieder geval een kindje gebracht de laatste jaren.
1: Ja, zeker, ja. Een heel mooi lief kindje ook nog.
0: Ah, wat leuk zeg. En, ja. Dus jullie zijn samen papa en mama. En jullie woonden altijd in zo'n in een soort joert, hè, in een zelfgebouwd huis. Is dat nog steeds de plek waar jullie wonen en verblijven?
2: Ja. Ja, Ruud heeft wel, voordat ons kind geboren werd, heeft hij een stukje eraan gebouwd, want het was een beetje te klein. Daar heeft de kamer extra eraan vastgemaakt en zo konden we daar blijven.
0: Oh, geweldig zeg. Dat is een romantisch plaatje in ieder geval. Zoals altijd bij jullie is geweest in mijn hoofd. Maar hoe gaat het verder? Gaat het allemaal goed?
2: Ja, nu gaat het heel goed. We hebben wel een paar moeilijke jaren achter de rug. Hmm. Vandaar ook dat het even stil is geweest met de muziek. Maar we zijn er weer.
1: We zijn weer op de rit.
2: Rijker uitgekomen.
0: Ja. Nou, wat fijn, wat fijn. Ik ga daar op de radio verder niet. Ik ga daar niet heel erg naar vragen, maar het heeft jullie in ieder geval. Jullie hebben in ieder geval weer samen muziek gemaakt. Er is een nieuw liedje na al die jaren. Die heet A Long Time. Waar gaat die over?
1: Ja, dan gaat het eigenlijk gewoon over als je in een eigenlijk over onszelf, als je in een lastige situatie zit, kijk gewoon vooruit en het licht komt je vanzelf weer tegemoet.
2: Soms lijkt het alsof het altijd donker zal blijven, maar wij hebben nu geleerd dat er altijd een ochtend komt, hoe donker het ook is.
0: Wat fijn. Wat een hoopvolle gedachte. En wat fijner dat jullie dat hebben samengevat in een liedje. Want is er echt een periode geweest waarin jullie helemaal gewoon ook zelf niet met muziek bezig waren? Of is dat nooit aan de hand geweest?
1: Ja, we konden een tijdje gewoon echt niets anders doen dan alleen maar voor ons babytje zorgen. Dus het ging niet goed met haar. We konden gewoon alleen dat doen.
2: Ja, en er is natuurlijk altijd wel muziek in. Muziek zit gewoon in je. Dus er zijn ook tussendoor altijd nog steeds nieuwe liedjes ontstaan. Tijdens het zingen van haar bijvoorbeeld. Toen we haar naar bed brachten en we voor haar gingen zingen. Dus zo ontstonden er ook wel liedjes.
1: Ja.
2: Maar om echt op te gaan nemen of optredens of zelfs samen te spelen, dat was heel. Dat ging bijna niet. Nee.
0: Dat was even heel ver weg. En dat is nu gelukkig weer dichter bij jullie. En ook hoopgevend dat het weer goed gaat. Of tenminste, hè, dat is een fijn bericht. A Long Time is daar uitgekomen. Die ga ik ook draaien op de radio uiteraard. Wat brengt de toekomst muzikaal gezien, denk je?
1: Ja, we gaan heel veel nummers opnemen de komende tijd.
2: Ja, we gaan een beetje in een andere richting doen dan wat we eerder hebben gedaan. We gaan nu echt meer voor de. Het pure liedjes.
1: Ja, dat heeft veel te maken met het opnameproces. Want wij waren natuurlijk altijd al. We hielden wel van uitgebreide, doordachte opnames. Maar grote producties. Maar dat gaan we nu niet meer doen.
2: Voorlopig, hè? Voorlopig,
1: we gaan voor de natuurlijke aanpak en de meer. In de korte tijd meer bereiken.
0: Mooi. En dan gewoon ook. Neem je dat dan echt gewoon, bij wijze van spreken, thuis op? Of hoe zie ik dat voor me?
1: Ja, dat doen we als onze dochter dan slaapt, dan zet ik snel wat spulletjes neer. En dan zeggen we van, neem gewoon een tekje op, druk gewoon op record en we nemen op. En dat is gewoon wat het is.
2: Dat is ook wel heel leuk, want daar zitten er allerlei geluiden, zoals vogeltjes en dingen rondom ons huis. Die hoor je dan ook op de opname terug. En we hebben een houten huis, dus je hoort hier en daar een kraakje en zo. En dat vinden wij wel, een heel fijn sfeertje geven ook.
1: Ja, we willen wegblijven van elke vorm van perfectionisme en gewoon opnemen en uitbrengen.
0: Nou, mooi zeg. En je wordt gewoon meegenomen als luisteraar bij jullie de woonkamer van die prachtige Juurt in. Ik ga een long time draaien. Ik vond het fijn om jullie weer even gesproken te hebben. Ik hoop dat het allemaal goed gaat en goed blijft gaan. En dat er ook weer muziek blijft komen. En dan hoop ik dat het niet een jaar of vier hoeft te duren om elkaar weer eens te spreken.
2: Nee, dat hoop ik ook.
0: Het gaat jullie goed.
1: Ik zie elkaar snel weer.
0: Doeg.
2: Doei.

mooi. Ruud Vieten en Romee Kohler. Ze zijn samen Holy Fools. Naast dat ze ook man en vrouw zijn. Ze hebben in lange tijd weer een liedje uitgebracht. A Long Time heet dat liedje. Ik sprak ze net op de radio. Ze hebben een lastige periode achter de rug. Maar er is altijd weer de zon die gaat schijnen. Dat is ook de boodschap in dit prachtige nummer. Dus de CISO Zaterdagshow op Radio Drenthe. Met nu Acta en de Munnik. Dit is Als het vuur gedoofd is.

0: hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
1: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
2: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
3: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
4: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
7: Zijn we al!
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen... Kampioenen! En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
13: Kurk 24.
12: Kurk24.nl.
1: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
2: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
14: Vers aan tafel, vers aan tafel.
15: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
14: Vers.
15: Aan tafel.
16: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop. En ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop. Gewoon om de hoek.
17: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
14: Vers!
18: Aan tafel! Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
19: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Radio Drenthe.
20: De Zizo Zaterdagshow.
10: Met Ruben Koren.

Jette en Baby Jane. Het is de CISO Zaterdagshow. Fijn dat je erbij bent. Zometeen ga ik even bellen met William Bossong. Dat doe ik iedere zaterdagmiddag in Bellen met Bossong. En eerder deze week was ik in Groningen voor een fantastisch concert van een van mijn lievelingsbands. En daar ga ik zometeen ook iets van draaien.

0: verder zaterdagmiddag van Radio Drenthe. Ik geef je Fleetwood Mac en hold me daarvoor nog Breakfast in America van Supertramp.
1: Bellen met Bosco. Ja.
0: Terug van weg geweest, dat zeg ik omdat ik je vorige week niet sprak, William.
2: Nee, helaas.
0: Nee, inderdaad, ja, dat ging even niet door. Want toen was er een beetje een bijzondere dag. Stond helemaal in het teken van de TT bij Radio Drenthe. Hebben we vorige week zaterdagavond mocht ik uitzending maken. Dat was ontzettend leuk. Vanaf de TT-nacht eigenlijk. Of het TT-festival, zoals het tegenwoordig heet. Doet er ook allemaal niet toe. Ik heb je even niet gesproken. Hoe is het met je?
2: Ja, goed. Ik zit nou bij een conculega van jou. Want ik zit bij Studio de Blik. Ja, dat is een internetradiostation waar ik even langs ben om een interview te geven. Een plaatje en een praatje. Dus dat moet ook even gebeuren, hè?
0: Jij bent ook zo'n mediamagnaat, hè?
2: Ja, zeker. Dat overal is... als ik mijn aandacht krijg.
0: Dan kom jij wel opdraven. Nee, maar verder dan. Want week vrijdag was voor jullie ook een belangrijke dag. De TT in Assen, dat is jaarlijks terugkerend in jullie agenda. Hoe was het?
2: Ja, nou ja, het kippenvel staat me nog op de arms. Want ongelooflijk. Wij waren natuurlijk een beetje bang omdat met dat prachtige weer, want laten we dat even voorop stellen. Het was donders mooi weer, alleen hartstikke hieten. Ja, en dan stonden wij best wel op een tijdstip dat ik denk van ja, donders weer. Het is dan een beetje een tijdstip dat mensen denken van nou, ga ik dan wel heen of niet heen? Nou, en we stonden mainstage. Ja, en nou ja, ik hoef niet uit te leggen dat het dat precies een jaar geleden is dat Arnold van het podium is gevallen. Dus we waren allemaal een beetje extra gespannen natuurlijk. Ja, en ongelooflijk, jongen. Dat hele plein, ja, het is niet helemaal officieel een plein, hè. Het is helemaal een soort van, platons en allemaal vlonders en weet ik veel allemaal. Ja, helemaal afgeleid vol. En toen hebben we Highway to Hell, want daar is toen Arnold is naartoe komen te vallen. Dus we hebben een gastmuzikant bij ons die dus dat nummer zong, zeg maar. Ja, en dat iedereen met die vingers omhoog en net schreeuwen en net zingen. Ja, ik zeg maar, kippenval, die zit misschien nou nog op de arms.
0: Ja, mooi zeg. En dat bij 40 graden. En dat is echt een goed verhaal.
2: Ja, maar mensen gingen letterlijk en figuurlijk gewoon. Als ik zei spring, gingen ze de vlonders die piepten het gewoon uit van het springen, zeg maar. Dus die huurde op de video ook gewoon het piepen van de vlonders. Nou, dat had ik nog nooit meegemaakt. Dat was heel bijzonder. En nogmaals, Assen is altijd goed voor ons, zeg maar. Maar ja, dit jaar was net even iets bijzonders. Ja, even een tandje erbij. Dat is niet normaal.
0: Ah, geweldig man, hé. Geweldig. Ja, en dat was vorige week vrijdag. Is er verder nog iets noemenswaardigs gebeurd in het leven van William Bosong de afgelopen weken?
2: Ik wilde toch even stilstaan bij het feit dat wij zouden vanavond in Rauwe spelen. Dat is een kermis. Alleen die is dus afgelast door sneuwe omstandigheden. Sterker nog, een van de dochters van de organisatie is overleden.
0: Oh, jeetje.
2: En dat is verschrikkelijk natuurlijk. Dus we zijn vanavond vrij. Alleen, ik wou dat toch even benoemd hebben dat ik dacht van, goh, wat sneu van die mensen natuurlijk. Maar ook de organisatie, dan heb je natuurlijk wel andere dingen aan de kop, zeg maar weer, van als zoiets gebeurt.
0: Ja.
2: En dat vond ik wel heftig. Want dan denk ik van, ja jongens, dat is dan ook weer zo'n bewijs. Hè? We staan nou heerlijk te genieten van het feit dat we dus allemaal dingen doen. Maar dit zijn even weer van die dingen dat je even weer stilstaat, dat het leven maar weer in een fractie van een seconde afgelopen kan worden.
0: Ja, heftig zeg.
2: Ja, dus dat zijn heftige dingen. Ja, alleen daarentegen, daar moet je soms ook even bij stilstaan.
0: Ja,
2: ja en morgen staan we dus bij het afscheidsfeest. Of de laatste show van Fifth Wheel, dat is een bevriende band. En Dion, die speelt daarbij, die heeft hem weer ingevallen voor Arnold, omdat hij dus vorig jaar met zijn pols zat. En die stoppen ermee. Zij noemen dat zelf gelukkig.
0: Dat is een stukje zelfkennis, hè?
2: Maar ook toch een beetje humor natuurlijk. Ja, en die gaat ermee stoppen en dan is morgen hun allerlaatste concert en dan zijn wij de gastmuzikant. Nou, daar heb ik gewoon zin aan, omdat je dan... Ja, dat is even 's middags. Nou, en dan kan ik ook mijn jonkjes en oma, die komt ook in met kieken. Nou, dat vind ik dan altijd wel mooi, omdat we als gezinnetje te kunnen doen.
0: Ja, leuk. Pas papa zijn taal gebruikt dan een beetje aan op het podium of valt het
2: uiteraard, omheen? Uiteraard niet. We zijn 6 weken vakantie, help.
0: Oh ja, god, het is natuurlijk zomervakanties begonnen, dat is ook zo.
2: Ja, nee, help.
0: De Tour de France ook begonnen. Nou, ik vind jou echt een type dat daar lekker elke dag naar gaat zitten kijken.
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben echt iemand die dat dus volgt. En dat alleen de laatste jaren, want ik wou zelfs nog naar bocht 14 volgens mij. Dat is bij de Alpe d'Huez, zeg maar. Dat is de Hollandse Bach. Daar heb ik ook een keer met mijn campertje heen. Alleen ook dit jaar gaat het niet meer worden. Alleen ik kijk nou de laatste tijd, of de laatste jaren, de laatste 50 kilometer of zo. Want om dan de hele dag nou die tour te gaan kijken, dat, nee, zo eerlijk ben ik dan
0: wel. Nee, nou, maar goed, je volgt het wel. Had ik niet verwacht, moet ik heel eerlijk zeggen.
2: Nee. Dat is ook het enige wat ik van wielrennen leuk vind, is de Tour de France. Maar dat is dan meer ook een beetje omdat ik dan misschien wat met Frans. Ja, ik heb Boston vandaag gedaan, hè. Dat moet wel Frans zijn.
0: Boston,
2: oui.
0: Ah, mooi man. Goed zeg, hé. Nou goed, we zijn weer bij, geloof ik, hè?
2: Ja, we zijn weer allemaal bij. Ja, ik mis je. Ik heb je gemist.
0: Jongen, dat is zo'n grote ster. En dan deze woorden. Dat is toch... ik word er een beetje verlegen van, William.
2: Ja, en misschien is dat een mooie brug naar het nummer. Want de bronzen maan en staal hebben we een nieuw nummer. En ik ben natuurlijk voor team Jason Staal natuurlijk. En die hebben een nieuw nummer uitgebracht. Had ik je maar niet laten gaan. Nou ja, misschien is dat dan wel de mooie woorden van vorige week. Dat we elkaar niet gesproken hebben.
0: Nou, ik smelt hoor, hé. Hey.
2: Ja. Mijn vrouw kijkt bij jou aan. We meer doen.
0: Tot volgende week.
3: Heb je een tijdje niet gezien? Je hebt een nieuwe vriend. En ik zie het gaatje goed.

song van de week. Van Wiebrand Bronsema en Jason Staal had ik je maar nooit laten gaan. Hun nieuwste liedje. En dat was dus wat ik zei, de Bossong van de week. Liedje gekozen door William Bossong. En als ik dan over William Bossong heb, waarom ook niet gewoon even mooi werk op de radio, toch? Dit is Niks Niet Remmen. Gas erop.

Eric Clapton op vooruit rent en After Midnight. Ervoor nog niks niet remmen. Gas erop van Mooi Wark. Afgelopen woensdag was ik in Groningen. Daar speelde een van mijn favoriete bands, namelijk Mumford & Sons. En ik vind het echt fantastisch dat bands van dat formaat, het is gewoon een wereldact, dat die naar Groningen komen. Ik bedoel, ik ken allemaal de verhalen van de Stones in Groningen. Maar Groningen doet zijn best om echt weer hele grote acts naar de stad te halen. In het Stadspark om precies te zijn. Afgelopen woensdag dus Mumford & Sons. Ze speelden een fantastische show. Het was meezingen van begin tot eind. En een van de nummers die ze zeker speelde was deze. Dit is het prachtige I Will Wait. In de live versie dus. Dit is nog even nagenieten naar woensdag. Mumford & Sons live.

House klinkt van Mumford & Sons. Afgelopen woensdag speelden zij in het Stadspark Groningen. Ik was daar, samen met mij nog 40.000 anderen. En ook een hoop bekenden trouwens. Dat is leuk zeg. Heel veel mensen uit de omgeving die dat concert wisten te vinden. En dat is alleen maar te gek dat dat soort namen, ik zei net ook al, gewoon hier in de achtertuin spelen. Het applaus klonk dus voor Mumford & Sons. Het applaus mag ook een beetje klinken voor mijn Zwolse vrienden van Igo. Met Drentse roots, hè, moet er altijd bij gezet, zeggen, want Hans komt gewoon uit Borger, de zanger van deze band. Igo is dit.

0: Pet Shop Boys, West End Girls.
1: Hugo daarvoor en Vallen in Geluk. Komende vrijdag is een grote dag voor fans van The Stones. Dan komt er namelijk een nieuw album uit. Foreign Tongues heet het album. Het is de 25e studioalbum van de band. En ik zat dus even de Wikipedia van het album te bekijken. En ik zie ineens dat Paul McCartney gewoon gaat meedoen op dat album. Hij speelt basgitaar op een van de liedjes. Niet op deze, maar dit is wel de nieuwste single. Vorige week uitgekomen in aanloop dus naar dat album. Dat komt komende vrijdag, Foreign Tongues. En dit is Jealous Lovers.

Dat is Redding, Sitting on the Dock of the Bay, met het herkenbare fluitje aan het einde. Blijft een tragisch verhaal, hè? Het nummer was eigenlijk nog niet af. Dit gefluit had eigenlijk gewoon nog ingevuld moeten worden met ingezongen tekst. Alleen dat heeft hij niet gehaald. Hij kwam om bij een vliegtuigongeluk. Otis Redding. Het is zo gebleven en het is daardoor misschien wel iconischer dan dat het anders ooit had kunnen worden. Otis Redding is Sitting on the Dock of the Bay. Het is bijna 4 uur zometeen. Na 4 uur krijg je het weekend van Drenthe met de beste muziek non-stop. Ik wens jou een bijzonder fijn weekend nog. Geniet ervan. Ik ben volgende week zaterdagmiddag weer bij terug met de nieuwe Ziggo Zaterdagshow. Ik heb Coldplay nu nog voor je. Dit is...

0: Ben je er nog?
1: Oh, waarom maak je me wakker?
0: Ik hoor geen schaapjes.
1: Ik sliep net zo lekker op mijn bed van Dekker.
0: Oh, gelukkig. Slaap lekker.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: De beddenspecialist van het noorden. Dekkerslapen.nl.
4: Had Coevorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
5: Nu nog gekker. Sale bij Dekker.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: De beddenspecialist van het noorden. Dekkerslapen.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
11: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
12: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
16: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bijna de helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie. Dat blijkt uit onderzoek van de ANWB. Volgens de ANWB kiezen steeds meer mensen voor een vakantie buiten het hoogseizoen, zoals in de meivakantie of in september. Een vakantie in eigen land is nog altijd het populairst. Daarna zijn de meest gewilde bestemmingen Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In Middelburg zijn 2 mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de 2 mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden. Ook lag er munitie in. De 2 mannen van 21 en 27 zitten vast. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Max Verstappen is 6e geworden bij de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Door zijn winst loopt Antonelli verder uit in het wereldkampioenschap. Verstappen staat daar nu op de 7e plek. Morgen om 4 uur wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer: in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
18: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
19: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
20: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
21: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
22: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
21: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
23: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
24: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
25: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het! Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
26: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
27: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
15: Radio Drenthe.
28: Het weekend van Drenthe.

0: de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Borgstee, assen.
2: Ze zijn er weer.
3: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
8: Ik koos wat mij raakte.
7: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
9: Nu bij Dirk. Dreft wasverzachter. €2,99. Prachtaanbieding.
10: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 5 uur.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Op meerdere plekken in Mali zijn vanochtend steden aangevallen door opstandelingen. Het gaat om separatisten van de FLA die in april ook al aanvallen uitvoerden op het regeringsleger. Toen werkten ze samen met een tak van Al-Qaeda. Of die nu ook betrokken waren bij de aanvallen is niet bekend. In Middelburg zijn 2 mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de 2 mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden en ook lag er munitie in. De 2 mannen van 21 en 27 zitten vast. Een Duitse familie heeft bij het opknappen van de tuin ruim 1000 botten en tanden gevonden. De menselijke resten zijn van zowel kinderen als volwassenen. Onderzoekers schatten dat ze tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Het huis is in de jaren 60 gebouwd. Iemand heeft aan de lokale politie verteld dat er mogelijk grond van een begraafplaats is gebruikt bij de bouw. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Goedendag, mens en relatie, Radboud Visser.
15: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
16: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
8: Ik koos wat mij raakte.
7: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
18: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
19: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Radio Drenthe.
20: Het weekend van Drenthe.

0: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
1: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 6 uur.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag naar de 250ste verjaardag van de VS in het land te gaan. Maar daar is de paus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Een man van in de 30 is opgepakt omdat hij gisteren in Spijkenisse in korte tijd meerdere zedendelicten zou hebben gepleegd. Hij zou onder meer hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen en haar de bosjes in te trekken. Op het tennistoernooi van Wimbledon is titelverdediger Iga Swiatek in de derde ronde uitgeschakeld. De Poolse verloor verrassend in twee sets van Alessandra Ayala uit de Filipijnen. Ayala had nog nooit een partij gewonnen in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ondertussen hebben Venus en Serena Williams zich teruggetrokken voor het dubbelspel van Wimbledon. De 44-jarige Serena heeft knieklachten. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen wolken en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
12: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
13: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
6: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
7: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoord hol ik de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoord, Nerrimaas.
9: Radio Drenthe.
14: De avond van Drenthe.

0: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
1: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
2: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
5: Kurk 24.
4: Kurk24.nl.
6: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. En ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Er werden toen zo'n 400 mensen opgepakt. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag de 250ste verjaardag van de VS in dat land te vieren. Maar daar is de paus dus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Max Verstappen start morgen als 7e bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De pole position is voor WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes. Max Verstappen was eerder vandaag 6e geworden bij de sprintrace. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Morgen om 16:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer: in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio Drenthe.
9: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. En toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Morgen is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer: in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken toen die geblokkeerd werden door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. Een opgepakte man is een dertiger. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om lange tijd de snelweg te blokkeren. Toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. In een stad in het noorden van Duitsland heeft een familie ruim 1000 botten gevonden bij het opknappen van hun tuin. De menselijke resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud. Er wordt onder meer onderzocht of er grond van een begraafplaats is gebruikt bij het bouwen van het huis. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen, maar in het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het is demonstranten in Duitsland vandaag niet gelukt om het congres van AfD te dwarsbomen. Er waren ruim 30.000 betogers naar de bijeenkomst van de radicaal-rechtse partij gekomen. Zij demonstreerden tegen vreemdelingenhaat. Uiteindelijk kon het congres doorgaan en werden de leiders herkozen. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. Die wedstrijd begint straks om 11 uur en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. Op verschillende plekken rijden ze toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

van de snaren met wat hamaties van vilt. Worden veelste lange nachten boven werkelijkheid uittilt. Een vogel met een hoed op die zichzelf abies verstiet. Zingt wat west is.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook is het aantal mensen dat gewond is geraakt naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen, want tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is zo goed als nul, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangkampen ingericht. Maar Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. 270 mensen die vandaag de snelweg A12 probeerden te blokkeren, zijn opgepakt. Onder hen zijn 21 inzittenden van voertuigen die de snelweg blokkeerden. Het lukte activisten van Extinction Rebellion kort om de parallelbaan van de snelweg te blokkeren, maar de politie kon de actie snel beëindigen. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint rond deze tijd en is rechtstreeks te zien bij de NOS. Na de winst van Marokko in de 8e finale op het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort wordt feest gevierd. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen, bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid, en ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Eetje even schuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finales van het WK voetbal zijn Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken is de sfeer omgeslagen. In Rotterdam is de mobiele eenheid in actie gekomen en zouden ook arrestaties zijn verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. In Den Haag heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de Schilderswijk. Daar heeft de ME een zogeheten waterwerper ingezet om de onrustige menigte uiteen te drijven. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die in huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Leasebike. Hij was de snelste in ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. In Rotterdam kwam de mobiele eenheid in actie en werden arrestaties verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Utrecht, Leiden en Den Haag was het onrustig. Voor een deel van de Haagse Schilderswijk werd een noodbevel uitgevaardigd. Daar zette de ME een zogeheten waterwerper in om de menigte uiteen te drijven. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Als Minal in 2025 een reis maakt door India, besluit ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test blijkt dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus is. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden vervolgens uitgenodigd voor een huisfeestje in de stad Lahore. Daar werden ze vastgehouden in een leeg pand en werd $1,5 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een minutenpenalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe. De nacht van Drenthe.